0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA.

0: In de uit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van der Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van der Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
0: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve Film.

0: graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Goedemorgen Gelderland.

ze heeft zo'n lekker randje op de stem. En dat komt eigenlijk pas in de laatste 20, 30 seconden echt eruit. Daar hou ik van. Linda Ronstadt en It's So Easy. Goedemorgen, Gelderland. Het is bijna 6 over 6.

Donderdag 6 augustus is het vandaag. En na de hitte van eerder deze week is het vandaag een stuk aangenamer buiten. De zon die schijnt volop. Het blijft droog met een stevige westen tot noordwestenwind. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekt wat bewolking over. En misschien valt er lokaal een spatje regen. Maar daar knapt de droge natuur natuurlijk nauwelijks van op. Morgen breekt dan de zon weer door en wordt het 24 tot 25 graden in dit weekend. Dan is de zomer weer helemaal terug met volop zon. En dan krijgen we dit weekend gewoon weer temperaturen van 27 tot 30. Nu krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws. Dat wat de ochtendkranten hebben geschreven vanochtend. Gisteravond bijvoorbeeld reden ruim 100 boeren met hun trekkers door Apeldoorn uit onvrede over het

0: stikstofbeleid. Het was luidruchtig daar. Ze blokkeerden kruisingen en rotondes in Apeldoorn-Zuid, De Maten en Osserveld. En ze kwamen ook op de A50 en de A1 terecht. Op de spandoeken stond het heel duidelijk: stikstofbeleid is toekomst kwijt. En zet ons boeren niet aan de kant. De politie die reed mee en begeleidde de actie. Na een tijdje gingen de boeren weer uit elkaar. Het AD en de Gelderlander openen allebei met de lage waterstand in de rivieren. Steenfabrieken en betoncentrales langs de Rijn, de Waal en de IJssel krijgen hun grondstoffen amper nog per schip aangeleverd. Na de bouwvak worden de grootste problemen verwacht en de baksteenprijs gaat waarschijnlijk stijgen. Het AD heeft ook de koopzegels van Albert Heijn groot op de voorpagina. Klanten zijn boos over de versobering van het spaarsysteem. Marketing-experts noemen het een blunder. Je hebt nu twee keer zoveel zegels nodig om hetzelfde te sparen. De Telegraaf meldt dat het aantal ongelukken op de snelwegen richting de Duitse grens is geëxplodeerd sinds de invoering van de grenscontroles. Op de A12 en de A1 steeg het aantal met 250%. NRC heeft een reportage vandaag over de raketlanceringen van SpaceX in Texas. De raketten storten neer in de Golf van Mexico. Vissers daar vangen amper nog vis en een spoelen dolfijnen met brandwonden aan. Het Financieel Dagblad meldt dat fietsenfabrikant Axel, het moederbedrijf van Batavus, Sparta, Babu en Koga, op de rand van een faillissement balanceert. En supporters van NRC die genieten nog na van een bijzonder avontuur. Dinsdag speelden de Nijmegenaren gelijk tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League in Griekenland onder de Griekse zon. En de meegereisde fans plakten er nog een extra dagje aan vast om even na te genieten, zag onze verslaggeefster Madeline.
1: Vandaag zijn er nog veel supporters die even Athene ingaan om toch ook een beetje cultuur te snuiven. En waar kun je dat nou beter doen? Hier bovenop op de Acropolis.
2: Ja, we hebben een dagje eraan geplakt.
3: Nu even de Acropolis beklimmen en mooie foto's maken.
2: Als je toch in Athene bent, dan moet je gelijk even goed rondkijken.
1: Gisteren was je in het stadion, hoe was dat?
3: Heel leuk, echt heel leuk. Ja, toch de eerste Europese trip, maar NEC heeft het goed gedaan, leuk sfeer.
4: Ondanks het 0-0, één groot feest.
2: Eerder dankzij de 0-0, je gaat heen met nul verwachting. Olympiakos is echt een grote ploeg. Ja, dan kom je als NEC hier naartoe en ja, dan speel je zo'n wedstrijd. Gewoon gelijk spel, ja, het is echt te gek.
1: Volgende week zijn jullie er weer bij?
2: Ja, tuurlijk, ja, we hebben seizoenkaarten. Dus,
3: Op naar dinsdag.
0: Op naar dinsdag. En dan zitten er dus heel wat zongebruinde gezichtjes op de tribune van de Goffert. Lekker nog een dagje extra, Athene erbij geplakt.

Waterloo Sunset van The Kings en voor Mai Tai en History. En hier zometeen het intro van de dag in een spelletje. Een goed begin na Akden en Munnik. Dit is Tussendoor.

0: Hoe kijk, één week in één dag, het leven moet gewoon tussendoor. Raak Dijn de Munnik, hoorde je op Radio Gelderland. Bijna 6:50, tijd voor een spelletje.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. We beginnen deze dag met een intro van een plaat die ik graag wil draaien later dit uur. Dat kan alleen als jij op basis van het intro weet welke plaat dat is.
1: Een goed begin.
2: Sunny. Yesterday my life.
0: Ja, dat is lang zat voor een plaat met een intro waar eigenlijk al heel veel wordt weggegeven in de eerste paar seconden. Maar goed, toch de vraag. De titel en de artiest heb ik van je nodig. frank@gld.nl of een appje. Dat kun je dus de komende, nou laten we zeggen, 20 minuten sturen. De titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
2: Sunny. Yesterday my life.
0: Moeten doen zijn, toch?
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen, Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: lenier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
3: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
5: Het is 6:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Doornspijk is het 15,2, in Wold 17,1. Het is vannacht afgekoeld naar 13 tot 15 graden. Vandaag blijft het droog met geregeld zon en een matig windje. Zo fris als vannacht, dan blijft het natuurlijk overdag niet. De temperatuur stijgt vandaag naar zo'n 22 tot 24 graden. In het natuurgebied rond Heumensoord en Malden zijn meerdere kleine bosbranden gesticht. De politie is op zoek naar 4 minderjarigen die op fatbikes zijn gevlucht naar de brandstichtingen. En vrijwilligers van hengelsportvereniging Ons Genoegen uit Giesbeek die hebben vissen gered uit de Beverplas, waar de waterstand door de droogte gevaarlijk laag is. De vissen werden overgezet naar, met behulp van de Sportvisunie in eigen middelen. En zometeen hoor je hoe dat precies ging. Ander Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
6: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Voor AVEC-bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music. 7:05. Ja, er vallen af en toe een druppeltje hier en een druppeltje daar in de provincie deze dagen. Maar die droogte die is alom aanwezig. En die raakt echt niet alleen de boeren. Ook het leven in het water heeft het zwaar. Zo vallen de plassen en sloten in Giesbeek ook langzaam droog. En de vissen daar komen in de problemen. Nu heeft de lokale hengelsportvereniging alles op alles gezet om ze te redden en naar dieper water over te zetten. Dat is niet makkelijk, want als je in het water stapt nu, dan zak je tot je knieën in de modder.
1: Op het eerste gezicht lijkt het een makkie om de vissen uit het laatste beetje water te halen. Maar schijnbedriegt.
2: Kijk, als ik hier loop. Kijk.
3: Dus. Maar hoe kun je dan te werk gaan?
2: We hebben een stijgerbank gekregen, wat stijgerbank, die lijkt langs de kant. Nou, dan zak je er niet in, dan heb je gewoon draagvlak. Dus dan kunnen we, denk ik, goed lopen. En dan trekken we het net in de rondte. En dan hopen we dat de vissen daarin blijven zitten.
1: Na veel trekken, vallen en opstaan, lukt het de vrijwilligers na 2 uur om de eerste vissen over te brengen naar het grotere rederlaag.
4: Oh, kijk, hij doet het met beleid.
2: Ja, een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè? Ja. Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
3: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
2: Ja, die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
5: Het is geen werk voor oudjes, hè?
1: En toch zullen ze nog een poging moeten wagen.
2: Er zijn er een paar ontsnapt, ja. Die zijn onder de zee door. Maar Karper is zo slim. Als er een gaatje is, dan vinden ze hem en dan zijn ze er vandoor. Ja, we moeten wat voor ogen hebben, hè?
0: Ja. Slimme dieren, maar ja, ze worden wel geholpen nu door de hengelsportvereniging. Het is niet de eerste keer dat die in actie komt. In 2022, dus 4 jaar geleden, was het ook geraakt. Maar het is nu overal zo droog dat zelfs de Landelijke Sportvisunie moet kiezen waar ze als eerste naartoe gaat om te helpen. Het antwoord op een goed begin hoor je na James Blunt en Stay the Night. Hey.

0: Stay the Night op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro laten horen, dat klonk zo.
1: Een goed begin.
2: Sunny. Yesterday, my life.
0: Op basis van die eerste paar seconden is dan de vraag of luisteraars het intro weten te herkennen en mij de juiste titel en artiest geven. Maar ja, sommige intro's hebben gelijk ook de titel van het nummer in zich. Hoe kort ik het ook zou willen knippen. Dus dit was inderdaad wel een beetje een weggevertje. Maar ik zal toch even wat namen noemen om ze te eren. Bijvoorbeeld een Edwin, een Willy, Leon, maar ook een Wil, die hadden het goed. Sunny, inderdaad, je hoort het gelijk. Het is Bobby Hap en daarom komt hij nu helemaal.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Terug in de tijd. Na 1963 met Bobby Hub en Sunny.
1: Er is zo net een mopje binnengekomen van mijn broer uit Duitsland. De man van het echtpaar ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Komt de dokter bij het bed staan en vraagt wat er gebeurd is. Nou, zegt die vrouw, mijn man is in de kelder gevallen toen hij aardappels wilde halen. Oké, zegt de dokter. En wat heb u toen gedaan? Nou ja, we hebben daarna maar spaghetti gegeten. Goedemorgen.

Bruno Mars en It Just Might op Radio Gelderland. Zometeen de vrienden van Weerplaza met het weer voor vandaag en de komende dagen. Maar eerst David Bowie en Sound and Vision.

0: Sound and Vision van David Bowie maakt het 9:09 tijd voor het weer.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En wat een verademing deze temperaturen. Appt Tinus vanuit Lichtenvoorde. Alle deuren en ramen opengezet. 15,6 op de thermometer. En wederom een schouderstuk aan het zwerk. Aldus Tinus. Ja, mooi. Het is inderdaad een mooie zonsopkomst. Die wolkjes zo. Benieuwd of vandaag dag 10 van de regionale hittegolf wordt gehaald, of dat we na een kort intermezzo toewerken naar nummer 3. Ben benieuwd hoe de weerman van dienst hierover denkt. Nou, dat is Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe denk jij daarover?
2: Nou, dat wordt spannend. Ik denk eigenlijk dat we de 25 niet gaan halen vandaag, nee.
0: Want die hebben we nodig om er weer een dag 10 van hittegolf te krijgen.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Van de andere kant, als die vandaag wordt onderbroken, dan maken we landelijk gezien dan, hè, over alle stations gezien, komende week kans op de 50 hittegolven van dit jaar. Wordt het wel 25, dan loopt die vierde dan landelijk gezien ook door. Maar in Gelderland is het inderdaad ietsje minder. Maar ik denk dat het vanmiddag 23 graden wordt. Dus dat gaan we niet halen. Dus die hittegolf wordt vandaag wel beëindigd, hoogstwaarschijnlijk.
0: Maar als ik de appjes zo lees, is men eigenlijk vanochtend vooral blij met de frisheid.
2: Kan ik me voorstellen. Ik vond het ook heerlijk vanochtend.
0: Ja, ja.
2: Ja, want in huis is het nog wel behoorlijk warm. Maar buiten inderdaad tot 13 graden vanochtend. Ja, een mooie zonsopkomst inderdaad. Nou, die temperatuur gaat natuurlijk wel weer snel oplopen straks. Maar veel warmer dan 23, misschien 24 graden op een enkele plek wordt het niet. Daarbij veel zonneschijn. Later op de dag valt vanuit het noorden wat meer bewolking, maar het blijft in onze regio wel droog. Nou kan er vanavond en vannacht wel een enkele bui vallen. Dat zal vooral voor het noorden en het oosten van Gelderland gelden. Elders blijft het droog. En temperaturen vannacht niet veel lager dan 15 graden.
0: Okay.
2: En morgen wordt dan weer een dag met temperaturen die net iets onder de 25 graden blijven liggen. Heel aangenaam zomerweer eigenlijk. Met weinig wind, veel zon. En ja, dat blijft ook morgenavond zo met best wel een lekkere zomeravond.
0: Ja, even op lange termijn, want ik kreeg ook een vraagje van Leon. Die zegt, ja. Frank, wil jij aan de weerman vragen, krijgen we nou volgende week weer een dag met 35? Want dat staat in mijn telefoon-app en ik kan het haast niet geloven.
2: Nou ja, die kans is wel aanwezig, ja.
0: Ja, gaat het echt weer warm worden?
2: Het is natuurlijk nog ver weg, maar er komt wel weer hele warme lucht Europa in. En met name volgende week dinsdag, woensdag zo'n beetje. Nou, dan zou het in potentie best wel weer eens richting de 35 kunnen gaan. Op sommige plaatsen in Nederland, ja.
0: Ja,
2: ja. Ja, er heeft tot nu toe, dat klinkt gek, maar sinds half juni heeft er bijna elke week wel een dag of twee dagen tussen gezeten met 35 graden.
0: Ja.
2: Ergens in Nederland. En dat is toch wel, dat kun je toch wel vrij ongebruikelijk noemen.
0: Ja, ik denk dat we uiteindelijk wel gaan spreken van een unieke zomer, hè?
2: Ja, in ieder geval een hele warme, ja.
0: Een hele warme, ja. Oké, Wouter, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje.
2: Jo, tot straks.
0: Tot straks. En wij hebben natuurlijk na 7 uur ook weer een nieuw plaatdelict voor jou uitgezocht om aan mee te zweven. Mijn eerste Pointer Sisters, die springen naar 7 uur.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
5: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
5: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
7: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
9: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
7: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot

0: Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Goedemorgen, Gelderland. Het is donderdagochtend. We waren even terug in 1973. Maar het is nu toch echt wel gewoon 6 augustus. En na de hitte van eerder deze week is het vandaag een stuk aangenamer buiten. Ik zie vooral opluchting in de appjes en de mailtjes ook van luisteraars. De zon schijnt vandaag wel volop. Het blijft droog en een stevige westen tot noordwestenwind gaat er waaien. Maar het wordt echt niet warmer dan 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht trekt wat bewolking over. Daar valt misschien lokaal een spatje regen uit. Maar ja, daar heeft de natuur niet zo heel veel aan. Die is gort droog. Morgen breekt de zon weer door en dan wordt het 24 tot 25 graden. Dit weekend gaan we gewoon weer naar de 30. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de ochtendkranten zo hebben geschreven. Nou, gisteravond reden ruim 100 boeren met hun trekkers door Apeldoorn uit onvrede over het stikstofbeleid. En ze blokkeerden kruisingen en rotondes in Apeldoorn-Zuid, De Maten en Osseveld. Ze kwamen ook op de A50 en de A1 terecht. En op hun spandoeken stond het duidelijk: stikstofbeleid is toekomst kwijt en zet ons boeren niet aan de kant. De politie reed mee, begeleidde de actie en na een tijdje gingen de boeren weer uit elkaar. Het AD en de Gelderlander openen allebei met de lage waterstand in de rivieren. Steenfabrieken en betoncentrales langs de Rijn, de Waal en de IJssel krijgen hun grondstoffen amper nog per schip aangeleverd. Na de bouwvak worden de grootste problemen verwacht en de baksteenprijs gaat waarschijnlijk stijgen. Het AD heeft ook de koopzegels van Albert Heijn groot op de voorpagina. De klanten zijn boos over de versobering van het spaarsysteem. Wie zegeltjes spaart moet straks 2 keer zo lang doen over een vol spaarboekje. Vanaf 7 september krijg je namelijk nog maar 1 zegel per 2 euro boodschappen in plaats van per euro. Het systeem bestaat al ruim 70 jaar en zo'n 1,5 miljoen mensen sparen mee. De reacties op deze aanpassing zijn niet mals. Kenners denken dat het misschien wel het begin van het einde is.
1: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
0: De Telegraaf meldde dat het aantal ongelukken op snelwegen richting de Duitse grens is geëxplodeerd sinds de invoering van de grenscontroles. Op de A12 en de A1 steeg het aantal met 250%. NRC heeft een reportage over de raketlanceringen van SpaceX in Texas. De raketten storten neer in de Golf van Mexico. Vissers vangen amper nog vis en er spoelen dolfijnen met brandwonden aan. Het Financieel Dagblad meldt dat het fietsenfabrikant Axel, het moederbedrijf van Batavia, Sparta, Babo en Koga, op de rand van een faillissement balanceert. En het Nederlands Dagblad schrijft dat terreurgroepen kunstmatige intelligentie gebruiken om aanslagen te plannen. Uit gesprekken met oud-strijders blijkt dat ze gewoon ChatGPT en andere apps gebruiken, voor droneaanvallen tot gevechtstactieken. En in Brazilië lopen 2 capybara's regelmatig het parlement van een deelstaat binnen. Capybara's zijn bijzondere en aaibare beesten. Het zijn de grootste knaagdieren ter wereld, zo groot als een flinke hond. En ze zien eruit als een kruising tussen een cavia en een nijlpaard. Het gebouw staat pal naast een wildpark, dus de beesten voelen zich er helemaal thuis. Ze richten geen schade aan en dus blijven ze voorlopig gewoon welkom. Dat had ik er weer niet verwacht. Ik denk dat ze zijn verwijderd of ze hebben iets aangepast om dit te voorkomen. Maar nee, nou, prima. Kom maar binnen. Het lijkt me echt superleuk hier op de redactie trouwens. Een soort omroep capybara. Maar goed,

0: De Bengals en Manic Monday hoorde je op Radio Gelderland. Zometeen ons spel plaat delict. Maar eerst gaan we het hebben over een beestje waar ik toch altijd wel een beetje de kriebels van krijg. De Aziatische hoornaar. Het aantal nesten van de Aziatische hoornaar groeit flink. Bijvoorbeeld in Zevenaar alleen al worden er tientallen weggehaald van die nesten. De verwachting is dat het komende jaren nog fors gaat toenemen. Deze beestjes hebben namelijk geen natuurlijke vijand en een volwassen nest vreet zo'n 10 tot 15 kilo insecten per jaar, waaronder onze bijen en vlinders. In Zevenaar gaan ze er nu op een bijzondere manier tegenaan.
1: Een doordeweekse ochtend in Zevenaar. Bijenimker Twan trekt zijn hoornaarbestendige pak aan om samen met ongediertebestrijder Martijn het eerste nest van de dag weg te halen.
2: Zo'n nest eet totaal 11 kilo aan insecten. Dus dat zit ongeveer op 100.000 insecten op jaarbasis.
3: Ja, elke nest wat blijft zitten heeft tussen de 100 en 150 koninginnen, waar ongeveer 10% van overleeft. Dus dan heb je volgend jaar tussen de 10 en 15 nieuwe nesten.
2: Dus ja, weet je, als je dit straks op elke hoek hebt staan, ja, je hou je geen insect meer over.
1: Met behulp van een soort stofzuiger zuigt Martijn het nest boven uit de boom. Doen ze dat niet, dan vreten de Aziatische hoornaars alles in de omgeving op. De hoornaars reageren uitermate agressief op het weghalen van hun nest. Ze spuiten zelfs gif op de camera. Maar de stofzuiger is sterker.
3: Ja, hij is uit de boom.
2: Ja, dit is een. Hier zie je eigenlijk alle stadiums van de Aziatische hoornaar. Van een eitjes en larfjes die erin zitten. Totdat het gesloten broed waar dan straks de nieuwe hoornaars uit lopen. Ja, dit is dan de buitenkant. Ja, het is eigenlijk net een soort mooie isolatie, maar het is net gewoon papier-mâché is het. Gewoon laagje voor laagje opgebouwd. En daar beschermen ze dan het nest mee.
3: Er vliegen er nog een aantal, maar dat zijn een paar dagen. Maar die hebben geen voeding of niks meer, dus dat is ook einde verhaal.
1: Het lijkt een simpele klus, maar echt uitroeien is er niet bij. Want daarvoor zijn er inmiddels te veel. En de Aziatische hoornaar heeft geen echte vijanden.
2: Ja, dus je probeert gewoon al zo lang mogelijk een handrem erop te houden. Weg gaan ze niet meer.
3: Ja, we kunnen het niet oplossen, maar we kunnen het wel beheersen. En ze zijn gewoon super agressief.
1: En dat laatste weten de bestrijders zelf als geen ander. Want zo'n steek...
3: Ja, het doet wel pijn.
2: Ja, pijnlijker dan bijen steken. Ja. Uit eigen ervaring.
3: Het is 2 of 3 keer gebeurd hier door het pakken heen.
2: Nou, ik heb vorig jaar 1 keer onder het oog gehad. En dat lijkt net of er echt een naald blijft porren. En bijen steken is maar heel even de pijn. En daarna verdwijnt het weer.
3: Maar ja, dat is het risico van het vak.
0: Ja, dus de moraal van dit verhaal is, als je een nest tegenkomt van de Aziatische hoornaar, niet zelf aanpakken, maar gewoon melden via waarneming.nl. En dan regelt de provincie dus de bestrijding. Dit is Taylor Swift. Ook fijn.

0: stukje meer country dan we van haar gewend zijn, hè? Taylor Swift, I knew it, I knew you. Zit weer een hit mee te pakken.
1: I knew it.
0: En het hoort bij de soundtrack van Toy Story 5.
2: Plaat Delict.
0: Tijd voor een nieuw dossier in Plaat Delict.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een processuaal voorlezen. Een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. Daarmee maak je dan kans op een Radio Gelderland zaklampje als gouden tipgever. We behandelen vandaag een zaak van meerdere delicten. Van roof, mishandeling en ook geweldpleging. Het is een zaak die rechtstreeks uit een ouderwetse misdaadroman lijkt te komen. In de nachtelijke uren weet een jonge verdachte ongemerkt een gebouw binnen te dringen. Als die wordt aangesproken, doet hij zich doodleuk voor als de schoonmaker. Die smoes die houdt echter maar heel even stand, want de verdachte grijpt naar geweld, opent een kluis en verdwijnt met diamanten en stapels bankbiljetten. Ondanks een massale omsingeling weet hij via het dak te ontsnappen, en alsof dat nog niet genoeg is, laat hij weten dat hij gewoon terugkomt zodra de combinatie van de kluis is veranderd. Zelfs een arrestatie of rechtszaak lijkt hem nauwelijks zorgen te baren. De platenpolitie zoekt daarom een bijzondere, zelfverzekerde veelpleger die zijn complete misdaadverhaal eigenlijk zonder schaamte bezingt. Het rechtssysteem rammelt aan alle kanten, hij lacht erom, maar hij maakt zich niet druk. Dus, een gewapende overval, mishandeling, diefstal, vluchten voor de politie en hardnekkige recidieven. De verdachte pleegt een complete roof, hij ontsnapt en kondigt doodleuk aan later opnieuw te gaan proberen. Hiervoor zoeken wij een Britse progressieve rockband uit 1976. Met dit eerste album waar de leadzang op naam van de voormalige drummer kwam. De band stond bekend om verhalende nummers, verschillende personages en ook gevoel voor theatrale humor. Dit is een van hun meest uitgesproken story songs, als je het wel kan noemen. Dus de verdachte zegt dat hij gewoon de schoonmaker was. Maar de buit bestaat uit diamanten en stapels bankbiljetten. En zelfs als hij via het dak ontsnapt, kondigt hij aan, ik kom gewoon terug. Nou, enig idee, frank@gld.nl of een appje naar de studio. Ben benieuwd. Dit zijn Steve Harley en Cockney Rebel.

dus het jaar van zo. Je zult wel denken, wanneer gaat het nou eens een keertje over mij? Nou, van maandag 10 tot en met vrijdag 15 augustus... draait wat ons betreft alles om jou. De Week van de Luisteraar komt er weer aan. Wat wil jij nou graag horen op de radio? De Week van de Luisteraar. Nu al zin in.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel. Met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Malden is het 15,6, in Buren 16,7. Het wordt vandaag, blijft vandaag droog en ronduit zonnig. Een stevige westen tot noordwestenwind en temperaturen tussen de 21 en de 24 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en een lokale bui is niet uitgesloten. Ed van Tellingen. Voormalig burgemeester van Tiel is overleden op 88-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend geworden door zijn leiderschap tijdens de hoogwatercrisis van 1995. En in Arnhem, op de sportschool OG High Performance, gaan ze in 24 uur tijd 1 miljoen kilo deadliften. Het initiatief komt van Sam Sprong, die na een ernstig ongeluk zijn leven weer op de rit kreeg door krachttraining. Meer geld is nieuws, lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: 1979, The Eagles en Heartache Tonight op Radio Gelderland. Dat was hem. Helemaal goed. 8:08. Goedemorgen. Ja, in de jachthavens langs onze mooie Maas is het de topdrukte. Maar dan wel vooral op de kade. Want veel eigenaren van zeil- en motorboten durven het water niet meer op door de lage waterstanden en de lange wachtrijen bij de sluizen. Dus de boten liggen stil en dan wordt de haven een soort terras.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goed te slapen?
2: Ja, zeker.
3: Hoe bevalt uw vakantie tot nu toe?
4: Altijd lekker, hè? En ja, goed, met dit weer is het natuurlijk helemaal fantastisch.
5: Ja, we hebben onze reizen een klein beetje aan moeten passen natuurlijk.
6: En hij is niet de enige.
1: Je merkt wel dat mensen die eigenlijk een vakantiebestemming een paar maanden geleden bedacht hadden, toch afwijken of toch een andere bestemming kiezen vanwege het lage water.
5: Op de Maas staat natuurlijk nog water genoeg en hebben we totaal geen last tot nu toe ondervonden. Maar we waren eigenlijk van plan om via het Maaswaalkanaal de Waal af te gaan naar Tiel. En daar staat toch allemaal wat minder.
3: Blijven ze dan hier een beetje in de buurt?
1: Ja, ze blijven of hier in de jachthaven of hier op de recreatieplas.
6: Ook vanwege de drukte bij de sluizen passen recreatievaarders hun vakantieroute aan. Om water te besparen schudden sluismeesters minder vaak en wachten ze tot een sluis vol met schepen ligt.
4: We hebben wel wat langer bij de sluis in graven moeten wachten, een uurtje of twee.
1: De een kan redelijk goed doorvaren en de ander moet echt wel uren wachten. Maar ja, wel helaas wel steeds meer berichten over lang wachten.
3: Oh, hoe lang doen jullie daar normaal over?
4: Nou, het is heel vaak dat we er in één keer in kunnen en in door kunnen. Maar gemiddeld een half uurtje, denk ik.
3: Verwachten jullie dat het de rest van de zomer nog zo blijft?
1: Ja, dat verwacht ik wel. Kijk vooral op de actuele nieuwspagina van de Rijkswaterstaat. En wees voorbereid. Ga niet zomaar ergens naartoe.
0: Nee, grappig hè, dat dan zo'n haven zo'n terras van herkenning wordt en ze gewoon geen kant op gaan. En toch allemaal positief, hè?
7: Plaat delict.
0: Goedemorgen, tijd voor Plaat delict. De platenpolitie is weer zeer verheugd met de goede antwoorden die binnenkwamen via de mail en de app. Dank daarvoor. Er was namelijk een muzikaal misdrijf gepleegd, maar de dader is gepakt. We hadden te maken met een nummer over een moorddadige crimineel die straffeloos zijn gang kan gaan. Het nummer, uitgebracht op het album A Trick of the Tail in 1976, combineert duistere humor met een vrolijke melodie. En het verhaal in het kort, er is een dief die pleegt allerlei gewelddadige misdrijven en moorden. De politie grijpt niet echt in en noemt zelfs een noodtelefoontje een grap. Het is een verhaal dat de spot drijft met het rechtssysteem. Er zijn talloze mazen in de wet waar deze crimineel handig gebruik van maakt. En dan heb je dus die grimmige tekst en ondertussen energiek speels theatrale muziek met veel synthesizer en de zang van tevens de drummer van de band. De titel is letterlijk het delict. Roof, mishandeling en geweldpleging. En dat maakt het wellicht ook wel iets makkelijker om op te lossen. Voor bijvoorbeeld voor Willem, voor Paul, voor Ellen ook trouwens. En voor Willy. Willy, goedemorgen.
8: Goedemorgen Frank, hallo.
0: Maar Willy is is iemand die als eerder gouden tipgever is geweest.
8: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb alles aan klant.
0: Ja, nou, en dat betekent dat er weer iets heel bijzonders gaat gebeuren. Dan openen wij de deur van zeg maar de gouden tipgevers met een sterretje achter hun naam.
8: Oké.
0: En dan mag jij ook door naar binnen toe. Dus je krijgt een sterretje achter je naam.
8: Oké.
0: Ja, dat is bijzonder hoor.
8: Ja, dat is zeker.
0: Dat kunnen niet heel veel luisteraars zeggen.
8: Oké. Nou, ik hoor het toch wel vaker. Dat ze toch,
0: Is dat zo?
8: Ja, vorige week wel. Dat was er ook wel één, dacht ik. Maar...
0: Oh ja, dat was ik met vakantie. Dat heb ik gehoord.
8: Ja.
0: Ja, nee, het wilde af en toe wel eens gebeuren. Ik kan even kijken met hoeveel mensen jij inmiddels tot dat elitaire genootschap hoort. Moet ik even scrollen, want het is een hele lange lijst met winnaars. Maar bij de Hall of Fame, zo noem ik jullie maar even, 16 namen. Dus er komt nu een 17e naam bij.
8: Oké.
0: Een klein groepje.
8: In de top 20, dacht ik.
0: Je zit in de top 20, ja. Maar dan moet ik nog even het goede antwoord hebben.
8: Moet ik even kijken. Het is Robbery, Assault and Battery van Genesis.
0: Juist, Genesis, Robbery, Assault and Battery. Ja, dat is dus inderdaad ook het delict, hè? Het is, Het is heel letterlijk in het verhaal verwerkt. Ken je de plaat?
8: Nee, ik ken hem niet. Ik heb gegoogeld en ik ken hem niet, nee.
0: Nou.
8: Dus ik had hem via draaien op Spotify, maar ik ken hem niet. Dus,
0: Nou, dan heb ik nog een cadeautje voor je. Dan ga ik hem voor je draaien.
8: Ja, dat is prima. Oké.
0: Willy, een mooie dag vandaag, hè?
8: Ja, hetzelfde, hè? Oké.
0: Hoi, hoi.
8: Oké.
9: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Assault and Battery van Genesis is het plaatdelict van vandaag. Deze zaak is rond en dus toegevoegd aan de afspeellijst van Spotify van alle platendelict. Gewoon een platendelict zoeken op Spotify en dan kun je ze allemaal nog eens terugluisteren. Zit jouw suggestie daar nog niet bij, dan hoor ik hem graag. Frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie tippen.
1: Zaak gesloten.
0: Zometeen Wouter van Bernebeek met het weer van vandaag bij Weerplaza. Maar eerst The Animals en Don't Let Me

0: als je van synthesizers houdt, had je er even twee lekker achter elkaar. Hè? Don't let me be misunderstood. Tijd voor het weer. Dat krijgen we van Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat was even anders wakker worden vanochtend. Qua temperatuur.
1: Ja, heerlijk hè?
0: Zo.
1: Ja.
0: Ja. Echt, als ik zo ook nu op de thermometers kijk, ook nog gewoon 15 graden zo in de provincie. Gemiddeld 13 zie ik zelf staan bij heteren.
1: Ja, 13 inderdaad. Ja. Bij, ja. Bij delen is dat ja, ja. Inderdaad.
0: Ja. Ja, een frisse ochtend.
1: Ja. En vandaag wordt het eigenlijk een heerlijke dag met veel zonneschijn. Vanmiddag wel wat stapelwolken, maar tot buien komt het niet. En de temperatuur ja, is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar het wordt vanmiddag zo'n 24 graden op de warmste plaatsen, denk ik. Nou, daarbij een zwakke tot matige westenwind. En ook vanavond blijft het nog lange tijd een graad of 20 met veel zon. En uiteindelijk neemt dan vannacht in het noorden van onze provincie wel de bewolking toe. Daar kan ook een enkele bui vallen. Elders blijft het droog. Maar zelfs die enkele bui, ja, dat doet eigenlijk niks tegen de droogte.
0: Het is een druppel op de gloeiende plaat, ja, die Gelderland heet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Okay. Je zegt normaal voor de tijd van het jaar. Nou, dan wil ik nog wel zo'n dag.
1: Nou, dat komt helemaal goed. Want morgen wordt precies zo'n dag als vandaag, met opnieuw zo'n 24 graden. Veel zonneschijn in de ochtend, met name in het noorden en oosten, dus nog wel wat meer bewolking. Maar ja, neerslag van betekenis verwacht ik daar eigenlijk niet uit. Met opnieuw weinig wind en dus best wel aangename temperaturen. Dan wordt het komend weekend wel weer een stuk warmer, hoor. De wind draait weer wat meer naar het zuiden. En dat zorgt zaterdag voor zo'n 27 graden. En ik denk dat we zondag al wel weer op ruim 30 graden kunnen uitkomen.
0: Ja.
1: Met volop zonneschijn.
0: Ja, en volgende week, na het weekend, gaan we daar ook weer overheen. Heb je al laten weten, hè, vorige uur.
1: Ja, maandag lijkt het tijdelijk wat minder warm te worden. Met een graad of 26 en ook wat meer bewolking. Maar de dagen daarna, halverwege volgende week. Het is nog niet helemaal zeker. Maar de ervaring van de afgelopen weken leert wel dat die warme lucht ons vrij makkelijk bereikt.
0: Ja.
1: En dat zou volgende week ook zomaar weer kunnen gebeuren. Met temperaturen die misschien wel op 1 of 2 dagen ruim boven de 30 graden kunnen uitkomen.
0: Ik ga ontzettend genieten van vandaag.
1: Goed zo. Ik ook.
0: Wouter, dankjewel. Tot over een uurtje.
1: Doe het al straks.
0: Wat we ook in het volgende uur gaan doen, is wat we deze hele week al doen. Namelijk Rondje Gelderland. Dat is op tv verschenen. Een nieuw programma. We fietsen allerlei mooie fietsroutes hier in de provincie. Esther Stegeman en Frank Oosterwegel doen dat. Onze collega's. En dat gebeurt op tv. Maar op radio stellen we daar iedere dag een vraag over. Heb je nou elke dag die vraag goed? Dus heb je de vrijdag 5 goede antwoorden naar ons toegestuurd? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij morgen een e-bike wint van ons.

Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stahl Keukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stahl Keukens Duitsland.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
7: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
6: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten

0: Er meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie. Een melding, de N325 Nijmegen richting het knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Presikhaaf. 12 minuten extra reistijd. Dat staat over 3 kilometer daar.
2: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Zij wil ook het goede leven. Norma Jean wants to be a movie star. Cunningham op Radio Gelderland. Goedemorgen, dat was even 1975 op je radio. Nu is het gewoon 6 augustus. Goedemorgen. Na de hitte van eerder deze week is het vandaag een stuk aangenamer buiten. De zon schijnt volop. Het blijft droog met een stevige westen tot noordwestenwind. Wordt het 21 tot 24 graden. Normaal voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht trekt wat bewolking over. Misschien lokaal een spatje regen, maar daar gaat de natuur niet zo heel veel aan hebben. Morgen dan breekt de zon weer door. Dan wordt het 24 tot 25 graden. En dit weekend gaan we weer omhoog met volop zon. 27 tot 30 graden. Nu een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten zo al hebben geschreven. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek. Die hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte gevaarlijk laag, waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. En dus kwam de hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Zij verplaatsten de vissen naar een grotere plas vlakbij.
1: Ja, en dan trekken we het net in de rondte. En dan hopen dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
2: Ja.
1: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
2: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
1: Ja, die moeten ergens op in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
3: Het is geen werk voor oudjes, hè?
1: Ja, we moeten wat voor over hebben. Hè?
0: En ook de komende 2 weken valt er bijna geen regen. Dus er wordt verwacht dat het water in die sloten en beken nog verder zal zakken. Het AD en de Gelderlander openen allebei ook met de lage waterstand in de rivieren. Steenfabrieken en betoncentrales langs de Rijn, de Waal en de IJssel krijgen hun grondstoffen amper nog per schip aangeleverd. Na de bouwvak worden de grootste problemen verwacht en de baksteenprijs die gaat waarschijnlijk ook stijgen. Het AD heeft ook de koopzegels van Albert Heijn groot op de voorpagina, want klanten zijn boos over de versobering van het spaarsysteem. Marketing-experts noemen het een grote blunder. Krijg je eerst een zegel bij een euro, nu krijg je dat pas bij 2 euro. De Telegraaf meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen richting de Duitse grens is geëxplodeerd sinds de invoering van de grenscontrole. Op de A12 en de A1 steeg het aantal met 250%. Het Nederlands Dagblad schrijft dat terreurgroepen kunstmatige intelligentie gebruiken om aanslagen te plannen. Uit gesprekken met oud-strijders blijkt dat ze gewoon ChatGPT of andere apps gebruiken. En supporters van NEC genieten na van een bijzonder avontuur. Dinsdagavond speelde de Nijmegenaren gelijk tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. In Griekenland, onder de Griekse zon, meegereisde fans plakten daar dus nog een extra dagje aan vast om er nog even van te genieten.
4: Ja, we hebben een dagje eraan geplakt.
5: Nu even de Acropolis beklimmen en mooie foto's maken.
4: Als je toch in Athene bent, dan moet je gelijk even goed rondkijken.
5: Heel leuk, echt heel leuk. Ja, toch de eerste Europese trip, maar NEC heeft het goed gedaan. Leuk sfeer.
6: Ondanks de 0-0, één groot feest.
4: Eerder dankzij de 0-0. Je gaat heen met nul verwachting. Olympiakos is echt een grote ploeg. En ja, dan speel je zo'n wedstrijd. Gewoon gelijk spel. Ja, het is echt te gek.
5: Volgende week zijn jullie er weer bij?
4: Ja, tuurlijk. Ja, we hebben seizoenkaarten. Dus,
5: Op naar dinsdag.

0: kwart over acht geweest. We zijn deze week op Radio Gelderland begonnen met een nieuw programma. Op TV Gelderland begonnen met een nieuw programma. Rondje Gelderland. En daar fietsen wij de allermooiste fietsroutes van onze provincie. Met de cameraman in de bakfiets gaan Esther Stegeman en Frank Oosterwegel dan de provincie rond. Iedere dag pakken we één route. En over die route stellen wij hier op de radio elke dag een vraag. Het antwoord op die vraag kun je naar ons sturen. Heb je die vraag nou goed? En dat doe je iedere dag. Dan heb je vrijdag dus 5 vragen goed deze week. En alle mensen die dat hebben, die loten mee naar een mooie prijs. Namelijk een e-bike die we weggeven. Een fiets ter waarde van €3700. Dat gaan we 4 weken lang doen. De eerste fiets gaat er morgen dus uit. En dit is dus dag 4 van de eerste week. En ik ga je een vraag stellen over de uitzending van Rondje Gelderland. Ik laat je eerst wel even een fragment horen. Frank Oosterwegel heeft namelijk in de uitzending iemand geregeld.
1: Op naar onze laatste stop. Ik heb iemand voor jullie geregeld.
2: Zo, wie dan?
1: Daar zit ze.
0: Ja, daar zit ze. En dan weet je nog niks. Daarvoor moet je dus Rondje Gelderland kijken. Dat is een beetje de hele truc natuurlijk van dit spel wat we doen. We stellen je vragen over de tv-uitzending in de hoop dat je ons mooie programma op tv ook gaat bekijken. In die uitzending heeft Frank Oosterwegel gisteravond dus iemand geregeld. Wie is deze uit klei getrokken dame? Dus wie is deze uit klei getrokken dame die Frank Oosterwegel heeft geregeld in Rondje Gelderland? Weet je het antwoord, dan kun je dat doorgeven via de app of een mailtje sturen naar studio@gld.nl.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Wie is deze uit klei getrokken dame? Het klinkt bijna alsof ik een soort radiorebus voorlees. Maar als je de uitzending hebt gezien, dan weet je precies wie ik bedoel.

0: De drie eens en los vast op Radio Gelderland. 8:59. We hadden het over de droogte. Dat hebben we eigenlijk al een paar dagen, een paar weken natuurlijk. De aardappelen hebben er ook last van. De aardappelen die straks als frietje op je bord moeten liggen, die zijn dit jaar een stuk kleiner dan de bedoeling was. Door de droogte sterven de aardappelplanten namelijk weken te vroeg af en de opbrengst valt daardoor dramatisch tegen. Wij zijn het veld mee op geweest met akkerbouwer Hendrik Jan.
1: Staat er allemaal een beetje droog en dor bij? Is dat normaal?
2: Ja, nou kijk, op zich is het normaal dat die aardappelplant afsterft. Alleen we zijn wel ongeveer 4 weken te vroeg. En het is eigenlijk al een beetje een dramatisch uitzicht zoals dat nu ziet. Die aardappelen gaan bijna niet meer groeien. En we gaan er nu eentje uittrekken. En dan gaan we even kijken wat eronder zit.
1: Wordt even gegraven. Nou, er komen wat aardappelen naar boven. 1, 2, 3 zie ik er. Oké. Okay.
2: Hier nog wat kleintjes.
1: Wat kleintjes.
2: Ja.
1: Hoe ziet het eruit zo op het eerste gezicht?
2: Nou ja, er zitten wel aardappelen onder, maar ze zijn eigenlijk veel te klein voor het doel waarvoor we ze telen. Deze aardappelen die gaan naar, die zouden naar de McDonald's toe moeten, maar ja, ze zijn eigenlijk veel te klein. En we verwachten niet dat er nog heel veel lengte bij gaat komen. Dus de opbrengst van dit perceel is 50% van wat het eigenlijk zou moeten zijn.
1: En wat gebeurt er nu met die aardappelen?
2: Nou, die aardappelen gaan we natuurlijk straks wel oogsten. En proberen te verkopen. Het is deels contract. Dus die zullen wel afgenomen wezen. Want ik denk dat we in heel Noordwest-Europa problemen hebben met de droogte. En met de kleine aardappelen. En met mindere aardappelen. Dus er zal wel een afnemer voor zijn. Alleen het zullen iets kortere frietjes worden dit jaar.
1: Dat zijn dan de aardappelen. Hoe doen de suikerbieten en de uien, want die heeft u ook.
2: Ja, nou, de suikerbieten die hebben het ook zwaar op dit moment. Ze groeien niet hard, maar ze gaan niet dood, zeg maar.
1: En stevige producten, stevige wortels.
2: Ja, die doen het eigenlijk over het algemeen gewoon goed, omdat ze gewoon ook een goed wortelgestel hebben. En uien zie je eigenlijk hetzelfde beeld als bij veel aardappelen. Van die laten het ook afweten met dit soort weersomstandigheden. En die wortelen juist ook niet zo diep. Maar je zag het eigenlijk al aankomen voor de langste dag. En dan moet een uiengewas gewoon heel veel loof hebben gemaakt. En lekker hoog staan. Want dat zegt hij vaak iets over de opbrengst van wat er later in het seizoen onder kan komen. En je zag gewoon veel uien die hebben gewoon 10 tot 20 centimeter te weinig loof gemaakt. En dat scheelt gewoon een hoop opbrengst. En ja, dan gaan we straks ook terugzien dat de opbrengst ook gewoon heel erg laag zal zijn in de zaaieien.
0: De opbrengst in de zaaieien gaat laag zijn. Maar de frietjes zijn dus ook een stukje korter bij de McDonald's. Nog wel deze aardappelen waar wij mee rondliepen met Hendrik Jan. Het is 8:55. Goedemorgen. Dit zijn The Whispers.

0: The Whispers en It's a Love Thing. Zometeen gaan we het nog hebben over een potloodventer. Maar ik wil eerst nog even terugkomen op die krimpaardappel. Die kleinere aardappel. Ook de uienoogst valt tegen, hoorden we. Wat wel gek is om te bedenken eigenlijk. Dat bedacht ik maar. Ook omdat ik dat berichtje vanochtend voorbij zag komen. Het aantal fastfoodzaken in ons land. Dat is in bijna 20 jaar verdubbeld. Dus een frietje of een burger halen is makkelijker dan ooit. Het aantal mensen met overgewicht groeit mee. En gemeenten proberen daar dan juist weer de rem erop te zetten. Maar de boer op het land maakt zich dus intussen zorgen of er straks wel genoeg te frituren valt.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1.000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
5: Uniek Slapen geeft tot 1.000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Het is 8:30 bijna dan op een paar seconden. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het 16,2. In Kotten, gemeente Winterswijk, 17,1. Vandaag verloopt droog, ronduit zonnig. Stevige westen tot noordwesten wind. Temperatuur tussen de 21 en de 24 graden. Vanavond neemt de bewolking toe. Een lokale bui is niet uit te sluiten. En in het nieuws, een man is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor het beroven van 9 hoogbejaarde vrouwen in onder andere Bemmel, Putten en Tiel. Hij drong de woningen van die vrouwen binnen en stal onder andere de bankpassen en sieraden. Daarna deed hij met een onbekende vrouw betalingen met die gestolen passen. En Valerie uit Doetinchem filmde een potloodventer die haar deze maandag in het bos heeft achtervolgd. Ze plaatste de video van de confrontatie op Instagram en nadat de man haar met zijn geslachtsdeel confronteerde en niet wilde weggaan. Zometeen meer hierover. En ander Gelders nieuws, dat lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. De linkerrijstrook is dicht door wegwerkzaamheden op de N325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Prinsenkaaf staat daardoor nu 10 minuten vertraging.
8: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
9: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
10: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
19: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Suzy Quattro, and if you can't give me love. Goedemorgen Gelderland. 8:57 op onze site lees je het verhaal van Valerie uit Doetinchem. Zij liep afgelopen maandag een rondje door het bos. Toen merkte ze dat er een man haar aan het volgen was. En op het moment dat die man dichterbij kwam en zijn geslachtsdeel liet zien, besloot Valerie niet om weg te rennen, maar juist om de man te filmen en om aan te spreken.
1: What the fuck?
2: Ja, loop maar door. Ja, ik zie wel wat je doet.
1: Wat doet dan?
2: Ja, heel vies.
1: Hoezo?
2: Godverdamme, jij bent echt niet goed.
1: Ik heb tegen je man gezegd.
2: Wat zeg je?
1: Ze reed ook tegen je man als hij zo doet. Ze reed ook heel vies. Ik denk dat je man wel leuk vindt dat je bij hem doet, of niet?
2: Loop maar even door.
0: Ja, loop maar even door. Je hoort hem misschien niet zo goed, maar de man maakt dus nog wat opmerkingen als: zeg je ook vies tegen je mannetje? En ik denk dat jouw man het wel leuk vindt als je dit bij hem doet, terwijl de man aan zichzelf zit. Terwijl ze naar de auto loopt, stelt ze zichzelf de vraag:
2: gelukkig heb ik hem niet meer gezien, maar het zet me wel aan het denken. Want hoe doen jullie dit? Heb je iets bij je als je het bos ingaat?
0: Ja, ze heeft het dus online gezet en ze krijgt veel herkenning van vrouwen in dit verhaal. De een neemt daarom een hond mee als ze het bos ingaat, de ander een fluitje of een telefoon waar een tracker op zit, een SOS-muntje aan de schoenveter of een stevige verrekijker waarmee je desnoods kunt slaan. Maar ook veel vrouwen die zeggen: ik weiger hier bang van te worden, want anders kun je gewoon niks meer alleen doen. Toch maakt dus vrijwel iedere vrouw het wel een keer mee, maar wordt het vaak afgedaan als iets onschuldigs. Dat is het niet. Het is strafbaar. Het heet officieel schennispleging. En de politie raadt dan ook aan om altijd aangifte te doen als dit bij jou gebeurt.

Een mooie dag vandaag om ook weer een woord te gebruiken wat ik je ga meegeven uit mijn zeer bescheiden woordenboekje. De Dikker van Dijk, dat staat vol met taalparels. Woorden uit het Nederlands die mooi zijn, maar die eigenlijk steeds minder worden gebruikt, waarvan menigeen niet eens meer de betekenis weet. Dat vinden we zonde, dus we pakken daar iedere dag een woord mee om toch weer even in de mond te nemen. En vandaag is dat met dank aan Tony Vermeulen voor een nostalgische tip. Namelijk, het woord van vandaag is stiefelen. Stiefelen betekent van oorsprong met stevige grote stappen lopen of sjouwen. Maar vroeger werd het in de volksmond ook wel vaak gebruikt voor het rustige, kalme fietsen van oudere mensen. Het woord is in de 19e eeuw afgeleid van het zelfstandig naamwoord stiefel. Dat is een oud woord voor laars. Dus denk aan het Duitse stiefel. Wie stiefelt loopt alsof hij zware laarzen aan heeft. Dus dat zijn die stevige grote stappen. De vertaling naar het rustige fietsen, ja, dat komt dan waarschijnlijk weer door de trage, trappende beweging die de oudjes destijds op hun fiets maakten. Een tempo dat die oudjes door de razendsnelle e-bikes allemaal weer kwijt zijn. En je behoorlijk keihard inhalen op het fietspad. Kijk ze daar eens gezellig met z'n tweeën door het dorp stiefelen op een oude fietsen. Of vroeger stiefelde opa op zijn gemak naar de supermarkt. Tegenwoordig race hij op zijn e-bike voorbij. Zonder enige haast stiefelden de senioren op de fiets door het Twentse landschap. In plaats van dat gejaagde gedoe zouden we allemaal wel wat vaker mogen stiefelen. Probeer hem vandaag eens te laten vallen of, sterker nog, pak de fiets en ga zelf eens stiefelen vandaag.

0: Al Green en Let's Stay Together. Het woord van vandaag uit de Dikke Van Dijk is stiefelen. Dus lekker rustig fietsen. Ik krijg een appje van Hans Wildeboer. Die is fietsenmaker en die is in de werkplaats bezig met de radio aan. Heeft een foto gestuurd van een fiets die nog niet helemaal af is. Maar hij zegt, ik ga het doen als ik deze fiets klaar heb. Dan ga ik stiefelen. Hij speelt trouwens zelf niet mee met het spel van Rondje Gelderland. Want hij heeft al een e-bike. Maar andere mensen doen dat wel. Er komen weer heel wat appjes en berichtjes binnen vanochtend. Op de vraag van de dag. Onder andere net van Tessa. Zal ik het verklappen? Tessa, je hebt het goed. Dus jij krijgt een kruisje achter je naam. Maar ja, je moet alle dagen goed hebben deze week om kans te maken om morgen mee te loten. En dan morgenmiddag misschien wel de e-bike te winnen. Dus ik duim voor iedereen. Eens even kijken. Het is 9:12. Wij zetten de schuif open van Wouter van Bennebeek. Bij Weer Plaza. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, het zonnetje begint hier al te schijnen. Eens even kijken op de thermometer, want die was vanochtend aangenaam laag. Op dit moment hangen we zo rond de 16, denk ik, hè? 16, 17?
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Het is vanochtend lokaal 13 graden geworden. Nou, op dit moment zitten we rond de 17, zo'n beetje. Met die zon gaat de temperatuur toch wel verder omhoog. En ik denk dat we vanmiddag nou uitkomen rond de 23, 24 graden. Wanneer we onder de 25 blijven, eindigt ook de vierde hittegolf van dit jaar in Nederland. Dus dat is even afwachten. Maar daarbij de rest van de dag veel zon, droog weer en normale temperaturen. Dus voor deze tijd van het jaar, dat zal voor veel mensen toch wel een stuk aangenamer aanvoelen dan begin van deze week.
0: Ja, want toen riepen we tegen elkaar, terwijl we liepen te zuchten en te zweten en te puffen. Nou, dit is misschien wel het nieuwe normaal. Maar vandaag is dus het normaal.
1: Vandaag is zoals het eigenlijk hoort te zijn. Ja, ja, zeker. Ja.
0: Oké. Hey, en mogen we daar nog een dagje van?
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, zeker. Want morgen is het eigenlijk heel vergelijkbaar met vandaag. Met veel zon, temperaturen van een graad of 24. En niet al te veel wind, een zwakke tot matige wind uit het westen. Nou, daarna, het weekend, gaat de temperatuur wel verder omhoog. Dat heeft te maken met een naar zuid draaiende wind. Mm-hmm. Met veel zonneschijn wordt het dan zaterdag zo'n 27 graden. En zondag kunnen we alweer boven de 30 gaan uitkomen.
0: Weet je waarom ik daar toch blij mee ben?
1: Nou, vertel.
0: Ja, maar ik heb gekampeerd de afgelopen weken. En die tent die heeft het niet helemaal schadevrij doorstaan. Dus ik heb een nieuwe tent gekocht deze week. Die ga ik testen dit weekend. En dat is er eentje die beweert 18 graden koeler te zijn dan de temperatuur buiten de tent.
1: Nou, dan is dat goed uit te proberen, uit te testen dit weekend. Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Kom ik op terug volgende week.
1: Ja, dat is goed.
0: Okay.
1: Ja.
0: En jij komt over een uurtje terug, hè, bij deze reen.
1: Ja, absoluut.
0: Helemaal goed. Wouter, dankjewel.
1: Hey, tot dan.
0: Hoi. Goedemorgen. Jij zit hier, sorry.
2: Goedemorgen.
0: Want, Desiree, jij gaat weer lekker op de koffie met Gelderland.
2: Zeker weten.
0: Enorme bak pleur gezet.
2: Ja, nou ja, ik hou er eigenlijk helemaal niet van. Dat is eigenlijk die ironie. Nee, ik vind het echt helemaal niet lekker.
0: Heb jij nou op de koffie gepresenteerd door een theeleut?
2: Ja, absoluut. Okay. Ja, ik vind het echt niet te zuipen. Ik heb het wel eens geprobeerd en ik dacht echt, nou, waarom drinken mensen dit?
0: En op zo'n warme dag dan een frappe, zeg maar zo'n ijskoffie?
2: Nee, ook niet. Nee, ook want niet? Zodra ik de koffiesmaak proef, denk ik, ik heb, weet je wel, met allemaal van die siroopjes erin, weet je wel, wat je bij van die dure koffiezaken ziet. Maar zodra ik die koffie proef, denk ik, godverdamme. Ik vind het überhaupt een wonder dat het populair is. Ik snap dat niet.
0: Nee?
2: Nee, ik vind dat echt heel raar.
0: Oh, grappig zeg, een theeluid.
2: Ja, een theeluid. Dus nou, mag ook, hè, bij op de koffie. Oh, je mag absoluut ook thee drinken. Je mag ook, ja, van mijn part drink je wat sterk. Het is altijd wel ergens 5 uur. Dus het maakt mij niet uit wat je drinkt. Als je er maar gezellig bij bent natuurlijk.
0: Je bent van harte welkom bij Desiree tussen 9 en 12. Waar wil je het over hebben met ze?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk bij ons begint het een beetje af te koelen op dit moment. Maar in de rest van Zuid-Europa is het natuurlijk bloedheet. Het gaat vaak over de bosbranden. En in Italië is vanaf vandaag code rood in eigenlijk alle grote steden. Het is daar bijna overal meer dan 40 graden. Dus echt bloedje, maar dan ook bloedje heet. En dat is natuurlijk niet iets van dit jaar. Dat is eigenlijk de afgelopen jaren altijd zo geweest. De afgelopen zomers.
0: En steeds meer toe, ja.
2: Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd of de Gelderlander zijn vakantiegedrag daarop aanpast. Dus ga je in de zomervakantie niet meer naar Zuid-Europa? Blijf je bijvoorbeeld lekker in Nederland? Of ga je naar Scandinavië? Ik heb het idee dat dat ook wel een beetje in trek is.
0: Ik had deze week nog een luisteraar die had een prijsje gewonnen. En die ging dat meenemen op vakantie naar Zweden.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, dat hoor je ook steeds meer.
2: Dus ik ben wel benieuwd van, goh, ga jij inderdaad niet meer naar Zuid-Europa in de zomervakantie. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga juist in de meivakantie of in de herfst naar Zuid-Europa. Maar skip je dat nu dus vanwege de hitte elke keer daar, die jaren?
0: De coolcation.
2: Ja, ga je dat dus een beetje doen? Want ja, voorheen, ja, eigenlijk, wat waren de populaire vakantielanden? Frankrijk, Spanje, Italië. Ja. En daar is het nu eigenlijk altijd zo bloedheet. Ben ik wel benieuwd of mensen nog steeds gaan, of dat ze toch zeggen, nee, ik heb mijn vakantiegedrag daarop aangepast.
0: En of wij dus onze playlist dan ook misschien gaan zien veranderen. Want je hebt natuurlijk door al die vakanties heel veel Franse en Spaanse, Italiaanse hitjes.
2: Ja.
0: Zomerhitjes. Dat je dus zomerhitjes gaat krijgen uit Finland en uit Noorwegen.
2: Ja, dat zou toch ook wel eens een keertje leuk zijn, dat moet ik je zeggen. Leuk. Ik ben heel benieuwd wat ze daar draaien op de radio in de zomer.
0: Ja. Nou, leuke vraag. Desiree@gld.nl of een appje. Pas jij je vakantieplannen aan de temperatuur in het zuiden?

0: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op Wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Nee, nieuwe leesbril nodig?
9: Mijnleesbril.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
12: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
11: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
13: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
11: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nog het verkeer van de ANWB in onze provincie. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burger Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De koffie. Met Desiree van der Heijden.

0: Het klinkt toch gewoon alsof je naar een Amerikaanse of een Engelse band luistert, hè? Maar ja, het is ondertussen hartstikke Nederlands, de Time Bandits. Maar door die internationale sound zijn ze wel bekend geworden in onder andere Australië, Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Amerika. Dat is toch niet slecht, hè, voor een Nederlands bandje? Je hoorde dus de Time Bandits met Endless Road hier en op de koffie. Een hele goede morgen. Hoe zit je erbij op deze donderdag 6 augustus? Moet je zeggen, ik heb het kippenvel op mijn armen staan. Ja, ik heb het gewoon een beetje koud. Ja, dat zal je dan altijd zien. Dan ben je zo gewend aan die warme temperatuur. Het was de afgelopen dagen, was het nou, ik geloof al bijna 28 graden in mijn huis. Dat als het dan ineens weer zo 20, 22 wordt, dat je dan denkt, nou, ik vind het bijna een beetje fris. Maar goed, het wordt verder wel een mooie zomerse dag. Dus met temperaturen van 23 graden vanmiddag. En dat is voor veel mensen toch wel ideaal, want het is niet te heet. Maar je kan wel gewoon nog lekker je korte broek en je t-shirt aan. En ik ben natuurlijk vooral benieuwd, wat ga je doen vandaag? En vooral, heb jij
1: de plaat bij de dag?
0: Want die komt elke dag van jou hier in Op de Koffie. Het is een liedje wat voor jou bij deze dag past. Het mag iets te maken hebben met het nieuws van vandaag. Het mag ook iets te maken hebben met wat jij vandaag gaat doen. Of gewoon omdat je er zin in hebt. Soms is dat gewoon al genoeg reden dat je denkt, ja, weet je, ik vind het gewoon lekker als ik deze plaat even op de radio hoor. Dat is ook goed, hè? Dat je dan denkt, nou ja, maar dan kan ik echt even lekker mijn dag beginnen. Dat zou toch fijn zijn als ik die hoor hier en op de koffie op Radio Gelderland. Dus je mag het me laten weten. Welk liedje mag ik voor jou draaien? Je kan me mailen, desiree@gld.nl, of pak gewoon heel even de Omroep Gelderland app erbij. Als je hem nog niet hebt op je telefoon, download hem even. En als je hem dan hebt, dan zie je daar rechtsbovenin staat app ons. En dan kan je me gewoon een WhatsAppje sturen. En dan ben ik dus heel benieuwd, wat is jouw plaat van de dag? Je mag het me dus laten weten, desiree@gld.nl, of stuur me even een appje via de Omroep Gelderland app.

0: Wet, wet, wet, sweet little mystery. En ervoor nog Teddy Swims, Mr. Know-it-all hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Die zoeken we natuurlijk elke dag. En die komt bij jou hierbij op de koffie. Je mag eigenlijk gewoon een liedje doorgeven waar je zegt... dat past eigenlijk wel bij mijn dag. Of misschien heb je iets wat bij het nieuws past. Of zeg je gewoon, heb ik gewoon heel veel zin in. Zou mijn dag echt maken om die eens even weer eens een keertje op de radio te horen. Dan mag je me natuurlijk altijd mailen. Desiree@gld.nl. Of je kan een appje sturen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin staat app ons. En dan kan je mij bereiken hier in de studio. Dus als je er al eentje voor morgen hebt, mag je die alvast doorgeven. Dan ben je in ieder geval maar op tijd. En wie dat deed vandaag, dat is Hanneke. Hanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vanuit Zweden helemaal.
2: Van Zweden, ja.
0: Ja, leg eens even uit. Zijn jullie op vakantie of wat is de reden?
2: Een combinatie. We hebben het huis van mijn dochter bezocht. Die woont wat hoger in Zweden. En hebben er gelijk een reisje van gemaakt. Van Stockholm via hun. En dan nu zitten we in Göteborg en dan vliegen we weer terug.
0: Oh, wat leuk. Hoe is dat om je dochter in Zweden te hebben wonen? Want ik kan me aan de ene kant voorstellen dat dat heel mooi is. Je kan inderdaad leuk naar haar op vakantie. Maar aan de andere kant, het is ook niet even makkelijk langsgaan om even een koffietje te doen, zeg maar.
2: Nee, zeker niet. En de twee kleinzoons die daar wonen, ja, die zien we natuurlijk niet zo vaak. En ze is nu zwanger van de derde.
0: Ach, jongen. Ja.
2: Dus ja, in november uitgerekend, dat is ook niet echt de tijd om daar naartoe te gaan.
0: Nee, dat kan me goed voorstellen. Dus, ja. dus dat voor jou als moeder, is dat dan soms toch ook wel een beetje lastig?
2: Is wel lastig, want je kunt minder goed een band opbouwen met die kleintjes.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
2: Nederland wonen.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar je hebt in ieder geval wel een leuk vakantieadresje, want waar wonen ze ergens in Zweden? Wonen ze in een stad of wonen ze meer, zoals je dat wel eens ziet, weet je wel, in de reisbladen, echt zeg maar tussen de bossen een beetje afgelegen?
2: Ja, inderdaad, tussen de bossen afgelegen. Er staan wel wat huizen, maar niet veel. Het is een beetje, ja, Östersund is een hele mooie plaats, maar dat ligt 100 kilometer ongeveer boven hun, maar dat is een beetje op die hoogte.
0: Ja.
2: Dat ze daar wonen. Het is prachtig, maar wel echt afgelegen.
0: Echt afgelegen, ja, zoals je dat wel eens vaak ziet. En dat is ook vaak wel de reden waarom mensen naar Zweden gaan, toch? Is dat ze dan een beetje denken, ik heb hier de rust en de vrijheid en ik kom niet op elke vierkante meter eens iemand tegen.
2: Ja, en de ruimte.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Wel een mooie omgeving om je kleinkinderen in te laten opgroeien, maar het is natuurlijk wel lastig dan soms dat je dan als moeder er dan niet elke keer bij bent om je eigen dochter te zien en natuurlijk je kleinkinderen. Maar hebben jullie een mooie vakantie gehad? Want je zegt, we gaan vanavond terug.
2: Ja, we hebben prachtig weer gehad, want we zijn tussen de buien, lijkt het wel, doorgereden.
0: Ja.
2: Dus we hebben echt prachtig weer gehad. Alleen gisterochtend en vandaag zou het misschien iets wisselvalliger worden. Maar voor de rest hebben we prachtig weer gehad. Prachtige dingen gezien, vooral in Stockholm.
0: Wat hebben jullie bezocht, onder andere in Stockholm?
2: Het ABBA Museum. Ja, dat moet je natuurlijk in ieder geval aan.
0: Ja, je ontkomt er niet aan als je naar Zweden gaat, denk ik. Hè? Ik bedoel, dan is er iets niet goed gegaan als je niet iets met ABBA hebt gehad, denk ik zo.
2: Ja, maar
0: heeft dat dan ook te maken met jouw plaatje van de dag?
2: Ja, dat klopt. Want
0: vertel.
2: Toevallig vandaag is onze kleindochter Bibi, die woont in Twello. Die is vandaag 2 jaar geworden.
0: Ja.
2: En ze heeft ook een zusje van 4. En we kregen van de week nog een filmpje van hun dat ze staan te dansen. Dus ja, en toen dacht ik, ja, ABBA, Dancing Queen.
0: Ja.
2: Ik denk, ja, dat kan ook eigenlijk niet anders dan.
0: Dat is dan mooi voor de verjaardag van je kleindochter. En omdat jullie dan toch in Zweden zijn, is eigenlijk een gecombineerde plaat bij de dag.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, lekker. Zullen we die dan gewoon lekker doen?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Laten we dat dan doen. Speciaal voor jouw kleindochter die vandaag jarig is en die je dus heel vaak ziet dansen. En omdat jullie dus nu in Zweden zijn, is een hele mooie plaat bij de dag, Hanneke. Ik wens jullie een fijne terugreis.
2: Ja, dankjewel. En hartstikke leuk dat ik even in het programma kon komen.
0: Nou, hartstikke leuk dat jij er was, Hanneke. Dank je wel.

Joe Cocker, Feeling Alright hier op Radio Gelderland. En wij kijken heel even naar het weerbericht. Het ziet er goed uit hoor. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig met stevige westen tot noordwestenwind die koelere lucht aanvoert. En het wordt 21 tot 24 graden. Dus ideaal om een mooie wandeling te maken of even lekker te fietsen. Om er in ieder geval op uit te gaan vandaag. En dan nog even een greep uit het Gelderse nieuws. In Arnhem is een persoon aangehouden na een vechtpartij in een woning aan de Rietgrachtstraat. De politie doet verder onderzoek naar het voorval waarbij niemand naar het ziekenhuis hoefde. En door de aanhoudende droogte dringt zout water steeds verder de Nederlandse rivieren binnen. Vooral via de Lek en de Nieuwe Merwede. Het waterschap in Rivierenland neemt uitzonderlijke maatregelen om verzilting tegen te gaan. Zoals het alleen toelaten van water bij eb. En meer Gelders nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En wij gaan heel even van Gelderland naar Zeeland. Want ja, daar komen ze toch vandaan, hè? Bluff met de live-uitvoering van Aan de Kust. Prachtig mooi, op deze donderdagochtend.

Sailor met Traffic Jam. Maar daar hoef je geen zorgen om te maken, hoor. Momenteel in de provincie Gelderland geen files. Je kan overal lekker doorrijden. En het is een prachtige dag. Het wordt 23 graden. Dus daar past deze plaat wel bij van Michael Bublé.

0: Kijk, toch een beetje dat Franse gevoel hier op Radio Gelderland. La Ballade de Jean Heureux, hoorde je. En ondertussen bij Weerplaza is aangeschoven Wouter. Wouter, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hoe gaat het er vandaag uitzien?
1: Nou, eigenlijk heel mooi. De zon schijnt flink. Op dit moment trekt er nog wel wat bewolking over. Maar het ziet er wat dat betreft vooral vanmiddag best goed uit. En ook een stuk aangenamer dan de afgelopen dagen. Want het is natuurlijk ontzettend warm geweest, zeker begin deze week. Maar op dit moment hebben we toch wel met lekkere temperaturen te maken. Graad of 24. Veel zon dus. In de loop van de middag en vanavond vanuit het noorden wel wat meer bewolking. En misschien dat vanavond laat en vannacht in het noorden van Gelderland een enkele bui valt. Maar dat zal allemaal niet zoveel voorstellen.
0: We gaan er de rivieren niet mee vullen, hoor ik al.
1: Weet ik wel zeker van niet. Nee. En dat gaat ook de komende tijd niet gebeuren. Want het blijft droog en zonnig. Morgen valt het nog mee met de temperatuur. Opnieuw zo'n 24 graden. Geregeld zon en het blijft droog. En het weekend wordt volop zonnig. Met zaterdag 27 graden. En zondag kunnen we alweer boven de 30 gaan uitkomen.
0: Lekker, dus ik kan zwemmen dit weekend. Wouter.
1: Zeker weten.
0: Ah, finally. Ik zat er al op te wachten. Leuk, daar heb ik zin in. Dus dat is eigenlijk prachtig dat het nu even een beetje koeler is tijdens de werkdagen. Hoewel, er zijn natuurlijk ook zat mensen die in het weekend moeten werken. Ja. En dat je dan dus even in het weekend kunnen we weer lekker met z'n allen naar buiten, naar de meertjes en naar, als er nog wat over is.
1: Als er nog water in staat, ja, dat is even vraag.
0: Als er nog water in staat. Ja, dus nou, maar dat ziet er goed uit, Wouter. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot straks weer.
1: Doei.
0: En ondertussen heb ik Ed Sheeran voor je. Bad Habits, hoor je nu hier op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent, hierbij op de koffie. Hele goede morgen.

Ed Sheeran, Bad Habits hier op Radio Gelderland. En zometeen na 10 uur is het weer tijd voor een praatje bij de koffie. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of jij je vakantiegedrag aanpast met deze hete temperaturen in Zuid-Europa. Frankrijk, Italië, Spanje, altijd de meest populaire vakantielanden. Maar het is daar bloedheet code rood in Italië. Ik ben benieuwd, ga je dan eigenlijk niet meer in de zomervakantie die kant op? Of ga je bijvoorbeeld in de meivakantie? Of ga je toch maar gewoon lekker naar het noorden? Laat het me weten, Desiree@gld.nl.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze

0: www.stalkeukens.nl.
1: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
0: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl. Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: De koffie. Met Desiree van der Heijden.

Laura Branigan, Self-Control hier op Radio Gelderland. En het is inmiddels 13 minuten over 10, dus ik dacht het is wel weer tijd voor een praatje bij de koffie. Het is natuurlijk vakantieperiode. Veel mensen die zijn op vakantie en vooral Zuid-Europa is traditiegetrouw eigenlijk altijd populair. De meeste populaire vakantielanden zijn toch eigenlijk altijd wel Frankrijk, Italië en Spanje. Maar laat het daar nou inmiddels bloedje, maar dan ook bloedje heet zijn. Sterker nog, het is code rood vanaf vandaag in alle grote steden van Italië. Temperatuur vaak al 40 graden, dat is echt heel erg warm. En we zien natuurlijk ook heel veel bosbranden in Frankrijk en Spanje. En dat is niet alleen deze zomer, nee, dat is echt iets van de laatste jaren. We zien natuurlijk dat het klimaat verandert en de temperaturen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of je je vakantiegedrag hierop aanpast. Zeg je nou, ik ga inderdaad niet meer in de zomervakantie naar Zuid-Europa. Het is mij daar veel te warm. En ik wil ook niet dat er misschien een bosbrand in de buurt van mijn camping komt. Dat kan natuurlijk. Ga je misschien helemaal niet meer naar Zuid-Europa in de zomermaanden? Kies je bijvoorbeeld bewust voor Noord-Europa? Of misschien gewoon lekker in Nederland blijven? Ik ben wel heel benieuwd. Je kan het me laten weten. Je kan me mailen. Desiree@gld.nl. Je mag me appen via de Omroep Gelderland-app rechtsbovenin. Daar staat app ons. Of bel me gewoon. Ik vind dat wel leuk om even een beetje persoonlijk contact te hebben. Toch nog even een praatje bij de koffie. Zo heet het niet voor niks. Dus laten we dan vooral even gezellig bellen. Je kan me dus bellen op 0800 345 0345. Dus bel mij op 0800 345 0345. En dan ben ik heel benieuwd, ga jij nog naar Zuid-Europa tijdens de zomervakantie? Of zeg je, ik begin er niet meer aan. Die code rood, die bosbranden, ik doe het niet meer. Ik hou het lekker bij het noorden van Europa, bij Nederland. Of ik ga gewoon in de meivakantie of in de hemelvaart bijvoorbeeld. Of in de herfstvakantie. Laat het me weten, dan hebben we het er zo meteen over. Na de Beach Boys met Help Me Rhonda. Well,

0: Nou, dat is toch wel lief hè? Van de police dat ze dit over mij denken. Every little thing she does is magic. Ja, dankjewel. Ondertussen is het tijd voor het praatje bij de koffie. En we hebben het over die bloedhete temperaturen in Zuid-Europa. Is natuurlijk niet iets van alleen deze zomer. Nee, het is eigenlijk van de afgelopen paar zomers altijd al. Dat het klimaat verandert, de temperaturen veranderen. Code rood vanaf vandaag in Italië. In alle grote steden meer dan 40 graden. Ook in Frankrijk en Spanje, de populaire vakantielanden onder Nederlanders, zien we dat het bloedje heet is en natuurlijk ook die bosbranden. Dus ik was wel benieuwd, gaan de Gelderlanders daardoor niet meer in de zomer naar deze populaire vakantielanden? Gaan ze misschien wel naar Noord-Europa? Of blijven ze lekker thuis en zeggen ze nee, wij gaan gewoon lekker niet in de zomer. Wij gaan bijvoorbeeld met de meivakantie of de herfstvakantie. Nou, Hans die zegt, ik ga inderdaad altijd met hemelvaart weg. En in september dus buiten het seizoen. Maar, zegt hij, dat komt ook omdat ik in de zomer werk. Want ik ben fietsenmaker en dit is ons seizoen. Mensen gaan natuurlijk allemaal fietsen momenteel. Dat is ook een goede reden. En Mike zegt, nou ja, goed, vakantie in Zuid-Europa in de zomer. Gewoon minder ondernemen, rustig de tijd nemen om dingen te bekijken en de massadrukte te zien vermijden. En wat het ook is, je moet het gewoon accepteren, die warmte en die droogte. Ja, dat is natuurlijk ook alweer zo. Hè? Dat je gewoon denkt, ik ga dan gewoon een beetje mijn plannen aanpassen. Ik blijf een beetje rustig zitten. Ik was zelf in juni in de Ardennen. Code rood, had ik ook niet verwacht. Wij dachten lekker te gaan wandelen. Wij zaten alleen maar een beetje te puffen bij het zwembad. Ja, toen dachten we ook, ja, we wilden eigenlijk wandelen, maar we passen gewoon onze plannen aan. En het was uiteindelijk ook eigenlijk een hele leuke vakantie. Dus dat kan natuurlijk ook gewoon een idee zijn. En Simone die zegt, nou, ik deed eerst nog wel zo'n citytrip naar de Mediterranee, maar dat is echt voorbij, zei ze. Ik heb veel moeite met de hitte, dus als ik dan ga, dan is het naar de kust. En ze zegt, ik ben de laatste jaren eigenlijk ook helemaal verliefd geworden op ons eigen Zeeland. Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi, weet je wel. Dat er mensen denken, ja, ik ga eens een keertje naar eigen land. En dat je dan ontdekt, nou, het is hier prachtig. Ik ga helemaal niet meer naar Spanje of naar Frankrijk. Leon, hoe zit dat met jou?
1: Ja, ik ga zomers eigenlijk nooit weg.
0: Nee, nooit? Waarom is dat?
1: Nou, ik teel appels en peren en dat is nogal een drukke baan, zeg maar.
0: Ja, dat is zomer is hoogseizoen voor jou, zeg maar, qua werk.
1: Nou, niet alleen zomers hoor. Dat is eigenlijk, 's winters worden de bomen gesnoeid. Voorjaar bloeien ze en heb je daar weer je werk aan dat het vriest. Moet je 's nachts weer op en moet je ze weer gaan beschermen. En zomers heb je... Moet je al het fruit weer gaan dunnen of je moet ze weer beregen als het heet is. Ja, ik kan nooit iets plannen dat ik weg kan.
0: Maar hoe doe je dat dan met vakantie?
1: Nou, dat doen wij als het seizoen eind september afgelopen is. Dan heb ik wat meer tijd, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou, dat is dan eigenlijk ook wel gunstig. Want dan heb jij niet die bloedhitte in Zuid-Europa mocht je daarheen gaan.
1: Nee, maar ja, dat heb ik van het jaar hier in mijn boomgaard ook wel.
0: Oh hoor. Ja, dus dat is ook weer waar. Jij ligt ook te puffen, maar dan onder de appel- en perenbomen, wil je zeggen.
1: Nou, ik zou je vertellen, wij hebben ze een paar weken geleden, toen het zo ontzettend heet was, hebben wij die appels eens gemeten hoe warm nou zo'n appel is, als die de hele dag in de zon hangt.
0: Ja?
1: Die was boven de 50 graden.
0: Werd nee joh, dus die kan je gewoon bijna niet aanraken, die appels.
1: Nou ja, nee, min of meer niet. Dus,
0: je zou je tanden erin zetten, moet je zeggen.
1: Ja, dan ben je gelijk heel gebit kwijt, denk ik.
0: Zo, hé. Oh, wat. Daar sta ik wel echt van te kijken. En nu, hoe is het nu in de boom- en appelgaard?
1: Ja, nou, is het natuurlijk lekker deze dagen.
0: Ja, dus dit is voor jou eigenlijk wel fijn. Het mag van jou wel zo blijven, begrijpen.
1: Ja, voor mij wel. Ik zit weer niet op de volgende hitte te wachten, eerlijk gezegd.
0: Nee, dat kan me goed voorstellen. Ja, dus het is nog eventjes wachten. En dan in september lekker een beetje naar de wat mindere hete temperaturen op vakantie.
1: Nou, nee hoor, nee. Ons pluktijdstip van appels en peren valt van 20 augustus tot eind september. Dus ja. Dan ben ik elke dag daarin bezig. En dan heb je ook wel dagen dat het wel eens heel heet is. Of dat ik tegen mijn plukkers zeg, dat zijn allemaal op Hollanders gelukkig. Dat ik zeg, jongens, we beginnen niet eerder en we schoppen ook iets eerder op die dagen.
0: Ja, precies. Dat je zegt, van, ja, je moet je gewoon aanpassen aan de temperaturen. Dat is een beetje ook wat Mike net zei. Ja, je moet het ook gewoon accepteren.
1: Ja, wij accepteren heel veel en dat gaat altijd wel goed, moet ik zeggen.
0: Dus, nou, kijk eens aan. Nou, dan wens ik jou alvast een fijne vakantie voor later in het jaar. En dan hopen dat die appels niet meer boven de 50 graden komen.
1: Zo. Nee, maar ja, ze groeien nog steeds. Dus het vlak wat in de zon komt, wordt ook steeds groter. Dus de kans dat het dan ook weer warm is, is weer aanwezig.
0: Dus voor de oogst is het eigenlijk wel goed?
1: Nou, nee, want ze kunnen verbranden. Hè. Ze kunnen letterlijk verbranden.
0: Oh, net als wij. Ja, je kan ze moeilijk gaan insmeren natuurlijk.
1: Nee, je moet het zo zien dat als jij voor het eerst in de zon gaat liggen bij 35 graden, voor het eerst.
0: Ja.
1: donder zonnebrand op. Zo moet je het vergelijken. Ja, dan word je ook zo rood als een kreeft.
0: Ja, precies. Nou ja, dan kan het in een appel, ziet dat er wel mooi uit, maar bij mij persoonlijk zelf minder.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik.
0: Nee, ik snap het. Dus eigenlijk hopen we maar voor jullie dat deze temperaturen blijven, zodat die appels lekker goed kunnen groeien en niet verbranden.
1: Juist, dat heb je helemaal goed.
0: Nou, laten we dat dan hopen. Dank je wel, hè.
1: Oké.
0: En een fijne dag, hè, Leon, daar in die boomgaard.
1: Ja.
0: En ondertussen hoor je Nelly Furtado op de radio met All Good Things.

En van een protest van Bob Dylan gaan we heel eventjes naar een moment van rust. Dat is ook altijd wel lekker op een dag, toch? Maar dan wel een zoelmoment. Met die zalige stem van Sade, die zo ontzettend eigen is, vind ik altijd. Ze heeft zo'n fijne, lage, maar toch warme klank. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als je verliefd zou kunnen worden op een stem, nou, dan is het toch wel op die van haar, nietwaar? Dus als je dit hoort, word ik automatisch verliefd. Dit is Your Love is King van Sade, hier op Radio Gelderland.

0: Oh, dit is toch zalig, hè? Shade met Your Love is King hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, daar is het weer tijd voor. Elke dag het spel bij de koffie. Het is heel simpel. Je krijgt 3 vragen van mij. Heb je er 1 goed, win je 1 prijs. 2 goed is 2 prijzen. En 3 goed is, ja, nou, wat zal het zijn? 4 prijzen? Nee, gewoon 3 prijzen natuurlijk. Ik zou zeggen, stuur het goede antwoord in op vraag 1. En dan speel ik het spel misschien wel zometeen met jou. En vraag 1, dat gaat over vandaag. Het is namelijk vandaag de geboortedag van zangeres Jerry Halliwell. En zij was in de jaren 90 was ze onderdeel van een hele bekende Britse meidengroep. Heb ik nog op geplaybacked? Ja, ja, ja. Over welke groep heb ik het? Dus over welke groep heb ik het? Welke groep was zij onderdeel van? Jerry Halliwell. Hele bekende Britse meidengroep in de jaren 90. Laat het me weten via desiree@gld.nl. Je mag me mailen of app me even. Dat is misschien nog wel het makkelijkste. Via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin kan je me appen. Of je mag me ook direct appen. Dat mag op 06-22-22-1342. Dus welke popgroep maakte Jerry Halliwell onderdeel uit? Laat het maar weten.

0: Sommie, Dark Before the Dawn, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En wij spelen natuurlijk weer een spelletje voor bij de koffie. En dat speel ik vandaag met Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar ben je mee bezig op deze zonnige ochtend?
2: Met schilderen.
0: Schilderen. En hebben we het dan over hobby schilderen, zeg maar op een doek of ergens op een muur?
2: Nee, een gebouw.
0: Een gebouw, oké. Want ben jij schilder als beroep?
2: Ja. Ja, ik ben schilder als beroep.
0: Oh, nou dan heb jij altijd veel werk, neem ik aan. Want je hoort altijd over schilders momenteel. Nou, dan mag je bijna een half jaar van tevoren gaan bellen.
2: Nou, ik zit helemaal vol, dus...
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
0: Dit is het dus. Oh, wat fijn. En doe je dan, ben ik altijd wel benieuwd, hè? Als je dan zeg maar thuis komt, ziet het er daar dan zeg maar echt piekfijn geschilderd uit? Of denk je, nou, daar heb ik dan toch helemaal geen zin meer in, hè? Dat laat ik een beetje versloffen.
2: Nou, gedeeltelijk mooi en gedeeltelijk haveloos.
0: Gedeeltelijk mooi en gedeeltelijk haveloos. En het gedeelte wat mooi is, dat is vooral waar jij zit. Wat jij vooral ziet. En het haveloze gedeelte, daar kom je niet zoveel.
2: Nee, daar heb nog geen tijd voor. Dat je te druk bent.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja. Dat is ook altijd, zeg maar, dat zeggen ze ook altijd over koks. Die koken thuis dan eens nooit een keertje, zeg maar, voor een partner. Daar mag je dan denk je, oh leuk, ik heb een kok als partner. Nou, thuis koken ze niet. Ja, je weet hoe dit gaat, Martin.
2: Ja,
0: nou, ik hoop dat ik jou blij kan maken met een mooi prijspakket van Omroep Gelderland. Vraag 1.
2: Nou,
0: die heb jij al beantwoord. Het is vandaag namelijk de geboortedag van zangeres Jerry Halliwell. Zij was in de jaren 90 onderdeel van een bekende Britse meidengroep. Over welke meidengroep heb ik het?
2: De Spice Girls.
0: De Spice Girls, dat is helemaal goed. Dan gaan we door naar vraag 2, Martin. Dat is de muziekvraag. En de Nederlandse discogroep Spargo die scoorde een nummer 1 hit met welk liedje?
2: Ja, ik weet het. Ik weet het.
0: Ik weet het, ja, maar ja. Ja, dat is dus niet de titel.
2: Nee.
0: Nee, nee. Gaan we nog een gokje doen?
3: Nee. Gaan we nog een gokje doen?
2: Oh. Nou, het is me ontschoten.
0: Ah, kan gebeuren. Het is Baby, You and Me.
2: Ja.
0: Ja, als je hem hoort, dan weet je het natuurlijk. Zo gaat dat altijd. Dan gaan we door naar de Gelderse vraag, Martin. In kasteel Doornenburg in Gelderland werd eind jaren 60 een bekende televisieserie opgenomen, waarin Rutger Hauer de hoofdrol speelde. Over welke serie heb ik het dan?
2: Floris.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Ben je wel eens geweest in het kasteel?
2: Ja, ben ik geweest.
0: Ja, stof toch? En hebben ze dan bovenin hebben ze dan ook zo'n expositie erover?
2: Dat is, maar voor mij was het heel lang geleden, dus...
0: Oh ja, dat zou kunnen dat dat misschien later is toegevoegd.
2: Ja,
0: ik ben er denk ik 2 jaar geleden of zo geweest. Dat was
2: nee,
0: heel erg
2: maar
0: leuk.
2: Later.
0: Nou ja, wel echt heel erg mooi. Zullen we dan in ieder geval 2 prijzen naar je opsturen, Martin? En,
2: nou, hartstikke mooi.
0: Nou ja, ik dacht, doen we dan even de Spice Girls?
2: Helemaal goed.
0: Ja, heb jij er ook op geplaybacked vroeger, Martin?
2: Nou, het is niet mijn genre, maar ik vind het wel af en toe leuk.
0: Oh ja, kijk, ik heb daarop geplaybacked en ik moest dan altijd... dat moest, want je was dan met vriendinnetjes. En dan moest ik altijd dat vond ik altijd heel naar. Want ik wilde altijd eigenlijk inderdaad Jerry Halliwell zijn, want dat vond ik leuk.
2: Ja.
0: Weet je? Ik dacht, die wil ik zijn. Maar ik moest altijd Mel B zijn, omdat hij krullen had. En ik ook, ja, dat vond ik zo zuur.
2: Oh.
0: Ja, dat was echt heel zielig. Dus ik moet zeggen, het is enigszins traumatisch voor mij, de Spice Girls. Maar ik vind wel lekkere muziek.
2: Nou, helemaal goed.
0: Laten we dat dan maar lekker gaan draaien. Martin Schilders.
2: Doen we. Ja.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En er is één file in onze provincie. Die krijg je van de ANWB en die staat op N344. Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en Koningin Juliana Toren staat 2 kilometer. Heb je 25 minuten vertraging.
14: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
15: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
16: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
17: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we van weer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Nu bij Dirk Westland barbecue salades. 450 gram, 2,79.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: De koffie met Desiree van der Heijden.

Soul Sister, The Way to Your Heart, hier op Radio Gelderland. En het is natuurlijk vakantieperiode. En dan denk ik wel eens terug, misschien herken je dat wel, aan de vakantie met mijn ouders. Dat je dan met de auto ging en dan achterin. Mijn broer en ik op die achterbank, weet je wel. Soms een beetje jengelend, andere keren weer poeslief natuurlijk. En dan was er altijd één traditie bij ons. Als wij op vakantie gingen met de auto en wij dus achterin zaten, mijn broer en ik. Sterker nog, ik vind het wel leuk, die traditie hebben we jarenlang volgehouden. Doen we nog steeds. Bijvoorbeeld als we op wintersport gaan, dan doen we dat nog steeds in die auto. Dan gaan er meerdere cd's mee met erop allemaal Nederlandse liedjes. Nou, inmiddels zijn die cd's dan Spotify geworden. En dan draaien we allemaal lekker die Nederlandse nederpop. En dan gaan we met z'n allen vol meezingen. Mijn broer, ik, mijn moeder, mijn vader. En dit was dan toch altijd wel een favoriet bij ons. Het bord van de kop van de zakenman natuurlijk. Jimmy van Baal.

Morgan Wallen, Been By Now, hier op Radio Gelderland. En ik ben benieuwd, kan je je nog de platenkast herinneren van je ouders? Ja, ik wel. Ik moet je zeggen, ik zie in mijn geval zie ik hem zo voor. Het was in mijn geval was het een cd-kast bij mijn ouders. En ik zie hem nog zo staan in de woonkamer. Stond in de hoek naast de bank. En wij woonden toen in Eindhoven en daar stond hij dus in de hoek. En dan af en toe mocht je er dan een cd'tje uithalen om te vragen, zullen we die vandaag draaien? En ik had één favoriet cd'tje en die albumhoes, nou, die staat volgens mij voor altijd in mijn geheugen gegrift. Het had een roze voorkant en daar voorop stond de zanger. En ik noemde dat als kind noemde ik dat altijd de Curaçao-cd. Moet ik misschien heel eventjes erbij vertellen. Ik ben dus geboren op Curaçao. Tijdens het Caribische carnaval ben ik geboren. En als kind vond ik deze cd zo ontzettend tropisch klinken dat ik altijd dacht, ja, die zanger die komt uit Curaçao, dit is muziek uit Curaçao. Nou goed, eigenlijk komt hij dus uit de Dominicaanse Republiek, maar dat maakt mij niet uit. Als kind was dit gewoon mijn Curaçao-cd. En dat is deze van Juan Luis Guerra.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
2: Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
4: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Spooky and Sue, Swinging on a Star hier op Radio Gelderland. En we gaan het weer spelen. Het spelletje rondom Rondje Gelderland. Dat is het televisieprogramma wat je sinds maandag elke werkdag kan kijken op TV Gelderland. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther natuurlijk door onze prachtige provincie. En al die fietsroutes die kan je natuurlijk zien op onze website. Mocht je denken, nou, is eigenlijk wel mooi voor dit weer van vandaag of voor morgen. Is misschien best wel een leuke activiteit. En deze week geven wij daarom dus een e-bike weg. En best wel een dure, kunnen we wel stellen. Dus ik zou zeggen, doe lekker mee. Je moet elke dag het goede antwoord doorgeven. Dus we zijn maandag begonnen en morgen stopt het. En heb je 5 goede antwoorden doorgegeven, dan kom jij in die grote pot met namen. En als jij daar uitgetrokken wordt, dan is die e-bike voor jou. Ik laat je zo meteen een stukje horen uit de tv-uitzending van gisteren. En als je hebt gekeken, en dan weet je het antwoord op de vraag van vandaag. Komt-ie.
1: Op naar onze laatste stop. Ik heb iemand voor jullie geregeld.
2: Zo, wie dan?
1: Daar zit ze.
0: Ja, wie zit daar dan? Wie zit daar? Frank die heeft dus iemand geregeld. Maar wie is deze uit het klei getrokken dame? Wat denk je? Wie is deze uit het klei getrokken dame die Frank heeft geregeld? Ja, je kan het niet zomaar weten. Daarvoor moet je toch echt, natuurlijk, de uitzending hebben gekeken. En die kon je gisteravond zien en die kan je natuurlijk ook altijd terugkijken. Dus wie heeft Frank geregeld? Wie is deze uit de klei getrokken dame? Laat het me weten. Stuur een mailtje at studio@gld.nl. En als jij het antwoord goed hebt, dan kom je in die pot met al die goede antwoorden.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.

The Boys met Give Up Your Guns hier op Radio Gelderland. En van 1971 gaan we terug naar het begin van deze eeuw. Toen een 16-jarig Frans meisje ineens heel Europa inpakte met één liedje. Oké, daarna hoorden we echt nooit meer wat van haar. Maar 26 jaar later horen we Alizé in ieder geval nog steeds met dit ene nummer. Moi.

0: Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij mij aangeschoven is Erik voor tot drie zometeen. Erik, goedemiddag.
1: Goedemorgen.
2: Ja, het is op het randje.
0: Op het randje.
2: Op het randje, we gaan er zo overheen.
0: Zo is het. Wat zit er in tot drie straks?
2: Ik heb in ieder geval drie liedjes uit Arnhem.
0: Oh, wat leuk.
2: Ik ga duiken eens even de roemruchte Arnhemse pophistorie in.
0: Nou, daar zit toch best wel wat.
2: Yo, en ik heb iets uit de jaren 60, iets uit de jaren 70, iets uit de jaren, begin jaren 90.
0: Dus
2: een beetje een mooie spreiding van alles wat Nederlands is.
0: Arnhemse muziek.
2: Waaronder, laat ik die alvast verklappen, Betty Serveert.
0: Nou, kijk eens aan.
2: Dus ja, echt een beetje popcultuur op de radio zometeen. En de droogte, ja, ook vandaag staan we er weer eventjes bij stil. We kijken even bij de woonbooteigenaren.
0: Ja, het lijkt me toch wel gek, hè? Want het gaat ook, hoorde ik vanmorgen, stinken, omdat dat rioolwater natuurlijk niet echt weg kan.
2: Ja, nee, joh.
0: En dan zit je daar zo meteen mooi op je woonboot, op je terrasje met het mooie weer. Maar zit je ondertussen in de poeplucht. Dat lijkt me toch niet echt bepaald lekker.
2: Nee, ook dat. En dan hangt een heleboel scheef. En de deurtjes gaan niet meer open. Of die gaan juist niet meer dicht. Dus nou ja, wat een ellende allemaal.
0: Ja, dus daar gaan jullie het zo meteen nog even over hebben.
2: Daar gaan we nog eens eventjes bij kijken. En we spelen nog een keer vakantiespel. Er valt weer een mooie hamandoek, badhanddoek te winnen.
0: Zeker, lekker voor mee naar het zwembad of de sauna.
2: Een heel leuk fragmentje.
0: Heb je een heel leuk fragmentje?
2: Ik weet niet of het makkelijk is.
0: Het hoeft ook niet altijd makkelijk te zijn.
2: Nee,
0: het mag ook wel een beetje.
2: Ik
0: bedoel, een spel is niet altijd dat het makkelijk moet zijn. Vind
2: daarom,
0: ik.
2: En anders ga je maar stiekem koepelen. Maar
0: zo is het, zo kan het natuurlijk ook. En ik neem aan dat jij zo meteen weer de vraag gaat stellen voor de e-bike ook.
2: Ja, ook dat nog. Dus
0: want daar wordt, als je het bij mij hebt gemist van wat de vraag van vandaag is, dan kan je natuurlijk altijd zo meteen bij Erik luisteren. Want
2: het is één groot prijzenfestijn.
0: En het begint nu toch een beetje spannend te worden. Want we gaan nu naar morgen. En morgen wordt die weggegeven.
2: Morgen
0: het
2: is
0: kan
2: het
0: gewoon zo zijn.
2: Morgen is het de rand natuurlijk.
0: Je zal raar staan te kijken als je ineens gebeld wordt door Radio Gelderland. En dat je dan ineens te horen krijgt, jij krijgt een spiksplinternieuwe e-bike.
2: Ja, niet zomaar een fietsje.
0: Nee, het is niet zomaar een fietsje. We doen niet lullig.
2: Morgen kan het gaan gebeuren.
0: Morgen kan het gaan gebeuren.
2: Dus vandaag goed opletten.
0: Zo is het. Zometeen dus bij Erik in tot 3 de Arnhemse muziek. En dus over de woonboten. En misschien dus wel weer een nieuwe kans op de e-bike. En ik ben er uiteraard morgenochtend weer met Op de Koffie. Ik hoop dat je er dan bij bent. En ik heb nog Phil Collins voor je. En dit is Jennifer Page.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
9: Mijnleesbril.nl.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Zometeen beginnen we tot 3 meteen lekker energiek met ILO en Don't Bring Me Down.
13: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
14: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
15: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
3: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Tot drie. Met Erik.

0: Yes, you're gonna like it, the president. Aan het begin van tot drie. En de droogte, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Over het weer gaan we het zeker hebben. Gaan zo meteen even natuurlijk bellen met de mensen van de Weerplaza. Kijken wat het weer de komende dagen gaat brengen. Krijgen we misschien nog eens een buitje? Of moet ik de komende dagen ook weer mijn tuintje gaan besproeien? Nou, dat horen we zo meteen. Die droogte trouwens, dat zorgt voor tal van ongemakken. We kijken dus eventjes bij de woonboten in Arnhem. Die liggen natuurlijk weer op het droge, scheef, allemaal ongemakken. Nou, eens even kijken hoe die bewoners daar zich ermee weten te redden. En misschien heb je dat ook wel gezien trouwens op onze website. Heel wat mensen met een metaaldetector die gaan langs de kant van de rivieren op zoek naar schatten. Want ja, die rivieren die zijn natuurlijk hartstikke smal geworden. Dus er zijn hele stukken waar je gewoon lekker kunt schat graven. Wat normaal gesproken natuurlijk niet kan. Het heeft nog een aantal schatten naar boven gebracht, tussen aanhalingstekens dan. Want de Donau bijvoorbeeld, die ligt ook grotendeels droog. En zo liggen er in de Donau een aantal boten, oude boten van de Duitse Kriegsmacht. Die zijn in de Tweede Wereldoorlog naar de bodem gezonken. Door de Duitsers zelf trouwens, om de Russen dwars te zitten. Of dat ze maar niet buiten worden gemaakt. Maar goed, die zijn nu allemaal boven water gekomen. Dus er liggen nu een stuk of 20 oorlogsschepen van de Duitsers van weleer. Roestend wel natuurlijk aan de oppervlakte.
1: Serbien brengt nazi-schiffen zutage. Es sind Bilder mit Seltenheitswert. Durch die Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg wurden 1944 selbst versenkt. Viele der Schiffe sollen noch immer Tonnen an Sprengstoff und Munition beinhalten.
0: Al dus mijn favoriete kwaliteitskrant in Duitsland, Der Bild-Zeitung. Ja, die boten die zijn boven water gekomen. Mocht je trouwens een leuke foto maken van dat lage staande water met mooie vondsten die je wellicht doet of dingen die je ziet liggen, stuur even naar de redactie. Hè. Dat vinden we altijd hartstikke leuk. Tot drie, ik ben er tot drie met heel veel aan het einde. En ik zei het al tegen Desiree, een aantal hele mooie en ook verrassende liedjes uit Arnhem.
2: Tot drie. Het is een magnifiek programma. Ik ben er altijd heel dankbaar voor.

0: Sophia. Hij kan maar één ding en dat is hele leuke zomerliedjes maken. Nou, dat doet hij elk jaar. En soms ook wel als het niet zomer is. Alvaro Soler, Sophia. Het is 12:20. We gaan met Joyce even kijken naar het nieuws van dit moment.
1: Ja, zeker. Ja. Want vrijwilligers van een visvereniging uit Giesbeek, die hebben vissen uit een plas in de buurt gered. Het water staat daar door de droogte natuurlijk behoorlijk laag. Hm? Waardoor de vissen lagen te spartelen in de modder. Nou, dat kan natuurlijk niet. En dus kwam hengelsportvereniging Ons Genoegen in actie. Ze verplaatsen de vissen naar een grotere plas vlakbij.
2: Ja, en dan trekken we het net in de rompe. En dan hopen dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
3: Ja.
2: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
3: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
2: Ja, die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
4: Het is geen werk voor oudjes, hè?
2: Ja, we moeten wel vroeger hebben. Hè?
1: Ja, dat, ja, mooi, hè?
0: Was dat toestand wel? Ik zag de beelden nog ergens voorbij komen. Man, die mannen die zakten halverwege in die blubber. En dan vielen ze weer.
1: Ik denk dat je dood op bent na de tijd.
0: Volgens mij zijn ze uren bezig geweest.
1: Ja, maar geweldig dat ze het doen. Ja, de komende 2 weken valt er bijna geen regen. Dus er wordt wel verwacht dat het water in sloten en beken nog verder zal zakken. Dan een berichtje van gisteravond. Want gisteravond reden ruim 100 boeren met hun trekkers door Apeldoorn uit onvrede over het stikstofbeleid.

0: Ja, dat geeft een goed beeld van wat er gebeurde. Want ze blokkeerden kruisingen en rotondes. Een hoop getoeter in Apeldoorn-Zuid, de Maat en Osseveld. En kwamen dus ook op de A50 en de A1 terecht. Op de spandoeken stond het duidelijk. Stikstofbeleid is toekomst kwijt en zet ons boeren niet aan de kant. De politie reed mee en begeleidde de actie. En na een tijdje gingen de boeren allemaal weer uit elkaar.
1: Ja, wat een toestand elke keer weer. Hè?
0: Wat een toestand.
1: Maar goed, we hebben ze weer even kunnen laten horen, de boeren. Zometeen gaan we nog even kijken trouwens bij de woonboten.
0: Ja, dat ook groot in het nieuws vandaag. Hè. Grote paniek natuurlijk, want het water komt nu wel erg laag te staan. En dat levert natuurlijk zijn problemen op.
1: Ik trapte er bijna gisteren, zag ik een foto. Was natuurlijk weer AI of bewerkt. Had iemand de IJssel, geloof ik, dat er helemaal geen water meer in zat. Heb ik toch even gekeken, dat er niet waar zijn, dat er helemaal geen water
0: meer. Je was er ingetuimd, Erik.
1: Nou ja, het komt wel akelen. Als het nog even doorgaat, komt het worden tegengetuimd. Ik weet niet of het ooit is gebeurd. Jij in de oertijd, toen er nog mammoeten rondliepen in Nederland.
0: Nou ja,
1: misschien.
0: Af en toe, als ik hier dus naartoe rijd, dan rijd ik de brug over bij Deventer. En dan stel ik mijzelf ook weer elke keer de vraag, kan het nog lager?
1: Ja, het kan lager. En het kan nog lager. Yo, Rascals. Groovin'.

Groovin van The Young Rascals. Het Nederlands elftal is, en daarmee vertel ik je natuurlijk helemaal niks nieuws, niet wereldkampioen voetbal geworden. Ik had mijn geld gezet op Spanje en daarin bleek toch maar weer dat ik echt te kennen ben, want Spanje is inderdaad wereldkampioen geworden. Een aantal spelers van Spanje die hebben een belofte gedaan vooraf. En de een heeft gezegd, ik laat de coach, het hoofd van de coach op mijn lichaam tatoeëren als we wereldkampioen worden. Gavi die heeft dat ook een belofte gedaan. Die heeft gezegd, nou, ik ga mijn haar roze verven. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel hartstikke leuk en opvallend, maar dat is natuurlijk niet zo blijvend als het hoofd van je coach laten tatoeëren. Nou, Gavi die heeft is net bij de kapper geweest. Ik zie foto's voorbij komen. Nou, je hebt roze en je hebt roze. En hij heeft het echt roze, zeg maar. Ja, geweldig. De komende weken kun je hem makkelijk herkennen als je een voetbalwedstrijd ziet en hij doet hem mee. En Cucurella, dat is dan de speler met de tatoeage van het hoofd van de coach. Die loopt ook heel tevreden op zijn arm nu met het hoofd van zijn coach, met wie hij wereldkampioen is geworden. Wout Weghorst schijnt trouwens te hebben gezegd, ik laat het hoofd van Ronald Koeman helemaal over mijn rug tatoeëren als wij wereldkampioen worden. Nou, dat is niet gebeurd, dus komt hij goed weg, onze Wout.

You Make Loving van Fleetwood Mac. Het is 1 minuut over 12:30 geworden. Radio Gelderland tot 3. Het is de zomer van de Nederlandstalige meezingers. We hebben Cheerio, we hebben de zwoele zomernachten. En wat mij betreft sluiten we Sineke daar gewoon op aan. Kan dit de volgende nummer 1 worden, hoor. Want deze zingt toch ook hartstikke lekker mee.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: December 1963, oh what a night, the Four Seasons. 10 minuten over half 1, dit is tot 3 op Radio Gelderland. We gaan eens even kijken bij de woonboten in de Roosannepolder in Arnhem en in Rinkum ook natuurlijk. Want die kampen met de nodige problemen door het laagstaande water. Nou ja, laagstaande water. Op sommige plekken is er überhaupt geen water meer. En liggen de woonboten dus gewoon op de bodem. En die bodem is scheef, die loopt af. Dus dat geeft tal van problemen. Verslaggever Vincent in de Roosannepolder aan de Arnhemse kant.
1: Ja, het is om eerlijk te zijn best wel een triest gezicht. Die woonboot waar ik nu voor sta ligt helemaal droog. De bak waar de woonboot op rust ligt op de grond. En om die woonboot heen ligt bijvoorbeeld een drijvend terras. Normaal met een picknicktafel en lampjes. Nou, normaal gezellig op het water, nu ook helemaal op de bodem. En ik sta bij Marloes en Henk Kraal. Die wonen hier met hun twee kinderen aan de Renkumse kant van deze plas. Ja, uw boot ligt dus helemaal droog. Nou dacht ik gisteren nog even, dat is iets van de afgelopen dagen, maar dat is eigenlijk al maanden aan de gang dus.
2: Dat begint al vanaf mei, op het moment dat de waterstand begint af te nemen, begint dat een rol te spelen in deze hoek, klopt.
1: Ja. Ja. En dat is wel de afgelopen jaren steeds erger geworden, omdat het waterpeil steeds lager wordt.
2: Ja, deze plek is altijd al problematisch geweest. Dat is al decennia aan de orde. Vorige eigenaren hebben daar ook de nodige uitdagingen mee gehad. Kijkend naar het waterpeil tegenwoordig wat blijft zakken, zeker in de warmere maanden van het jaar. Dan wordt het inderdaad steeds prominenter om de voeten nat te houden, zeg maar.
1: Ja, en als we even de woonboot inlopen, want nou ja, je kunt denken, hij ligt droog. Nou, dat is vervelend, maar het is wel iets meer dan vervelend. Het levert ook veel schade op. Vertel eens.
2: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet, omdat de bodem waarop die droog valt natuurlijk niet egaal is. Je ziet op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt. Dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
1: Is het vervelende dat er wel een oplossing is. En dat is namelijk baggeren. Dat betekent dat het slip wordt weggehaald. Daarmee komt de boot weer dieper te liggen. Dat is een best wel kostbare operatie. En we zeiden het al aan het begin, we zitten hier op de grens tussen Arnhem en Renkum. En aan de Arnhemse kant is dat wel gebeurd, ook door de gemeente. Maar hier in Renkum niet.
2: Nee, de gemeente Renkum geeft te kennen dat de huurder daarvoor verantwoordelijk is. We betalen lichtplaatsen huren iedere maand. Dus we zijn samen met de buren ook inmiddels aan het kijken hoe we dat zouden kunnen realiseren. Maar het is inderdaad een forse kostenpost om op te hoesten.
0: Woonbooteigenaren in de Roosannepolder in Arnhem en de laatste dus in Renkum. En de komende weken nog geen vooruitzicht op meer water. Sterker nog, het gaat nog meer dalen. Het wordt gort en gort droog. Keurig droog.

0: Sant en Goat, muziek van Ilse de Lange. Wouter van Berdewijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, praat ons bij.
1: Ja, het is lekker weer vandaag.
0: Zeg dat, heerlijk, ja. Het zonnetje schijnt.
1: De zon schijnt geregeld, inderdaad. Veel aangenamere temperaturen, denk ik, voor veel mensen dan eerder deze week. Op dit moment is het 21 graden, zie ik, in het rivierengebied. En in het westen van Gelderland tot bijna 24 in de Achterhoek. Nou, volgen er vanuit het westen wel wat meer wolken. En ook de wind neemt wat toe. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur een beetje stagneert. Dus ik denk dat we op de meeste plaatsen wel dat het bij zo'n 24 graden blijft vandaag. Mm-hmm. Nou, vanavond en vannacht kan er in het noorden van onze provincie een enkele bui vallen. Maar morgenochtend is dat alweer snel verdwenen. En dan volgt eigenlijk een kopie van vandaag met opnieuw veel zon en temperaturen tot zo'n 24 graden.
0: Oké, en als je wat verder kijkt, zien we überhaupt trouwens nog regenwolken ergens de komende tijd? Of is dat iets helemaal wat uit ons systeem aan het verdwenen
1: nee,
0: is?
1: Nee, ik denk het niet, nee. Nee, het blijft voorlopig droog. In het weekend wordt het zelfs weer een stuk warmer. Met volop zon komen we zaterdag aan 27 graden. En zondag zou het 30 tot 32 graden kunnen worden alweer.
0: Jongen.
1: En ook volgende week 25 tot 30. En halverwege de week misschien wel boven de 30 graden. Met elke dag veel zon. En dat zal wel tot het eind van de week zo blijven.
0: Gaan we dan weer naar de zoveelste hittegolf van dit jaar?
1: Ja, zolang die temperatuur van 25 graden. En dat is dus vandaag en morgen even de vraag. Maar als we ergens toch nog de 25 graden halen, dan loopt die hittegolf gewoon door.
0: Oké. Okay.
1: Dus die van vorige week loopt dan nog door tot waarschijnlijk eind volgende week.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Halen we die 25 niet, dan komt er een nieuwe waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. Ongelooflijke tijden maken we mee wat dat betreft met elkaar. Dankjewel, Wouter.
1: Graag gedaan. Doei doei.
0: Eric Clapton heb ik voor je. Wonderful tonight.

0: blijft fenomenaal mooi. Eric Clapton, Wonderful Tonight.
1: Een zinderende zomer. Met Radio Gelderland.
0: En droog blijft het dus de komende tijd. En we gaan weer op weg naar de 30 graden de komende dagen. Daar zal lang niet iedereen even vrolijk worden natuurlijk. Zonnige muziek hoort erbij. Gloria Estefan.

0: is Top 3 op Radio Gelderland.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
0: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Top 3. Met Erik.

0: Een Italiaanse grootheid, Toto Cotugno. Ons inmiddels ontvallen trouwens. Hij won onder meer het Eurovisie Songfestival. En toen mocht Italië trouwens het festival uiteraard organiseren. En Toto die mocht het presenteren. Samen met Cinquetti, die ook een songfestival verleden heeft natuurlijk. Maar geen van beiden kon ze eigenlijk heel erg goed Engels. Maar toch mochten ze met z'n tweeën in het Engels grotendeels dat Eurovisie Songfestival presenteren destijds. We hebben het dan over 1991, zeg ik zo uit mijn hoofd. En dat verliep nogal chaotisch. Ja, dat is niet echt handig als je twee presentatoren hebt die geen Engels praten, maar wel voor heel Europa een avond in het Engels moeten presenteren. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen en geen enkel probleem. Toto Cotugno, dit was een andere hit van hem uiteraard, L'Italiano. In de zomer maken we elke avond op TV Gelderland een rondje door Gelderland. En vanavond ga je natuurlijk ook weer kijken. En het leuke is, als je kijkt en goed oplet bij het spel dat we nu gaan spelen, dan kun je op vrijdag 4 weken lang een super deluxe elektrische fiets winnen. En dat is niet zomaar een elektrische fiets, dat is echt eentje van potentie, zullen we maar zeggen. Dat is niet zomaar eventjes een eentje die we uit Zuid-Azië of zo voor weinig geld binnenhalen. Nee, dit is een kwaliteitsfiets. Die kun jij winnen. Daar moet je wel even echt je best voor doen. We laten iedere dag een fragment horen. Audiofragment, geluidsfragment. Uit de uitzending die vanavond wordt uitgezonden. En dan is aan jou de vraag, welk woord missen we? Wat missen we in het zinnetje wat ik laat horen? Het gaat nu om het einde van het zinnetje. Het kan natuurlijk zijn dat je daar nu geen idee van hebt. Je denkt, ja, het kan alles wezen. Ja, dat klopt. Dan moet je dus vanavond kijken. En wat het allerbelangrijkste is, is om goed te onthouden dat je kunt gaan e-mailen naar studio@gld.nl. Dus onthoud dat even goed. studio@gld.nl. En als je dan alle woorden goed hebt deze week, dan ding je dus vrijdagmiddag mee naar die elektrische fiets. Is het duidelijk? Ja, het is duidelijk. Luister naar de opgave. Je hoort hem een paar keer per dag voorbij komen op Radio Gelderland. Dus als je het niet meteen hoort bij mij of iemand anders, gewoon even blijven luisteren, dan hoor je het vanzelf voorbij komen. Komt-ie.
1: Op naar onze laatste stop. Ik heb iemand voor jullie geregeld.
2: Jo, wie dan?
1: Daar zit ze.
0: Daar zit ze. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Ja, dat kan natuurlijk alles wezen, dat snap ik. Dus dat moet je gewoon even goed onthouden. Daar zit ze, puntje, puntje, puntje. Kom erachter wat het is. En kijk natuurlijk het liefste gewoon naar die uitzending vanavond of kijk het morgen terug. Dan kun je dat zo meekrijgen natuurlijk. studio@gld.nl als je erachter bent.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Meedoen, meespelen en lekker fietsen natuurlijk. Hè. We zijn niet voor niets de nummer 1 fietsprovincie van Nederland. Oh, ik zie daar wat Drenthe kijken van nee, dat zijn wij toch? Nee.

Running in the Family, Level 42. Tot 3 op Radio Gelderland. Ik heb nieuwe muziek voor je. Oh nee, ik heb oude muziek voor je. Oh nee, ik heb toch nieuwe muziek voor je. Ja, sorry voor deze verwarring, maar ik zal het even gaan uitleggen. Erik Meesty, die kennen we allemaal natuurlijk. De man van Toontje Lager. Hij toert nog steeds volop rond. Doet eigenlijk elk jaar wel een theater- of clubtoertje. Al dan niet in zijn eentje of met andere nederpopsterren. Alle grote nederpopshits van Wallier komen daar voorbij. Maar goed, Erik maakt nog steeds ook Nederlandstalige popmuziek. Er komen ook wel eens nieuwe liedjes aan het hitfront van de in Arnhem woonachtige Erik Meesty. En vandaag is er een nieuw liedje uitgekomen. We gaan eerst even terug naar het jaar in de jaren 80. Hij was natuurlijk toen bij Toontje Lager. Maar hij heeft ook een tijd gehad dat hij wat Engelstalige werk deed. Schreef hij samen met een in Arnhem woonachtige tekstschrijver, Ray van Zalen. Nou, dat was best wel leuk. Missing bijvoorbeeld. Met een heel Engelstalig album in de tijd ook opgenomen. Maar Erik en Ray die bleven een beetje samenwerken. En op een gegeven moment vroeg Erik aan Ray van Zalen of hij ook Nederlandstalige teksten kon schrijven. Nou, dat had die Ray nog nooit gedaan. Maar hij probeerde het en dat ging hartstikke goed. Ze namen het op een 8-sporen recorder. Het werd op een cassettebandje gezet, dames en heren. Wie weet nog hoe dat eruit zag, een cassettebandje. Ja, ik nog wel natuurlijk, jullie ook natuurlijk. Natuurlijk weten we nog wel hoe een cassettebandje eruit zag. Maar goed, die liedjes die toen zijn gemaakt zijn alleen maar op cassette en op die 8-sporen band blijven liggen. En verder in de vergetelheid geraakt. Maar ze zijn opgepoetst, geremixed, afgemaakt en gewoon gedigitaliseerd. En nu opnieuw alsnog uitgebracht. Erik Meesty, wat ik ook probeer.

Precies, 1:30 geworden met Procol Harum. Het is net een soort prijzencircus deze week op Radio Gelderland. Natuurlijk spelen we de hele week om de elektrische fiets. Maar er zijn ook wat kleinere prijzen te winnen. Zo is zometeen de hammamdoek, badhanddoek. Bij het spelletje Ik ga op vakantie en ik neem mee. Zometeen een Nederlandstalig lied. En de grote vraag is, wat nemen we mee op vakantie? Maar goed, dat spel wijst zichzelf. Maar eerst, onder meer status quo.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Choose in Texas, Ella Langley. Tijd geworden voor het vakantiespel.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee...
0: Het welbekende spel, ik ga op vakantie en ik neem mee. En de vraag is nu, wat nemen we vandaag mee? Luister naar een fragment, we horen Dr. Anders P. zingen. Eén woord ontbreekt en dat is het woord waar het om gaat. Wat nemen we mee op vakantie?
3: Ze buigde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in het op.
0: Ja. Ja, dat is niet gemakkelijk. Ja, als je het liedje kent, is het natuurlijk makkelijk, dat snap ik. Maar dat is bij elk spelletje en elke opgave natuurlijk zo. Als je het weet, als je het kent, dan is het allemaal reuze gemakkelijk. Zal ik het gewoon nog een keertje laten horen? We horen Dr. Anders P. Heinz Poltsna.
3: Ze buigde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in
0: Tnullekistraat en op. Ja. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Ik zal zo meteen nog een keertje herhalen. En weet je het, stuur even een WhatsAppje. En onder de goede inzenders floten we een mooie handdoek. Een hamandoek.

0: Simply Red Stars. Ik laat het fragment nog even een keertje horen.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de kinderen?
1: En ik neem mee.
0: En ik kan wel zeggen, je mag niet googlen, maar als je gaat googlen, google je toch gewoon. Al vraag je het aan chat, zo even mijn kinderen zeggen. Ik vraag het wel even aan chat. Maar het mooiste is natuurlijk dat je er zelf achter komt natuurlijk. Wat het voorwerp, wat het ding is. Wat we meenemen op vakantie in dit lied van Dr. Anders P.
3: Ze waagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in Nellekistraat en op.
0: Weet je het? 06 22 22 13 42.

Keen, Silenced by the Night. Zo eens even kijken wie er aan de haal gaat met die badhanddoek. Hamandoek officieel geheten. Maar eerst de Commodores. Hier is hij.

Commodores. De trekking van de winnaar van de handdoeken tellen we even uit tot na 2 uur. Dus heb je net meegedaan, blijf eventjes aan het apparaat gekluisterd. Zometeen trouwens ook nog de rock classic. En dat wordt vandaag deze. Dat is een lekkere lange van zeker een minuutje of 6. Klassieker, met recht.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen. Zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, daarna gaan we weer door naar de 30 graden. Mensen, we blijven in de hittegolf of we krijgen weer een nieuwe hittegolf.
11: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 die-
12: designermerken. Designer Outlet Ochtgroep, 20 minuten van Enschede.
13: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Top 3 met Erik van den Berg.
22: Attentie, ga maar draaien.

0: Olle Eduard. En ik wil jou.
1: De klok. Op rock.
0: Ja, de klok staat weer op rock. En dit keer een lekkere lange. Bijna 6,5 minuut. De klok gaat op rock met The Scorpions. Het begint lekker rustig. Still loving you.

0: Still Loving You, de Scorpions.
1: Ik ga op vakantie.
2: Ha, waar zijn de koffers?
1: En ik neem mee...
0: Wat nemen we mee op vakantie? Dit keer wederom een Nederlandstalig lied. En dat was niet gemakkelijk, maar goed. Deze en gene hebben wel gebruik gemaakt van chat. Of van de Wikipedia, of van de Hupplepup, of de songteksten.nl. Nou, noem het allemaal maar op. Jan Gidding, goedemiddag.
3: Hoi Erik.
0: Jij wist het ook niet uit je hoofd, hè?
3: Nee, en ik had het liedje vorige week zelfs nog een keer gehoord. Maar,
0: maar het was niet helemaal blijven hangen wat hij nou precies allemaal heeft gezongen.
3: Nee. Het is zo'n grote tekst. Ik moest echt even opzoeken.
0: Ja, maar ja, goed, het is ook een typisch Dr. Anders P. Hè, die gebruikte woorden en teksten die een gemiddelde tekstschrijver niet zo snel zou gebruiken in zijn liedjes.
3: Ik geniet er wel van.
0: Ja, prachtige man en prachtige teksten heeft hij gemaakt. Dit was de opgave.
4: Ze vaagde een blik door het raam en wat bleek. Daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in Tnellekistraten of...
0: Ja, een handelsreiziger in puntje, puntje, puntje. Nou, dat artikel, of die artikelen nemen wij dus mee op vakantie. Wat is dat, Jan, denk je?
3: Toiletartikelen.
0: Dat heb jij goed opgezocht. We luisteren even naar het antwoord.
4: En wat bleek, daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen.
0: Juist. Helemaal goed, Jan. We gaan een mooie handdoek inpakken en hij komt spoedig naar je toe.
3: Dankjewel.
0: En we gaan nog eventjes helemaal luisteren naar dat lied van Dr. Anders P. Het komt uit het Snekercafé.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: De

0: Old Town. Phil in het brengt het uit op 5 minuten voor 2:30. Als je geen kat hebt of je hebt niks met katten, nou, dan kun je nou iets voor jezelf gaan doen.
1: Even de andere kant op luisteren.
0: Wij kunnen ons dat trouwens helemaal niet voorstellen, Joy en Nick.
1: Nee, hè?
0: Want wij zijn van de katten. Hoeveel heb jij er?
1: Ik heb er 3.
0: Zo.
1: En jij?
0: 2.
1: 2.
0: Maar ik zou er best 3 willen hebben, ook al 4 trouwens.
1: Oh, ik ook. Als ik het huis groter had, dan zou ik het zeker doen. En als ik een schoonmaakster had.
0: Ja, precies. Of eindig jij op je 80ste als zo'n kattenvrouwtje met zo'n huis vol met katten gewoon.
1: Oh, ik hoop het. Dat klinkt
0: met niemand meer contact, maar wel een heel huis vol katten, weet je wel.
1: Oh, heerlijk. Dat klinkt echt als mijn droom.
0: Zo wil je toch oud worden, hè?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Wat voor soort katten heb je?
1: Ik heb 2 merkkatten, zoals ik dat dan noem. Ik heb een Britse langhaar en een Maine Coon. En ik heb ook een huistuin- en keukenkat.
0: Okay.
1: Een meisje. Ah, ja.
0: Nou, ja, ik vind ze altijd leuk. Of het dan langharig, kortharig, groenblauw, weet ik wat. Het maakt allemaal niet. Ik vind het altijd leuk.
1: Blijft altijd leuk. Maar sommige dingen blijven ook een uitdaging.
0: Ja, want het probleem van de dag wat we even gaan aanpakken met elkaar is...
1: Nou, toch, hoe goed je die kattenbak ook schoonmaakt, af en toe blijft er toch wel even een klein geurtje hangen.
0: Ja, ja, dat is ook leuk, want die beesten kunnen stinken natuurlijk.
1: Oh, als een malle. Hoe vaak maak jij de bak eigenlijk per dag schoon?
0: Nou, ik heb slecht nieuws. Ik heb goed nieuws voor mezelf, slecht nieuws voor een van mijn buren. Ze doen het voornamelijk in buiten.
1: Ah.
0: Maar ik heb geen idee waar. Misschien is het ook in mijn eigen tuin ergens. Maar
1: dat zou
0: is
1: kunnen,
0: niet.
1: Ja.
0: Maar sommige mensen hebben er een hekel aan. Nou, zelfs buren katten hebben die dat doen.
1: Ik kan me dat ergens ook wel voorstellen, hoor. Het is natuurlijk altijd wel een beetje een discussie, hè, van de hond ruim je het op en de kat loopt ergens. Dat wat ook niet te controleren valt.
0: Nee.
1: Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar goed, die discussie wil ik even links van ons laten.
0: Het gaat nu gewoon om de kattenbak.
1: De kattenbak,
0: maar,
1: ja.
0: Maar jij hebt dus af en toe wel dat je denkt van, ze zijn weer lekker bezig geweest.
1: Ja, ik heb ook 2 kattenbakken staan, want ik heb 3 katten. Dus dat vind ik dan ook wel prettig. En wij maken hem 's ochtends en 's avonds schoon. Maar toch heb ik soms toch wel eens als ik thuis kom dat ik denk, ja.
0: Ja, ja.
1: Heb ik dan iets gemist of zo? Dus ik ben eigenlijk op zoek naar, moet ik misschien dingen anders doen? Want ik maak die bak sowieso 1 keer in de week helemaal grondig schoon. Dus alles eruit, alles reiniger erin, poets, poets, poets. En dan ruikt hij daarna ineens naar citroentjes en bloemetjes.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk tegenwoordig al lang niet meer zoals het ooit is geweest. Toen hadden mensen kartonnen dozen en deden wat kranten in en dat was het dan.
1: Nee.
0: Tegenwoordig zijn het plastic bakken met lagen en laadjes.
1: En luikjes en
0: wat.
1: Dergelijke.
0: Het is en je kunt allerhande grit kopen. En nou ja, kortom, dat is een hele industrie natuurlijk.
1: Precies,
0: maar toch blijft het af en toe te ruiken.
1: Ja, dus moet ik dan misschien zo'n boompje die je ook aan je autospiegel hangt, moet ik die er dan misschien in hangen? Ik ben benieuwd.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, heeft iemand daar een briljante tip voor? We zijn zeer benieuwd. Laat het even weten via de WhatsApp bijvoorbeeld. Hè, 06 22 22 13 42. Wat doe jij eraan? Of heb je een goede tip? Of heb je dat op iemand gezien die daar een handige oplossing voor had? Nou, laat maar eventjes weten. De kattenbak en alles wat erbij hoort.

0: Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor.
1: Zo.
0: Nou, daar heb ik al een tijdje op geoefend. Ik weet niet of ik het... Als je me overtuigend vertelt, hè?
1: Ja,
0: ook al spreek je de taal niet.
1: Je ging vol 100%.
0: Precies. Als je een beetje wijfelend overkomt, denk je van... Nou, dat is duidelijk niet zijn taal, zullen we maar zeggen.
1: Ja, passen, hè?
0: Vraag me niet wat het betekent. Amor is trouwens liefde, maar voor de rest...
1: Ik geef je een 10, Erik.
0: Zou het je niet durven zeggen. De kattenbak, daar gaan we het over hebben. Wouter, die zegt... Nou, ga in ieder geval niet de kattenbak schoonmaken met alles reinigen. Want is de kat zijn geur kwijt.
1: Ja, ik snap ergens wel wat Wouter zegt. Maar toch wil ik dat een klein beetje ontkrachten. Want op het moment dat een kat plast in de kattenbak... kan het wel zijn dat het aan de zijkanten komt, dus tegen plastic. En op het moment dat de urine van de kat dat op plastic komt... dat krijg je er nooit meer uit. Dus het is echt wel belangrijk om hem af en toe even helemaal leeg te halen. En even goed schoon te maken.
0: Oké. Edine die heeft gewoon een soort geurautomaatje neergezet.
1: Ja.
0: Werkt op batterijen, spreekt er af en toe wat geur in de buurt van de kattenbakken. Zegt, oh, en natuurlijk de bak wel goed schoonmaken natuurlijk. Maar ze zegt, geen geurtjes meer te ruiken nu. Ja, die geur van het apparaat natuurlijk.
1: Van fresh cutten of zo staat hier.
0: Precies, dan krijg je, kun je citroenfris.
1: Er komt ook nog een berichtje binnen van Erik die zegt... ja, gewoon overal luchtverfrissers ophangen.
0: Overal. Nou, ik moet zeggen, ik kan heel slecht tegen chemische geurtjes.
1: Ik krijg er ook snel hoofdpijn van. Ken je dat gedeelte van de IKEA waar al die geurkaarsen staan?
0: Ja,
1: snel voorbij.
0: Ja, nee, ik vind het altijd vreselijk. Je hebt ook wel, mensen hebben dan zo'n wc-blokje... maar dat is dan precies een geur die mijn hersenen echt... Nou ja, denk ik, daar had je net goed niks kunnen ophangen.
1: Ja.
0: Het wordt er niet beter op,
1: het
0: zeg maar.
1: Het wordt er niet beter van. Hey, Erik, ik ben er nog even een klein beetje ingedoken. Wat zou je nog meer kunnen doen? En deze vond ik eigenlijk wel heel grappig. Je kan dus ook koffiedik in de buurt van de kattenbak zetten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die maskeert dus de geurtjes. Alleen, veel katten vinden de geur niet zo heel erg prettig. Moet je wel ook mee oppassen dat ze het niet opeten, want dat is giftig.
0: Ja, precies. Ja, het schijnt dat sommige katten ook echt daaromheen lopen om koffiedik. Sommige mensen gooien het in de tuin om katten weg te houden uit een tuin.
1: Ja, klopt. En dit vond ik misschien wel de meest handige. Je kan eigenlijk als je de kattenbak helemaal hebt schoongemaakt, dus is die helemaal leeg,
0: doe
1: je op de bodem gewoon een dun laagje baking soda. Dus dat doe je nog voordat je de kattenbakvulling erin doet. En dat helpt dus geuren te neutraliseren.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Geen kattenbak in huis nemen. Ja, ik zat erop te wachten. Er is zelfs wel iemand die zegt, doe de kat gewoon weg. Zet hem bij de buren of zo. Nou, goed, dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar wat ik wel een goede vond, en dat is wel degelijk waar. Ik heb ook een hond namelijk, en bij honden is het ook heel erg merkbaar. Als je het verkeerde voedsel geeft, en ze krijgen dus hele dunne ontlasting. Ja, dat is natuurlijk net als bij mensen. Dan is het systeemverslag natuurlijk.
1: Ja, dan kan je maar beter een paar wasknijpers kopen, denk ik.
0: Ja, precies. Dus zorg in ieder geval dat het voedsel voor je katten in balans is. Dat het een beetje normale ontlasting wordt natuurlijk.
1: Lang verhaal kort. Ik denk gewoon goed bijhouden.
0: Ja.
1: Toch?
0: Heb jij een van jouw drie katten? Is die onberucht? Of zeg je van nee, ze doen allemaal
1: ja,
0: even...
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker. Zeker Nimbus heet die.
0: Als Nimbus richting de kattenbak gaat, dan voel jij
1: dan,
0: de...
1: Dan denk ik, oh jee, daar gaan we weer. Het is wel heel zielig. Mijn kat die heeft een beetje darmproblemen. Dus hij gaat ook maar één keer in de 3 dagen voor de grote boodschap.
0: Oké.
1: En dan legt hij... hoe ga ik dit netjes verwoorden?
0: Veel.
1: Hij legt... Nou, alsof jij en ik samen in die bak hebben zitten.
0: Maar dat goed gehumeurd... Als een kattenmoeder dat betaamt, schep je dat er gewoon netjes uit.
1: Weet je.
0: Hey, ja, maar het is voor die kat toch vervelend dat hij maar één keer de 3 dagen gaat. Dus
1: het is voor hem heel zielig.
0: Je bent blij dat hij dan eer is geweest. Denk je van nou, gelukkig.
1: Maar soms doen we hem dan wel de tuin in, want dan heeft hij meer ruimte. Want het is allemaal moeilijk. De bak in, de bak uit.
0: Ja.
1: Dus nee, dat gaat dan prima.
0: Dank voor het meedenken over de kattenbakken. En dit leek me nou heel toepasselijk nu. Sure, here's the cat. Here's the cats.

0: heerlijk, hè. 12-3 geworden.
1: 3-3.
0: Ik heb er nog een paar voor je. 3 om precies te zijn. En dit keer is de bindende factor tussen deze 3 songs Arnhem. En we gaan eerst lekker ver terug in de tijd. We gaan naar een groep opgericht in 1964 als The Moans. Later Moan zonder S geheten. En daar hebben heel wat roemruchte mensen in gespeeld, hoor. Alfons Hakket, Herman Brood, Arnie Treffers, Jaap Dekker, Jan Rietman. Nou, dat is een paar duizend jaar aan muziekhistorie die elkaar daar heeft gevonden, hè. En zo meteen naar een band die ook niet meer bestaat. Enge Buren, een paar jaar geleden besloten ze er een punt achter te zetten naar een carrière van een jaartje of 25, 30. Mooie theatervoorstellingen gemaakt. We horen ze zo direct met Pizza Calzone. Maar eerst Moan. Chocolate Soup.

0: Pizza Calzone. Enge Buren, drie liedjes van Arnhemse bands. Je hebt er nog één te goed zo meteen. Betty serveert. Maar is het alleen maar Arnhem wat de klok slaat hier op de radio? Nee, wat ook Apeldoorn is vertegenwoordigd. In de persoon van André Kuiper. Ja. Staat dat aan de standbeeld nu al een keer bij dat geboortehuis van je?
1: Bijna.
0: Hier is André Kuiper geboren.
1: De crowdfunding is druk bezig al 26 jaar, denk ik.
0: Je zou raar opkijken als we dat zouden regelen.
1: Nou, inderdaad, zeg. Hey. Ja, dat is inderdaad wel een bijzonder. Overigens woon ik wel op een mooi stukje waar je zo'n standbeeld kan neerzetten.
0: Ja, er is wel ruimte voor.
1: Ja, precies. Als je dan toch even mijn ego mag tentoonstrijden.
0: Nee, zeker.
1: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Maar goed, we dwalen af. Zometeen. Thuis in Gelderland.
1: Ja, zeker. Nou ja, als het gaat om de gezelligheid gaan we natuurlijk gewoon door. We hebben zometeen in onze gouden wissellijst. Ja, dat is een groep die... we kijken wel eens natuurlijk in onze planning hoe vaak groepen artiesten worden gepland hier.
0: Sommige komen vaker bij de anderen. Logisch. Sommige hebben veel meer hits dan anderen natuurlijk.
1: Daarom, en als je daar de aangevraagde platen bij optelt, dan is deze groep met kop en schouders het meest gedraaid hier. En ze komen uit Zweden en ik noem ze altijd standaard ons huisorkest, want dat is het inmiddels geworden.
0: Ja.
1: Het is niemand minder dan ABBA. Ze braken gewoon door vandaag. Ergens in 1974, weet je wel, dat begonnen we met dat Songfestival. En toen dacht ik, ach, wat een super slechte aanleiding om gewoon drie platen van ABBA uit te kiezen. Ja, toch?
0: En soms denk ik van, ABBA, is dat nog van deze tijd? Maar dat blijkt elke keer weer zo te zijn. Weet je, dan komt er een musical en dan gaat het hele land naartoe. Die films zijn een succes. Mijn dochters vinden eigenlijk allemaal zonder uitzondering, die plannen de ene naar de andere allemaal platen in de playlistjes. Dat is gewoon voor alle tijd. Dat is ongelooflijk. Daar is iets heel erg goeds aan.
1: Nou ja, maar dat is het ook. Het is ook tijdloos. Trouwens, de grap was natuurlijk ook toen Voyager uitkwam, dat album 80 jaar na het laatste succes, zeg maar. Ja, kansloos. Heb je het gehoord, dat album? Ik vond er dus echt niks aan.
0: De nieuwe...
1: Ik zeg Voyager.
0: Ja.
1: Ik vond er echt niks aan. Dus ik ben gelijk weer teruggegaan op die oude albums, zeg maar. En daar word ik wel blij van. En ik hoop dat ik jou als luisteraar aan de andere kant daar zo meteen ook blij mee ga maken. Dus dat is altijd leuk.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Helemaal goed.
1: Ja.
0: Ik heb er nog eentje.
1: Eentje nog.
0: Betty serveert, Arnhemse band. En Betty serveert, ontleent zijn naam aan de legendarische Nederlandse tennisspeler Betty Steuven. Betty serveert... Pellemijn, zo direct. Zijn we thuis in Gelderland?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Dorien. 3:02. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Thuis in Gelderland, midden in de vakantie. En ik had het er net al over. Mocht je Radio Gelderland tijdens je vakantie voor het eerst gevonden hebben, nou, altijd leuk dat je even aansluit. We hebben het al gehad over ons huisorkest. Ze komen uit Zweden, we draaien ze heel vaak. Het gaat om ABBA. Ze hebben een internationale carrière in 1974 dat begon. En op een gegeven moment ging dat de plas over, zeg maar, naar Amerika. En daarom in onze gouden wissellijst vandaag 3 liedjes van ABBA waar je uit kan kiezen. Ik zal ze zo meteen aan je laten horen, maar eerst muziek van King en de Stylistics.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends?
4: Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Thuis in Gelderland.

King, zijn voornaam is Paul. Love and Pride bij Radio Gelderland. Hij ook nog even een demonstratie hoogzingen. Ja, kom maar. Ja. Oh, dat was hem al. Oké, klaar. Ik kreeg net een mailtje van Theo van Dalen uit Putten. Die stuurt ons altijd trouw het weerbericht. En zei, André, nou heb je in die wissellijst ABBA zitten. Maar daar vind ik dus echt niks aan, allemaal. Dat kan mijn goedkeuring niet wegdragen. Nou, Theo, ik vind het dan toch knap dat je met ons uithoudt. Want het komt echt heel vaak voorbij. Desalniettemin, Theo, bijt je even door die zure appel heen. Dan komt het echt helemaal goed. En als je nou nog een stem uitbrengt, Theo, dan ben ik helemaal blij. Dan ben je de luisteraar van het jaar voor mij, hoor. Dit zijn ze voor vandaag.

Hier begonnen mee in 1974. Heb je nog een discoklapper? Ja, die heb ik nog hoor in deze. Oh. Nou, daar word je toch blij van als je dit hoort. Voulez-vous, hè? En vooral die baslijn, die vind ik echt fantastisch in dit liedje. Maar dat hebben ze niet zelf gedaan. Nee, dat is een andere groep geweest, Foxy. Want ze hebben dit in Amerika opgenomen. Dit is hun enige hit waar een 12-inch van is verschenen, dus een maxi-single. En die ze buiten Zweden, buiten de Polar Studios hebben opgenomen. Dus dat is ook wel weer bijzonder. ABBA dus, Voulez-vous, dat is de derde. Of geef jij de voorkeur aan nummer 2, Waterloo, dat mag ook hoor. Of Take a Chance on Me. Welke wil je horen, geef maar door via de omroep.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Een echtpaar die muziek maakt, en dat levert nog een hit op ook. Teardrops van Fleetwood Mac bij Radio Gelderland. 4:08 is het geworden. Ja, we gaan hem doornemen, de wissellijst. Hij staat bij ons te pronken bij de uitgang. Nou, het is geen wissellijst meer, het is meer een staand beeld. Onze receptionist die zei, ik struikel over dat ding. Kun je dat ding straks even weghalen? Ja, nee, tuurlijk. Dat gaan we zeker doen, want het is wel een groep die veel zendtijd hier in beslag neemt op de radio. En het leuke is, ik krijg van jullie allemaal mooie mailtjes binnen. De een die zegt, oh nee, niet alweer. En de ander zegt van, ja, ik wil veel meer. Nou, dat gaat gebeuren, hoor. Dat zeker. Hier kon je uit kiezen. Dit was de eerste. En die heet... Om deze. Hier begon een succes mee, hè, in 1974. Of deze disco-knijter. Ja, en dan moet je met de rekenmachine aan de gang. Want welke plaat heeft nou de meeste stemmen gekregen? Nou, het was even puzzelen, maar we zijn eruit. 22% was voor Voel Even Hoe. Ja, dat is deze, dus die gaat het niet worden. Waterloo, dat was de nummer 2, die met 31%. Nou, dan moet je even doortellen tot 100. Dan kom je op 46% uit. En dat was deze. If you change your mind.

0: Radio Gelderland. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Bijna 3:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het nu 22,7 graden en in Vierakker 24,9. Het weer in Gelderland vandaag verloopt droog met vrij zonnig weer. Stevige westen tot noordwestenwind, die voert dan koudere lucht aan. Het wordt 21 tot 24 graden en vanavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt maatregelen tegen de vele ongelukken op de A1 en de A12. Het aantal incidenten is met 250% gestegen door grenscontroles, met vorig jaar 82 ongelukken op de A2 en 42 op de A1. En woonbooteigenaren in de Rozandepolder kampen met problemen door laag water, zoals scheve boten en klemmende deuren. De droogte zorgt ervoor dat veel boten scheef op de bodem liggen zonder eenduidige oplossing. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Ja, er zit toch op de N325 Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en het Gelredoom. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, de weg is daar dicht en je wordt daar omgeleid, dus mocht je daar naartoe gaan. Het duurt nog wel even tot 9 augustus, uurtje of 11. En dan nog één file, die verschijnt net op mijn scherm. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de grens met onze oostenburen. De politiecontrolepost is weer actief. 8 minuten vertraging en let daar dus op, hè, want er vinden altijd veel ongelukken plaats daar. Ja. Memory, dat is het spel wat we iedere werkdag hier spelen in Thuis in Gelderland. 6 fragmenten, genummerd van 1 tot en met 6. En 2 zijn van dezelfde artiest. En het mooie is, ik ben net even langs onze receptionist Jan Simmons gelopen en die zegt, André, ik heb weer een hele bak aan fijne verrassingspakketten hier liggen, dus ik moet er vanaf. Nou, dat is mooi, want vanmiddag kun je er één winnen.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stooptreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
13: Thuis in Gelderland.

0: Nou, die had ik zelf al lang niet meer gehoord, deze. Is fijn, hè, deze van Simon Webber hier bij Radio Gelderland. En Coming Around Again. 3:50 is het geworden. Hé, hey, er komt Freddy aan.
1: Hey! I want to ride my
2: bicycle.
1: I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
0: Morgen is het zover, dan gaan we de eerste e-bike. Elke week gaan we die weggeven. En morgen gaat de eerste eruit. Moet je wel 5 goede antwoorden hebben. Doe je ook mee aan Rondje Gelderland. Vanavond en de hele week moet je kijken. En vandaag stellen we een vraag. Gaan we iets verderop, gaan we dat ook weer doen. En dan win jij misschien wel die e-bike. Het is echt een hele dure en een hele luxe. Dan hoef je bijna geen gas meer op te geven. Hoe fijn is dat? Ja, en dat mag natuurlijk niet, hè, want dan moet je een helm op. Nee, deze moet je nog wel even aantrappen. Maar je gaat dan als een speer en je wint hem hier bij Radio Gelderland. Straks dan stellen we de vraag van...

Hij heeft de goede achternaam voor de zomer gekozen. Ja, toch? Ja. Teddy Swims bij Radio Gelderland en Mr. Know-it-all. Maar dat zong hij net ook al. Kan hij nog een keer zingen, hoor? Kijk, zeer gehoorzaam team. Ja, doet hij goed. Bijna 10 minuten voor 4 is het geworden. We geven natuurlijk fietsen weg deze maand augustus. Maar ons verrassingspakket is ook niet verkeerd, hoor. Nee, dat kun je zo meteen winnen in het spel Memory. En dat gaan we spelen.

was hun laatste grote succes. Ik heb het laatst nog in Apeldoorn hier nog een plaat van gehaald. The Edge of Heaven, was het laatste album waar dit op stond. En dat moest van mijn zoon natuurlijk een kleurenschijf zijn. Nou, dat hebben we ook gedaan. Hij is namelijk keurig blauw en ligt tegenwoordig bij ons in bij de Kuipertjes op de draaitafel, zeg maar. Ja. Ons dagelijkse spelletje op werkdagen, dan spelen we dat voor ons leukste verrassingspakket. Ik heb er weer één voor je klaar liggen en die gaan we wellicht naar jou sturen als jij het goede antwoord hebt. Wat is het principe? Ik laat je 6 fragmentjes van 6 liedjes horen. Daarvan zijn er 2 van dezelfde artiest. Nou, dat herken je wel, hè? Met Memory moet je ook 2 dezelfde hebben. Nou, in deze versie hebben we de fragmenten genummerd van 1 tot en met 6. En aan jou de taak om me dan even een appje te sturen als je dan 2 van dezelfde artiest hoort. Welke 2 nummers zijn dat dan? App mij die even, rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. En dan mag je ook mailen, andre@gld.nl. En dan win je ons leukste verrassingspakket. Nou, dit is de opgave van vandaag.

appeltje eitje zou ik zeggen. Deze is makkelijk, hè? Welke twee nummers zijn van dezelfde artiest? Laat me weten via de Omroep Gelderland app of andre@gld.nl. Dan komt het hier via de mail in de studio binnen. Ik ben benieuwd met welke antwoorden jij gaat komen. En mocht het te snel gaan, heb ik goed nieuws. Even na 4 uur, na het NOS-journaal om precies te zijn, dan laat ik voor de tweede keer de opgave nog een keertje horen, zodat ook jij in aanmerking kan komen voor die prijs. Dit is Lenny Kravitz bij Radio Gelderland.

0: is Radio Gelderland.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
7: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
8: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
10: Jan, dankjewel. 4:30 is het geworden bij Radio Gelderland. Zometeen gaan we het hebben over diertjes. Ja, en die maken best wel een heftig geluid, namelijk dit. Nou, wat dat zijn, en ze zijn ook best lastig en ze steken ook nog een beetje. Nou ja, een beetje, dat doet best pijn, maar alle details die krijg je straks hier bij Radio Gelderland. En we spelen natuurlijk dat spel Memory, waar je een mooi verrassingspakket mee kan winnen. Er zijn al een aantal oplossingen zijn er binnen. Hij is niet heel moeilijk vandaag en wil je nou ook in aanmerking komen voor dat verrassingspakket? Doe dan even mee, haal er 2 fragmenten uit van dezelfde artiest, want zo makkelijk is het. En die nummers moet je me even sturen. De fragmenten zijn genummerd van 1 tot en met 6. En welke 2 nummers zijn van dezelfde artiest? Dat is de opgave. Dit is hem.
0: 1.

0: Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app of mail me even andre@gld.nl. Je krijgt het verrassingspakket als je het antwoord goed is en ik je zo meteen even ga bellen. En dan mag je ook nog kiezen van diezelfde artiest welke plaat je wil horen. Oh, wat een beloning vandaag.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: die anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Eurojack.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Thuis in Gelderland.

0: Onderweg, hier, onderweg volgens mij, hè?
1: Ja, ik ben onderweg. Ik rij op het moment op de Heilige Landstichting.
0: Oh, dat is ook mooi wonen daar. Maar je komt uit Leut, hè?
1: Ja, ik kom uit Leut en ik rij nu naar het weekend toe.
0: Naar het weekend toe? Wat ga je doen dan?
1: Ik heb weekend.
0: Oh, ja, nee, dat snap ik. Maar heb je nog plannen voor het weekend?
1: Ja, ik krijg morgen de kleinkinderen op visite.
0: Ah, kijk.
1: Zaterdag ga ik even naar Duitsland toe, even lekker eten.
0: Ja, oh, dat doe je goed. Ja, en even boodschappen doen, hè? Even de drogist leegkopen daar, hè?
1: Ja, ik heb niet zoveel nodig, dus nee, dat valt wel mee.
0: Jij bent al mooi van jezelf. Ik begrijp het helemaal, Han. Hé, we moeten even de oplossing doen van ons spel Memory. Welke twee nummers waren het die van dezelfde artiest zijn?
1: Volgens mij heb ik 3 en 5 gedaan.
0: 3 en 5. Jazeker, Han, dat is helemaal goed. Daarmee win je ons leuke verrassingspakket. Jan Simmers zit nu achter de receptie en die stuurt het zo meteen naar je toe als je even je adres laat weten. Maar dat hadden we al afgesproken, hè? Dat komt helemaal goed. Ja. Hey, het was Hot Chocolate en daar ben je fan van, zei je. Je zei, dat is mooie muziek.
1: Ja, ik vind alle muziek mooi, behalve klassiek dan.
0: Ja, ja.
1: Maar... Hot Chocolate heeft altijd goede muziek gemaakt. Daar keken we vroeger bij radio, of bij Top Pop ook altijd naar.
0: Ja,
1: dus,
0: tuurlijk. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Wist je trouwens dat die Errol Brown, dat hij het later in de paarden heel goed heeft gedaan?
1: Ik zou het niet weten, want ik heb dat verder niet allemaal zo gevolgd.
0: Nee, maar dat geeft ook helemaal niks hoor. Daarom vertel ik het je ook even. Hij heeft namelijk een fortuin verdiend, niet zozeer als zanger, maar wel als paardenfokker. Dus daar heeft hij het heel goed mee gedaan. Dus hij hinnikt zich door de dag heen. Welke zullen we draaien? Welke wil je horen? Want ik had er 2, hè? Ik had Girl Crazy en ik had er nog eentje. Ik ben hem even kwijt. Ja, hoor. Is die?
1: Die ook niet meer weet, weet ik ook niet meer.
0: Nee, oh ja, dat was Everyone's a Winner. Oh man, wat is er toch met ons geheugen aan de hand? Het is toch verschrikkelijk?
1: Ja, dat is heel erg slecht.
0: Ja, dat wordt steeds slechter. Hé, Han, dankjewel voor het meedoen. En een fijne middag nog, hè?
1: Ja, graag.

0: Fijne muziek van Kid Creole en de Coconuts bij Radio Gelderland in de gat, want zo heet het namelijk. Laten we eens even gaan bellen met Leut, daar woont Han van der Brink. Han, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.

10 om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische.

0: Het zomerse gevoel bij Radio Gelderland met Mungo Jerry en In the Summertime. Ja, ik ga het met je hebben. Oh, wacht even, wat is dit dan? Ja, zo klink ik in de kelder, mensen, maar ik wilde wat anders hebben. Ja, wat dat betreft, er zitten zoveel schuiven naast elkaar. Ja, moet je altijd maar net even de goede hebben. Ken je dit geluid? Ja, dat lijken wespen of bijen, maar niets is minder waar. Het gaat namelijk over Aziatische hoornaars. Ze eten jaarlijks kilo's aan bijen, vlinders en andere insecten. En volgens kenners wordt het probleem de komende jaren alleen maar groter. Deze Aziatische hoornaar die rukt verder op in Nederland. Bij ons nu aan de telefoon Martijn Hengeveld. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent ongediertebestrijder uit de Heurne. Hoe groot is het probleem van deze Aziatische hoornaar op dit moment?
1: Groot.
0: Ja, precies. Groot. En hoe groot, kun je een beetje een idee geven hoe het was en hoe het nu is?
1: Vorig jaar hebben wij voor de provincie ook en ook voor de gemeentes hebben wij de Achterhoek hebben wij. Dus hebben wij 166 nesten weggehaald. Laten we grote nesten. We hebben het alleen maar over echte secundaire nesten gehoog in de boom en dus echt wel van die skippieballen.
0: Ja, precies. Want waarom is die Aziatische hoornaar nou zo'n bedreiging voor onze natuur?
1: Ja, die eet gewoon een groot volwassen nest, eet gewoon tussen de 10 tot 15 kilo kan wel, maar aan insecten af. Dus duizenden insecten, van vlinders tot aan bijen, libelles, noem maar op. En dat eten ze allemaal op. En ze hebben verder geen vijanden.
0: Nee, precies. Ja, dat maakt inderdaad de dreiging des te groter. Nou, sporen jullie die nesten op, hè, met drones en met zendertjes. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, vooral veel met zenders. Dan worden ze gevangen bij de bijenkast. En dan worden ze gezenderd. Ja. En dan gaan ze een zendertje, laten ze hem los. En dan als hij dan binnen 5 minuten de weer is, dan weet je dat hij ongeveer in de buurt van 500 meter in de omtrek zit. En dan doe je hem... gaan we hem zenderen, of dan gaan we hem opsporen. En dan, dan gaan we hem verwijderen.
0: Maar wacht even, misschien ben ik heel naïef hoor. Zender je nou een hoornaar? Vertel je dat nu?
1: Ja, er komt een heel minuscuul klein zendertje om het lichaam.
0: Ja.
1: Die hoornaar die wordt gewogen. Die gaat dan even op de weegschaal. Dan weten ze dat hij de zender kan dragen.
0: Ja.
1: En dan gaat hij in een kooitje. Wordt hij even losgelaten, dan kijken of hij de zender kan dragen. Nou, en dan weet je van, want die zender hij is al een keer gevangen en hij is gemerkt. En dan laten we hem los en dan weet je waar het nest, dan zoeken we het nest op. En zo is het eigenlijk makkelijk verteld, zeg maar.
0: Ja, nee, precies. Ik begrijp je helemaal. Is zo'n nest verwijderen trouwens gevaarlijk? Kan me er wel iets bij voorstellen dat je dat niet zonder risico doet?
1: Nee, je moet wel zorgen dat je mensen om je heen hebt die er ook verstand van hebben en dat de mensen op afstand blijven.
0: Ja.
1: Als ze naar beneden heen komen, en dat doen ze, want de stofzuiger zit helemaal feromonen omheen, zeg maar, dus, van de andere nesten.
0: Ja. Ja,
1: ze zijn meteen bij je, meneer. En ze spugen meteen gif en ze willen je prikken, maar we hebben dan wel echt een serieus pak aan.
0: Ja, precies. Die is ook weer anders dan het gewone bijenpak, hè?
1: Ja, dit is ongeveer een halve centimeter dik pak.
0: Zo.
1: Maar ze hebben ook echt een angel van... Ja, 0,3 tot 0,4 millimeter.
0: Ja, dat zijn wel flinke jongens. Nou, verschillen gemeenten nogal flink in hun aanpak, hè? Als je nou naar jouw methode kijkt, je hebt er veel ervaring mee. Wat zou er nou beter moeten?
1: Nou, het wordt nu allemaal nog tot 15 september. Heeft de provincie dit jaar geld vooruitgetrokken. Dus de hele provincie Gelderland wordt nu nog gedaan tot 15 september. Totdat, zeg maar, de pot leeg is. Wordt alles nog bestreden door de provincie. En daarna is het, dan is het afwachten hoe het dan verder gaat.
0: Ja.
1: En wat de gemeentes gaan doen. En of instellingen, of ze het zelf gaan bekostigen. En anders blijft het allemaal hangen. Ja. En dan wordt het een uitdaging voor volgend jaar weer.
0: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uitroeien, dat is lastig, hè. Beheersen is ja, precies, beheersen. Dat is nu wat er aan de hand is. Als laatste nog even kort, Martijn. Kunnen mensen zelf iets doen als ze een Aziatische hoornaar of een nest zien?
1: Als ze een Aziatische hoornaar nest zien, kunnen ze hem melden bij de gemeente. De meeste gemeentes hebben direct contact met een van de bestrijders. En anders kunnen ze hem altijd melden bij waarneming.nl en anders op hoornaarspotten.nl.
0: Kijk, dat is goed in ieder geval om te weten. Martijn Hengeveld, ongediertebestrijding en ook voor de Aziatische hoornaar. Martijn, dankjewel dat je ons even te woord hebt willen staan. En succes met de bestrijding van deze beesten.
1: Dat gaan we doen.
0: Dankjewel. Hoi hoi.
1: Doei.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
5: Het is 5:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In de provincie kijken we naar de temperaturen en zien dat in Vaassen het nu 22 graden is en Duiven 24,4. Het weer in Gelderland vandaag verloopt droog en vrij zonnig met stevige westen tot noordwestenwind die koelige lucht aanvoert. De 21 tot 24 graden vandaag en vannacht en in de nacht naar vrijdag dus neemt de bewolking toe en kan er een lokale bui vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het ministerie onderzoekt maatregelen tegen de vele ongelukken op de A12 en de A1... waar het aantal incidenten met 250% is gestegen. Vooral de grenscontroles zorgen voor files en ongelukken, en vorige week botsen nog meerdere voertuigen op elkaar. Het museum Mediadroom in Nijmegen met bekende televisiesterren als Barbe Papa en Meneer de L dreigt dakloos te worden door de sloop van de Molenpoortpassage. Er is toch geen alternatief gevonden en de collectie van wel 500.000 items moet snel verhuizen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Zometeen gaan we het weer doornemen met de mensen van Weerplaza. En als we dan nog even vooruitkijken in dit half uurtje, dan gaan we kijken wat er allemaal op het nieuws is. Vandaag, landelijk gezien dan. Joy, die schuift zometeen aan. Ja, nou, dan moet ik nog wat gaan vertellen, maar dat had ik eigenlijk al verteld. Zullen we even boodschappen gaan doen?
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: leuk zo'n dansje, maar ik heb geen flauw idee wat ze zingen. Echt helemaal niks. Ik moet er even ChatGPT op loslaten om erachter te komen wat ze nou eigenlijk zongen. Last Ketchup was het in ieder geval. En de Ketchup Song, ja, dat staat er bij mij op het lijstje. Ja. Joy is weer aangeschoven. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, nou, we gaan het hebben over droogte en we gaan het hebben over woonboten.
1: Ja.
0: Want die staan droog. Ik sta trouwens ook droog. Zometeen even koffie halen. Ja.
1: Ach.
0: Ja. Ja, nee, het is... Ja, Erik die heeft me nog een kopje koffie gebracht. Ja, hier zit...
1: Zal ik dat zo even voor je doen?
0: Ah, het was geen stille hint overigens, hoor. Maar,
1: nee, maar ik snapte hem wel.
0: Ja, nee, ja precies. Ja. Je hebt het zelf van begrip. Heel goed. Even dank terug naar de woonboot.
1: Ja, de aanhoudende droogte, dat leidt tot schade aan woonboten. Dat is een beetje de talk of the day, hè. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Ja, daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Dat zegt deze woonbootbewoner.
2: Ja, de hele woonboot die raakt ontzettend omdat de bodemwaarde op die droogvalt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
0: Ja, precies.
1: Een stuk van je voordeur afzagen.
0: Ja, dat zou ik moeten doen, hè?
1: Dat is wel lullig, ja. Ja. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. En het zijn er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Want het geloosde afvalwater, dat blijft nu natuurlijk op die opgedroogde bodem liggen. Nou ja, ik hoef jou natuurlijk niet uit te leggen dat niet zo prettig ruikt.
0: Dat gaat een beetje stinken. Dat kan me wel iets bevoorstellen.
1: Een beetje. Ja. Ga je nog op vakantie, André?
0: Jazeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Alles geboekt?
0: Alles is geboekt. De kinderen die hebben een mooi plekje in de auto. We nemen altijd broodje ei mee. Dat gaan we ook altijd doen. Het is altijd traditie bij ons.
1: Broodjes ei vind ik wel riskant in een auto, hoor.
0: Hoezo?
1: Nou, voor aan de kant waar het er weer uitkomt.
0: Oh, zo bedoel je? Nee, ja. Maar dat gaat altijd hartstikke goed, joh.
1: Ja, raampje open en gewoon...
0: Broodje ei mee, lekker hoor. Ja.
1: Hey, en jij weet zeker dat het allemaal klopt, jouw boeking?
0: 100% is altijd lastig. Maar wij doen het vaak via dezelfde organisatie, Airbnb in dit geval.
1: Oké.
0: En dat gaat eigenlijk al jaren goed. Ja.
1: Ja, nou ja, het zal je maar gebeuren. Je denkt dat je vakantie kan beginnen en dan blijkt je vakantiehuis een verzekeringskantoor te zijn.
0: Ach, dat is altijd goed. Kun je gelijk de pen pakken als je aankomt.
1: Als je er dan toch bent. Ja, het overkwam een Belgisch gezin aan de Italiaanse kust. Nou, denk je, lullig, we zijn op vakantie. Boek een nieuw huisje via boeken.com.
0: Oh ja.
1: Die bestond ook niet.
0: Oh, die bestond ook niet?
1: Die bestond ook niet.
0: Oh ja.
1: Nou ja, Italiaanse politie erbij. En ze zijn erachter gekomen dat zeker 120 gezinnen op deze manier zijn opgelicht.
0: Ja, het probleem met booking.com is dat ze een tijd geleden een datalek hebben gehad, hè?
1: Ja.
0: Dus ik denk dat daar misschien wel iets van komt. Ja, en dat is toch echt wel vervelend.
1: Dat is heel vervelend. Ja, slecht begin van de vakantie.
0: Ja.
1: Fingers crossed voor jou volgende week.
0: Ja, ik hoop dat het goed komt.
1: Volgende week toch?
0: Volgende week, jazeker.
1: Nou, speaking of volgende week. Want volgende week mogen we weer lekker puffen en klagen.
3: Het zit hier godtyfus heet in dit hok. Volgecremeerd gewoon was hier. Dat is gewoon niet normaal.
4: Ik lig onder de branddeken.
3: En dit keer heb ik geen scheet geladen, maar ik doe het echt voor de frisse lucht. Is niet te doen. Rij jij me nog even twee keer om als ik vannacht ben ik gaar. Als het belletje gaat, dan kan ik eruit. Ik doe het raam op, hoor. Het is niet te hard hier.
1: Gerrie Goor, die kon natuurlijk niet ontbreken als het gaat om de hitte. Deze video die gaat bij mij standaard door de WhatsApp heen op het moment dat het boven de 26 graden wordt.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Als je chagrijnig bent, ja, tenminste zo werkt dat bij mij, dan moet je dit altijd even kijken.
1: You love it or you hate it.
0: Ja, precies.
1: Ja, leg de ventilator maar nog maar niet op zolder. Na een aangenaam weekend lijkt het volgende week opnieuw een flinke hittegolf op ons af te komen. Weerdiensten die sluiten niet uit dat het volgende week donderdag lokaal 35 graden of zelfs nog warmer wordt. Regen is voorlopig dus nog niet in zicht. En ik dacht, André, jij spreekt zo meteen toch de heren van Weerplaza.
0: Ja.
1: Misschien kan je even checken of ik niet uit mijn nek klets.
0: Nee. Dat zijn we sowieso niet van jou gewend natuurlijk. Hè.
1: Ach.
0: Ja,
1: precies. Dat pak ik zo nog even mee.
0: De complimenten die vliegen weer over en weer. Heel goed, Joy. Wanneer spreken we je weer trouwens?
1: Nou, half uurtje.
0: Half uurtje. Blijkt me een goed plan.
1: Prima.
0: Gaan wij even een kopje koffie doen en spreken zo meteen met de mensen van Weerplaza. En in de tussentijd geniet jij van muziek. Dat is fijn, hè? The real thing.

0: Het is toch een heel fijn liefdesliedje dit van The Real Thing en You Are My Everything. We gaan eens kijken bij Floris Lafeber van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, André.
0: Volgende week de korte broek weer aan, hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Althans, vandaag kon het ook wel, want ja, het was bijna zomers warm.
0: Ja.
1: Met 24,7 graden in Hupsel en in de Achterhoek. De regionale hittegolf is vandaag wel gestopt in Gelderland. Want we hebben de 25 graden niet gehaald. Dus dat is dan wel weer een opvallend iets. Maar de korte broek kan zeker weer uit de kast, want volgende week wordt het weer warmer. Met uitschieters naar 30 graden of meer. En ook in het weekend wordt het behoorlijk heet.
0: Oké, hoe heet wordt het dan? En wat doet dat vooral met de wind? Want dat vind ik altijd wel belangrijk, of er zo'n lekker fris briesje staat.
1: Inderdaad, ja, vandaag een fris briesje uit het westen. Kracht 4 en in de Gelderse Vallei zelfs eventjes windkracht 5. En dat is een vrij krachtige westelijke wind. En die maakt het gevoelsmatig een stukje frisser dan de thermometer deed aangeven vandaag. Die wind die gaat in de loop van de avond wel wat liggen. En dan hebben we ook brede opklaringen. En de minimumtemperatuur ligt vannacht rond zo'n 15 graden. Een prima temperatuur opnieuw om te slapen. En er staat weinig wind vanavond en vannacht. Morgen een hele aardige zomerdag met 24 of 25 graden plaatselijk. Flink wat ruimte voor de zon, maar opnieuw net als vandaag brede stapelwolken die ontstaan, van die dikke stapelwolken. Maar het blijft wel overwegend droog en morgen waait er een stuk minder wind dan vandaag. Dus voor de meeste mensen is dat wel een prima dagje om lekker naar buiten te gaan. Maar in het weekend krijgen we te maken met een nieuwe hoge drukgebied. En dat betekent dat de wind gaat draaien naar het zuiden. Er komt weer hele warme lucht onze kant op. En voornamelijk op zaterdag en zondag gaan we dat merken, als het weer 27 tot 31 graden gaat worden.
0: Zo, dus de volgende regionale hittegolf is op komst.
1: Die is zeker op komst. Ja. En die houdt ook nog wel eventjes aan. Want het vooruitzicht naar volgende week ziet er ook behoorlijk warm uit. Maandag en dinsdag tijdelijk iets minder heet, maar wel zomers. De temperatuur komt dan tussen de 25 tot 28 graden uit. Flink wat ruimte voor de zon, enkele wolkenvelden die overtrekken. Maar vanaf dinsdag en woensdag staat er weer een reeks zeer warme dagen voor ons klaar. En dan kan het lokaal weer 34 of 35 graden in onze provincie worden.
0: Nou, dus gewoon rustig aandoen met die dagen, dat is wel duidelijk.
1: Rustig aandoen met deze dagen. Een klein voordeel is wel dat de nachten een stuk minder heet verlopen dan voorgaande hete perioden. De minima liggen vaak tussen de 11 en 16 graden. En dat is gewoon een prima temperatuur om lekker te slapen.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is dan wel weer een bijkomend voordeel. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.
1: Jou bedankt.
0: Hoi.

0: Dit is Radio Gelderland. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen, doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenote wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ismaël, dankjewel. Anderhalf minuut over vijf, Radio Gelderland staat aan. Het is vakantie, we gaan je zo meteen bijpraten met het laatste Gelderse nieuws. We gaan het hebben over NEC, uiteraard. Ja, moet er nog even over hebben, hoor. En Barba Papa en meneer de L. Komt er alweer wat boven? Ja, daar keek je ook met liefde en plezier naar, hè. Nou, die spullen, ja, requisieten, zoals dat zo mooi heet, die zijn ergens opgeslagen, maar dan moeten ze uit. Joy, die praat je zo meteen bij.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Thuis in Gelderland.

0: afsluiten. Ja, dat is toch beter.
1: Ja.
0: Henk Temming en Henk Westbroek en de hele club eromheen natuurlijk. Het goede doel en zwijgen bij Radio Gelderland. Joy is weer aangeschoven. Joy, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Nou ja, wat je, jij kwam met iets aanzetten.
2: Ja.
0: Ja, ik moest er stiekem wel een beetje om lachen, want het is zo tegenstrijdig.
2: Ja, het is een heel bijzonder bericht. Een huisarts uit Roon is per direct uit haar functie gezet vanwege een jarenlange alcoholverslaving. Nou, dat is natuurlijk heel droevig.
0: Ja.
2: Volgens de inspectie werd ze meerdere keren onder invloed op de praktijk aangetroffen. Nou, leuk grapje. De druppel was een incident op de dag dat ze euthanasie zou verlenen aan een patiënt. Ze meldde zich ziek en werd later dus met een fles wijn in haar auto aangetroffen. De rechter oordeelt nu dat de schorsing terecht is, omdat de patiëntveiligheid in het geding is.
0: Ja, ik vind dat zo bijzonder. Maar hoe lang zou dat doorhebben geappt, zeg maar, dat patiënten daarop...
2: Echt een aantal jaar.
0: Ja, precies. Maar dat is toch bijzonder? Want je komt daar dan als patiënt, je zit daar aan het bureau.
2: Ja, dus meerdere patiënten die hadden ook al een paar keer in de gaten dat zij ook heel erg naar alcohol rook.
0: Ja.
2: En daar is dus wel een melding van gemaakt. En dat is dus nu heeft allemaal doorgezet.
0: Nou, precies. Dat is toch wel een dingetje.
2: Ja.
0: Je had nog even wat anders.
2: Ja, dinsdag klinkt het namelijk zo in de binnenstad van Nijmegen.
0: Ja, er wordt een gekke huisdinsdag.
2: Dat wordt weer leuk. Ja. Maar je snapt, er moet natuurlijk ook ruimte gemaakt worden voor de fans vanuit...

0: Griekenland.
1: Is wel zo netjes.
0: Bij de return van NEC tegen Olympiakos worden zo'n 1000 Griekse supporters verwacht. En om te voorkomen dat het dus te druk wordt in de binnenstad en dat weer misschien kan leiden tot wat vervelende zaken, richt de gemeente op het Fasumterrein een speciale fanzone in. En die supporters die dus een wedstrijdkaartje hebben, die worden vanuit daar met de bussen naar de Goffert gebracht.
1: Ja, dat ze niet verspreiden, zeg maar. Dat is een beetje het idee dan, hè?
0: Precies.
1: Ja, kan me voorstellen.
0: André, we gaan even een klein uitstapje maken naar onze jeugd.
1: Vind ik leuk.
2: Hallo meneer de uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
3: Naar Fabeltjesland.
0: Ja, die kennen we natuurlijk allemaal.
1: En het mooie is, dat wil ik dan toch even roepen, is een beetje vakidioterie.
0: Ja.
1: Meneer de uil, dat is Frans van Duschoten. En die komt uit Gelderland.
0: Nou, kijk, ja. Dat pakken we toch nog even mee zo hier op de donderdag. Maar goed, deze mogen we ook niet vergeten, hè?
1: Nee. Oh ja,
2: deze. Hallo, de doek voor Barba Papa. Het etenzoek bij de familie Barba Papa.
1: Ik was nog meer van de Fabeltjeskrant, hoor.
0: Ik vond ze allebei wel leuk, hoor.
1: Ja, er zijn ook opnames op YouTube te vinden dat ze met z'n drieën bijvoorbeeld de Fabeltjeskrant inspreken. Ja, dat vind ik dus een genot om naar te kijken.
0: Oh, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Ja, ja.
0: We hadden het er al over, meneer de uil, Barbapapa, Kermit de Kikker en Swiebertje, die dreigen dakloos te worden. Het museum Media Droom in Nijmegen, met 500.000 items uit televisieseries en strips, die moet eind deze maand het pand uit, omdat het winkelcentrum wordt gesloopt. En een nieuwe plek, die is er dus nog niet. De hele collectie dat staat nu op 250 pallets, van de berenboot tot aan Pipo de Clown. Het museum zoekt dus een oude fabriekshal, een leegstaande kerk of school, het liefst in Nijmegen, of in ieder geval natuurlijk in onze mooie provincie. Gelderland. De oprichter heeft nog een mooi argument. Nijmegen wil in 2033 culturele hoofdstad worden. En wat is er dan mooier dan het eerste popcultuurmuseum van Europa? De eigenaar Paul die roept dus op. Wie een plekje weet, die kan mailen naar paul@mediadroom.nl. En droom is DROME.
1: Precies, de dromen, zeg
0: dromen.
1: Maar. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik hoop dat het ergens wel een mooi plekje gaat vinden, hoor. Het is toch een beetje nostalgie of zo, hè? Dat dan toch, dat blijft. Ja, naarmate je ouder wordt,
0: We houden onze ogen open. Of in jouw geval, je.
1: De oren.
0: De oren.
1: Ja, precies, zo is het. Dus paul@mediadromedus.nl. Daar kun je het naartoe sturen als je een plekje hebt voor deze 250 pallets. Kun je er 250?
0: Dat is echt veel, hè?
1: Dat is echt heel veel.
0: Dat is echt heel veel.
1: Wauw, ja. Nou goed, we hopen dat het een goed plekje krijgt en toekomstbestendig wordt gemaakt. Dat klinkt dan wel mooi. Hey Joy, dankjewel.
0: Yes.

0: De Eagles bij Radio Gelderland en One of These Nights. Ja, je hoort het wel eens, hè, dat sport je leven kan veranderen. Voor Lotte van den Berg uit Arnhem is dat dan ook letterlijk zo. Op haar 31ste kreeg ze een herseninfarct en artsen verwachten toen dat ze nooit meer normaal zou kunnen functioneren. Inmiddels is ze Europees kampioen gewichtheffen en coach bij sportschool OG High Performance. En die sportschool die wil begin september in 24 uur tijd maar liefst 1 miljoen kilo deadliften voor de Hersenstichting. Lotte is aan de telefoon. Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, neem ons even mee naar dat moment. Wat gebeurde er toen je dat herseninfarct kreeg?
1: Ik was op dat moment thuis. Ik stond onder de douche. Ik kreeg vreselijke hoofdpijn. En ik kon niet meer met mijn hand bij mijn hoofd komen, waardoor ik eigenlijk wist dat het meteen mis was. Toen ben ik naar beneden gestrompeld. Ik had op dat moment twee kleine kinderen. Hmm. Die zaten gelukkig op de bank met hun gezicht gefocust op tv, zoals alle kleine kinderen doen.
0: Ja.
1: En mijn toenmalige partner die zag eigenlijk direct dat het mis was en die heeft 112 gebeld. En zo belandde ik in het ziekenhuis.
0: Wauw, ja, dat is wel een, heftig verhaal. Ja, ja. En dan even een sprongetje in de tijd maken. Want wanneer ontdekte jij nou dat krachttraining een belangrijke rol kon spelen in je herstel?
1: Nou, ik merkte eigenlijk al met de fysiotherapie in het ziekenhuis dat je je lichaam best wel heel goed kon sturen.
0: Okay.
1: En trainen. En daarin merkte ik dat als ik heel veel ging oefenen, dan ging het steeds beter. En nou, op een gegeven moment ga je van fysiotherapie ga je naar een soort van fitness.
0: Ja.
1: En in die fitness leer je goed je lichaam aan te sturen. Ja, waar bij mij natuurlijk mis was gegaan. Ja. En dat was voor mij het allerbelangrijkste wat ik merkte in de krachttraining. Je traint niet alleen je spieren, maar je traint dus ook je hersenen en de hele aansturing.
0: Wauw, oh, dat wist ik ook niet. Ja, ik doe soms een beetje krachttraining en een beetje cardio dan zeg maar een paar keer in de week. Maar ik wist niet dat
1: kracht... Dat is wel heel goed.
0: Nou ja, nee, zeker. Maar ik wist helemaal niet dat zo ontzettend veel impact kan hebben. Ja. Want nou ja, bij jou is dat wel heel goed uitgepakt, hè? Want je bent zelfs Europees kampioen gewichtheffen. Had je dat ooit durven dromen?
1: Nee, zeker niet, nee.
0: Nee, dat is wel tof, hè? Maar even voor mijn beeld, hè? Wat heb je daar nou allemaal voor moeten doen om dit te bereiken?
1: Nou, ik heb echt knetterhard gewerkt.
0: Ja.
1: Elke dag trainen. Was ik niet op de sportschool, dan deed ik het thuis door oefeningen. We beginnen natuurlijk in de basis, maar uiteindelijk wil je wedstrijden gaan doen, merk je dat je talent hebt. En dan moet je er ook alles voor geven. Dus ik had en een fulltime baan en ik had mijn kinderen. En tegelijkertijd wilde ik topsport bereiken. Dus je kookt voor je gezin en je kookt apart voor jezelf. Je moet zorgen dat je genoeg rust hebt en heel hard blijven werken.
0: Wow.
1: En ik heb ook wel het grote geluk dat ik een heel fijn vangnet om me heen had met mensen die me allemaal ondersteunen.
0: Ja, precies. Nou, het klinkt fantastisch natuurlijk. En je gaat er iets moois mee doen, hè? Want jullie willen in 24 uur 1 miljoen kilo gaan deadliften. Hoe krijg je zoiets nou voor elkaar dan?
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk. We hebben de koppen bij elkaar gestoken. Hoe gaan we dit doen? En waarom willen we het doen ook vooral? Ik zal beginnen met het waarom. En dat is omdat er zijn gemiddeld 130.000 mensen per jaar die te maken krijgen met hersenschade. En wat ik het allerlastigst vond in mijn hele revalidatieproces is dat er geen draaiboek voor ligt.
0: Nee.
1: Je weet niet of je beter wordt, hoe je beter wordt, en dat is voor iedereen anders. Dus wij willen geld inzamelen voor de Hersenstichting om nog meer onderzoek te doen en nog meer duidelijkheid te krijgen. En door een groep samen te stellen van sterke mensen die allemaal de Hersenstichting een warm hart toedragen, hebben we gezegd, nou, we gaan het gewoon doen. We gaan 24 uur lang, van zaterdag 5 september tot zondag 6 september, gaan we gewoon tillen.
0: Zo, nou, gaaf hoor. En
1: ja.
0: Waarom is deze actie voor de Hersenstichting voor jou nu zo persoonlijk?
1: Nou, omdat ik natuurlijk aan de lijve heb ondervonden wat hersenschade met je kan doen. Ik bedoel, ik ben superfit en ik werk weer gewoon fulltime. Ik heb een goede baan. Maar ik heb wel hersenschade.
0: Ja.
1: Dus ik weet precies, ik heb gewoon wel nog mijn restverschijnselen. En dat is heel lastig te verkopen in een samenleving zoals dit.
0: Ja, op die manier. Dus ook de aandacht daarvoor vragen, zeg maar.
1: Ja, niet alleen geld ophalen voor het goede doel, maar ook al kunnen we maar een aantal mensen inspireren.
0: Ja.
1: Die op dit moment te maken hebben met bepaald hersenletsel, waarvan ze denken, ik zie het niet meer, het wordt niet meer beter. Het kan altijd beter worden. Ook al is het maar een heel klein stukje. Ja.
0: Ja, ja, ja? Mooi. Ja, ik zit echt ademloos naar je te luisteren. Ja. Als mensen, als laatste nog even Lotte, als mensen willen helpen of komen kijken, waar kunnen ze terecht?
1: Ze kunnen op de website terecht van OG. En er is een link gedeeld. Die ga ik er even bij pakken. Dat is deze. Even scoren. Ik ga eens vandaag op social zijn.
0: Ja, ja, precies.
1: Okay, als mensen willen helpen, aanmoedigen, er zijn, doneren, dat kan op www.og-gym, dat is gym.nl, /1,000,000.
0: Kijk, nou, dan moet het goed komen. Dankjewel in ieder geval, Lotte, dat je ons even erover te woord wilde staan. Heel veel succes met de actie uiteraard. En nog een mooie middag.
1: Dankjewel, van hetzelfde gewenst.
0: Dankjewel. Tja, en dan komt er een redacteur hier in één keer binnenlopen en die zegt: André, we hebben nieuws, want vandaag, 79 jaar is zij geworden. Johnny Kaagman is ons ontvallen. 79 jaar dus. Earth and Fire. Zullen we dan toch maar eentje draaien voor 5:30?

0: Dit is Radio Gelderland. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.nl.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
4: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
5: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Kamperoase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier kamperoase.nl.
5: Nu gratis een Ninja IJsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
6: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: 6:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Haarlo is er nu 21,4 graden en in Angelo 23,6. Het weer in Gelderland, een groot deel van de avond verloopt overwegend helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan er zelfs een enkel buitje vallen. Morgen is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden met aan het einde van de middag en in de avond brede opklaringen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Imke Twan Lucassen uit Zevenaar bestrijdt de Aziatische hoornaar met een speciale stofzuiger om de inheemse honingbij te beschermen. Samen met ongediertebestrijder Martijn Hengeveld merkt hij dat het aantal nesten van de hoornaar de komende 5 jaar zeker zal verdubbelen. De Graafschap heeft de Duitse rechter vleugelverdediger Jannes Wiekhoff aangetrokken, die transfer vrij overkomt van Heracles Almelo. Technisch manager Barry Powell is blij met de komst van de 26-jarige speler die een contract voor 2 seizoenen heeft getekend. Dit en meer Gelders nieuws vind je via gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 lange file in onze provincie. Die staat op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar 16 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ja, en dan gaan we nog een keer die fiets weggeven. Ik kreeg al appjes van, joh, komt die vraag vandaag nog een keer voorbij? Jazeker, we hebben hem de hele dag door al een aantal keren gesteld. Maar ook jij kan meedoen. Als jij die 5 kruisjes haalt vandaag, dan maak ook jij kans op die fiets. En dat 4e kruisje, dat kun je nog in de wacht slepen. Dus we gaan die vraag zometeen stellen over 1 minuut of 10.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
16: Thuis in Gelderland.

0: weet dat je erop zit te wachten, want ik kreeg al verschillende appjes binnen. Ja, ik moest Matt Slenger met You're Not Alone toch nog even draaien, want we gaan het hebben over Rondje Gelderland. Het is weer zover. Vandaag hebben we hem al een aantal keren gesteld, de vraag van vandaag. Het antwoord daarvan moet je toch echt de tv-aflevering gaan bekijken van Rondje Gelderland. Het mooie is, we hebben het ook op onze site gezet. Dan kun je bij uitzending gemist, kun je terugkijken. Want in die afleveringen, daar is het antwoord te vinden. Elke werkdag kun je op TV Gelderland dit programma zien, Rondje Gelderland, met de mooiste fietsroutes door de mooiste provincie van Gelderland. Dat mag ik in alle onbescheidenheid wel zeggen, toch? En het mooie is, morgenmiddag in dit programma gaan wij die fiets weggeven, die e-bike van zo'n 3.500 euro kost die. En ja, dan gaan we een winnaar trekken. En daarvoor is het nodig dat je 5 goede antwoorden hebt. Morgen hebben we dan ook weer een nieuwe vraag. En heb je 5 kruisjes, dan maak je kans op die fiets. Nou, het 4e kruisje, dat is voor vandaag. Je mag trouwens straks ook voor de afleveringen die van de week geweest zijn, mag je ook gewoon nog antwoorden indienen. Hè? Dat is geen enkel probleem. Moet je even uitzending gemist via onze app even downloaden. Gewoon even kijken en even die uitzendingen terugluisteren. Dan hoor je daar de vragen. En het antwoord kun je dus vinden in die tv-uitzending. Ja, je moet er wel wat voor doen. Maar desalniettemin, het 4e kruisje, dat is nu wellicht voor jou ook aanstaande. En daar hoort het volgende fragment bij.
1: Op naar onze laatste stop. Ik heb iemand voor jullie geregeld.
2: Zo, wie dan?
1: Daar zit ze.
0: Ja, Frank Oosterwegel die heeft iemand geregeld, zegt hij. En de vraag die erbij hoort is: wie is deze uit klei getrokken dame? Ja, wie is deze uit klei getrokken dame die Frank Oosterwegel heeft geregeld? Laat het maar weten. Voor dat 4e kruisje, de Omroep Gelderland app mag je ervoor gebruiken. En je mag ook mailen. Dat is studio@gld.nl.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel

Miles Smith en Niall Horan hier bij Radio Gelderland en Drive Safe. Straks na 6 uur, dan is het weer helemaal nationaal hier bij Radio Gelderland. Alleen Nederlandstalige muziek, de top van de Nederlandstalige scene, komt dan voorbij. Maar zometeen eerst nog een duik in de alle 1300 goedlijsten van de afgelopen jaar. En dit is Jackie Graham bij Radio Gelderland. I'd like to-

0: doet altijd goed dit, het geluid van de jaren 80 bij Radio Gelderland. Jackie Graham en Breaking Away.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: En als laatste voor 6 uur, voordat we helemaal nationaal gaan, nog even een duik in de alle 13 goedlijst, die we in oktober trouwens weer gaan uitzenden. Maar we gaan eerst nog terug naar 1925 en komen uit op positie 1290. Het is een band waarvan leek dat het succes voorbij was in de jaren 80. In de jaren 70 hadden ze heel veel hits, maar ze kwamen toch nog een keer terug. Het gekke is wel dat in hun thuisland Engeland heeft het de top niet eens gehaald. In Nederland kwam het in de top 10 terecht, dat is mooi. En een leuke bijkomstigheid is dat de videoclip werd geregisseerd door oud-bandleden Godley en Cream, waardoor 4 van de originele 10cc-leden weer voor het eerst sinds hun breuk weer samenwerkten. Ga luisteren naar Feel the Love.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Radio Gelderland. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: Allianz Direct.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
6: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
7: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
5: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
8: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
5: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Sindrien Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, betaald voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Het blijkt nu ook uit onderzoek. De grenscontroles bij Duitsland hebben voor een flinke toename in het aantal verkeersongelukken bij de grens gezorgd. De Duitsers houden vol dat de controles werken, omdat ze een afschrikkende werking hebben op mensensmokkel. Ja, van 30 ongelukken naar 124 ongelukken in een jaar, daar zou ik als mensensmokkelaar inderdaad wel van schrikken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over de situatie in Iran praten we straks met Mateen Abbasi uit Haarlem. Via zijn familie in Iran volgt hij de situatie daar op de voet. Muzikant Ton Scherpenzeel en producent Erik van Tijn herdenken Journey Kaagman. Ton Scherpenzeel speelde met haar in Earth and Fire en Erik van Tijn zat naast haar in de jury van Idols. Bij het KNMI zijn ze blij met de nieuwe beelden van de zon. U gaat straks horen waarom. En bij de World Pride wordt morgen een t-shirt gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat beveiligingscamera's je niet kunnen zien. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 6 augustus.
4: Jeez. Ja, hoeveel zitten we dan nu?
5: 41.
4: Nou, je kan hier staan, Martin.
2: Hij ging zelf maar eens polshoogte nemen, minister Karremans. En hij schrok hoe laag het water staat en snapt dat veel ondernemers schade lijden. Maar compensatie? Nee, die komt er niet.
6: Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
2: Door de lage waterstand komen woonboten ook droog te liggen en die zijn daar niet voor gebouwd.
7: We hebben kieren en scheuren in de woning zitten. We hebben ramen en deuren die niet goed meer kunnen sluiten omdat ze niet meer in de kozijnen passen.
2: En riviercruises kunnen hun normale route niet varen. Dus doen ze hele andere steden aan. Maar welke dan?
8: Do you know where you are?
9: Absolutely not.
2: Ze zouden naar Keulen en Aken varen, maar kwamen nu in Dordrecht uit. Ook heel mooi, vindt deze man.
10: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ook de natuur lijdt behoorlijk onder de droogte. De helft van onze bomen is er slecht aan toe.
10: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
2: Ja, dat was dus de man die dat net over Dordrecht zei. Maar we nemen gewoon aan dat hij Dordrecht hartstikke mooi vond. Dan die bomen. De vallende bladeren is het nog daaraan toe. Maar bomen laten nu ook takken los om water te besparen.
11: Ja, dat kan een klein takje zijn, maar overwegend ook een grote tak. En die valt op een fietser, op een auto of misschien op een woning. En dan heb je stormschade in de zomer zonder storm.
2: Ook vandaag waren er weer nieuwe natuurbranden, nu in de duinen van Ouddorp. Daar raakte een brandweerman gewond bij een aanrijding met een tankwagen.
12: Beautiful. Yeah, very beautiful. I like it. Be anxious to walk around with it.
2: Nee, dat was dus Dordrecht, dus nu gaan we even helemaal in de klut. We gaan even kijken, met die droogte en warmte is er ook een zonnige kant voor ondernemers en voor mensen, want we eten namelijk meer ijs.
13: In de zomer zeker één keer in de week.
2: Maar als het wat langer warm is?
13: Soms twee, ja.
2: En wat denkt u, blijft het bij twee?
13: Soms drie.
2: En dan als laatste in dit overzicht het aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Nou, dit was samen met haar band Earth and Fire haar grootste hit. Mede door het iconische blauwe broekpak dat ze toen droeg. Bij een uitzending van Idols trok ze het nog een keer aan.
14: Het hangt of in de kast of je gooit het weg. Nou, bij mij hing het dus nog steeds in de kast.
2: Kaagman was jurylid bij het talentenjachtprogramma. En daarbij nam ze geen blad voor de mond als een optreden haar niet beviel.
14: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
14: Ik ben er helemaal klaar mee. Mag ik gewoon vertrekken.
3: In de media.
2: En dan de krant van morgen, Ismaël de Bruin.
15: Israël houdt op de Westoever steeds meer Palestijnse belastinginkomsten achter en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg daar, schrijft Trouw. Medicijnen raken op en patiënten kunnen geen behandeling betalen. Een man van 70 tikt op zijn borst en zegt: ik weet niet hoe lang mijn hart dit nog aan kan. Ik heb al 6 maanden lang geen medicijnen meer gekregen. Bij de apotheek zeggen ze telkens: we hebben de medicijnen niet. Het is een wonder dat ik nog leef.
2: Van de 1200 belangrijke medicijnen die er normaal op voorraad zijn, zijn er 160 helemaal op, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vooral duizenden kanker- en nierpatiënten en mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen worden getroffen hierdoor. Zonder hulp wordt de patiënt steeds zieker, zegt een arts, tot God hem redt of hij sterft.
15: Is het voor het klimaat beter om een benzineauto eerst op te rijden? Meestal niet, dat ontdekt een wetenschapper, zo meldt de Volkskrant. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in Science. Ze berekenden hoeveel CO2 er vrijkomt bij het produceren van en rijden met diverse modellen benzine- en elektrische auto's. En wat er verandert als iemand overstapt op elektrisch als de benzineauto nog functioneel is.
2: En wat blijkt, zelfs met een gloednieuwe benzineauto kan de overstap naar elektrisch 58% CO2-uitstoot besparen. En daarmee zetten de auteurs een streep door het idee dat je voor het klimaat een benzineauto het beste kunt oprijden. Meteen overstappen op een elektrische auto is absoluut het beste voor het milieu, zegt een hoogleraar.
15: We hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gegeven, schreef rabbijn Lodi van de Kamp afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad. Hij doelde op het openbaar herdenken van de Holocaust. Een paar dagen eerder werd in Rotterdam een herdenking van de deportatie van Joden in de oorlog onderbroken door demonstranten die riepen Free Palestine en stop de genocide. En dus stelt Van de Kamp voor om het herdenken niet langer in het openbaar te doen.
2: De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël is het niet met hem eens. De Joodse gemeenschap heeft geen probleem. Moeten wij ons dan

0: Repareren heeft weinig zin, dat vertelt tuingoeroe Ben van Ooyen aan de Telegraaf. Hij vindt dat we de tuin heel anders moeten inrichten. De bodem is bijvoorbeeld een belangrijke factor.
1: Hij zegt, water op puur zand zakt onmiddellijk weg, terwijl het op klei juist blijft liggen. Zorg dus voor een gemengde en levendige bodem waarin compost en GFT-afval is verwerkt. Zo'n structuur houdt water vast. En er moet ook lucht in zitten, dus houdt de worm in leven.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abbasi is Nederlands Iraniër en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden, ja. In Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij. Ja. In Teheran, en je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook. Ja. Ja.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè, dat, ja, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken, Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus de internetverbinding is terug, maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen, om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbindingen.
0: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk gewoon grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook

0: nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen. Tenminste, niet zoveel geld. Ja, dat is wel heel lastig.
1: En durven ze dan vervolgens ook open met jou te spreken over de situatie? Ik bedoel, is dat veilig via WhatsApp jouw dingen laten weten?
0: In principe niet. Ja, kijk, het moet wel iets, zo'n VPN-verbinding is wel veiliger dan een normale verbinding. Maar ik merk wel dat als wij met familieleden spreken, als ik of mijn ouders met familieleden in Iran spreken, dat iedereen best wel terughoudend is. En dat snap ik ook wel, want we zien ook dat mensen die of op straat tijdens demonstraties, maar ook online heel kritisch zijn geweest de afgelopen jaren tegenover het regime. Ja, die worden opgepakt. En je hoorde het net, meer dan 50 mensen zijn de afgelopen weken geëxecuteerd. En ik las vandaag ook weer dat er uit mijn hoofd 13 mensen zijn opgepakt met vaak toch wel valse beschuldiging dat ze agenten zijn van de Mossad. En je weet, als je in Iran wordt opgepakt en je wordt beschuldigd van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst, ja, dat is, dan weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Dan zit je of heel lang vast of je wordt geëxecuteerd.
1: En jouw familieleden, wat ze je wel vertellen? Wat is het beeld? Hoe is hun dagelijks leven beïnvloed door deze oorlog?
0: Ja, niet op een positieve manier. Eigenlijk zelfs op een hele slechte manier. Je moet je voorstellen, deze oorlog is helaas niet alleen slecht geweest voor het regime. Want aan het begin zagen we dat vooral overheidsgebouwen werden geraakt. Maar ook de topmensen die werden geliquideerd. Zelfs de hoogste leider die is natuurlijk op de allereerste dag omgekomen. En daar is niemand rouwig om. Ook niet binnen mijn familie. Alleen op een gegeven moment werd er ook civiele infrastructuur werd geraakt. Zoals energiecentrales en allerlei dingen die nodig zijn voor mensen hun dagelijks leven. En dat merken ze dus wel. En toen ik een paar dagen geleden met een familielid in Teheran sprak, die zei, ja, bijna iedere dag valt de elektriciteit een paar uur uit. En dat is een combinatie van dus die aanvallen van de afgelopen weken, maar ook wel door mismanagement van het regime zelf. De afgelopen jaren hebben ze heel weinig aandacht gegeven aan het moderniseren van het elektriciteitsnetwerk. Iran is een land met heel veel zonlicht, maar er wordt heel weinig gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Dus die combinatie van mismanagement, maar ook heel veel corruptie en de aanvallen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat mensen regelmatig, eigenlijk bijna dagelijks nu, ik wil zeggen internet blackouts, maar dat hadden we natuurlijk al, maar elektriciteits blackouts hebben gehad. En dat heeft echt wel effect op hun dagelijks leven. Vooral nu, het is heel heet, het is zomer in Iran, het is heel heet. Dus als er een paar uur per dag de airco in je huis uitvalt, ja, daar heb je heel veel last van. Vooral als je ziek, oud of een andere kwetsbare positie hebt.
1: En hoe is het met boodschappen? De vraag is natuurlijk, heb je voldoende geld om boodschappen te doen, maar zijn er ook wel nog voldoende spullen?
0: Ja, er zijn nog wel voldoende spullen, vooral op de zwarte markt, wat dan veel duurder is dan normale prijs. Maar inderdaad, zelfs dagelijkse boodschappen bekostigen wordt steeds moeilijker. Want de kosten in Iran die stijgen echt per dag. Ik las vandaag nog dat de inflatie afgelopen jaar ongeveer richting de 90% gaat. En een inflatie als term is vaak een beetje abstract. Dus ik leg vaak aan mensen uit, ja, 90% betekent dus dat de prijs bijna verdubbeld is van eenzelfde product. Dus als je een kilo tomaten bij wijze van vorig jaar kocht voor een euro, kost het nu dan 2 euro. Nou, dus dat is niet voor te stellen, omdat de lonen niet zo hard stijgen. Dus dagelijkse boodschappen zijn al heel duur geworden. Dus mensen moeten keuzes maken. Koop ik een stukje vlees of koop ik wat rijst? En ook mijn familie die toch wel tot de middenklasse hoort, dus financieel nooit heel lastig heeft gehad, die begint ook steeds meer te voelen dat het echt heel, heel slecht gaat met de economie in Iran.
1: En vrezen ze ook de bomaanslagen vanuit de Amerikanen? Het zijn vooral militaire doelen, infrastructurele doelen, maar vrezen ze ook dat het dicht bij hun in de buurt komt?
0: Ja, want Teheran is natuurlijk best wel een dichtbevolkte stad. En als een politiebureau wordt geraakt in de stad, wat is zo regelmatig is gebeurd. En dan kan je een discussie met elkaar hebben of dat dan rechtmatig is of niet om een politiebureau te raken. Nou, het hoort natuurlijk wel bij het regime, dus je zou ja kunnen zeggen. Maar ja, je zou daar maar in de buurt wonen. En ik heb ook een paar keer van familieleden gehoord dat ze explosies hebben gehoord. Of als er een impact is een paar kilometer verderop, ja, dan voel je de trillingen nog steeds. En dat is wel heel angstig. En ik hoor van ze over slaaploze nachten, of constante angst hebben dat er iets met ze gebeurt. Want je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
1: En aan het begin van de oorlog, 5 maanden geleden, was er ook bij veel mensen wel een soort juichstemming. Van nou, fijn dat de Amerikanen dit doen, er is perspectief.
0: Ja.
1: Hebben ze nu het gevoel dat er perspectief is?
0: Nee, helemaal niet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb mij altijd heel fel uitgesproken tegen militair ingrijpen. Maar zelfs ik was aan het begin soort van hoopvol van, nou, misschien gaat dit iets veranderen. Maar ja, we hebben ook gezien dat dit helaas ook in Iran niet anders is dan andere delen van de wereld. Dat militair ingrijpen niet gaat helpen. Maar ook als je kijkt naar de mensen in Iran, inderdaad, toekomstperspectief. Het is niet anders geworden dan voor de oorlog. Sterker nog, er is zoveel schade aan het land, zoveel schade aan infrastructuur, dat waarschijnlijk nog heel veel jaren en heel veel geld gaat kosten om dat te herstellen. En de mensen in Iran hadden het al zo moeilijk en er was al zo weinig toekomstperspectief voor hunzelf en voor hun familie. Ja, het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
1: En als je nou kijkt naar wat er politiek gebeurt, zou Iran een overeenkomst hebben met Oman, een land dat ook grenst aan de straat van Hormuz?
0: Ja.
1: Wat kan zo'n afspraak betekenen? En wat kan het dan ook voor de mensen in Iran betekenen?
0: Ja, ik hoop dus dat als er een deal komt, dat de economische situatie in Iran dan misschien wat beter wordt. Dus
1: ja, want wat spreken ze af dan?
0: Ja, ze zijn nu aan het afspreken met elkaar dat ze de schepen dan langs de Iraanse en de Omaanse wateren gaan varen. En dat dan zou mogen zonder dat dat dan veiliger zou kunnen zijn dan nu. Nou, wellicht dat er ook een soort tol wordt geheven, dus dat ze daar dan geld aan kunnen gaan verdienen. Als dat misschien zorgt dat de blokkade op wordt geheven, dat de economie daar weer een beetje op gang komt, zou het dan misschien beter kunnen zijn voor de mensen in Iran. Maar als er alleen een deal wordt gesloten met Oman en de Amerikanen zijn hier betrokken, ja, dan zijn die sancties die de economie van Iran raken, die door de Amerikanen en eigenlijk de rest van de westerse wereld is opgelegd, ja, die worden niet opgeheven. En zolang die sancties er zijn, ja, zal de economie niet kunnen groeien, zullen de mensen niet iets van kunnen profiteren. Dus ja, ik heb nou niet echt veel hoop dat een deal met Oman het leven van de mensen in Iran verbetert. Ik hoop wel dat er op een gegeven moment een vredesdeal komt met een duurzaam wapenstilstand, dat er echt een deal komt en dat die deal wel ervoor gaat zorgen dat in ieder geval economisch iets beter wordt voor de mensen in Iran. En dat we daarna hopelijk ook kunnen nadenken dat het politiek ook beter wordt. Dus
1: want dat politieke, dat is ook wel interessant. Als je vandaag hoorde, de Iraanse president, die heeft gezegd dat de communicatie met de hoogste leider, de Ayatollah, eigenlijk de zoon van de vorige Ayatollah, dat nu moeilijk is.
0: Ja.
1: Wat zegt jou dat over wat er gaande is in dat regime?
0: Ja, dat bevestigt denk ik wat we bijna allemaal weten. Dat hij misschien niet overleden is, maar hij is wel of zwaar verwond of zwaar verminkt. Dus dat hij heel moeilijk in het openbaar kan verschijnen. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook de afgelopen maanden niet in het openbaar verschenen. Maar dat zegt wel dat die andere hele belangrijke groep in Iran, dus die revolutionaire garde, dat die eigenlijk nog veel machtiger is dan we misschien al wel denken. En die revolutionaire garde bestaat uit een stel hardliners, mannen aan de top die eigenlijk vooral willen dat dit systeem blijft. Het is heel corrupt. Dus zij zijn niet alleen militaire macht, maar ook een economisch grootmacht binnen Iran. En zolang zij alle touwtjes stevig in handen hebben, ja, dan ben ik niet heel hoopvol dat het beter wordt voor de mensen. En als we dus horen dat zelfs de allerhoogste leider eigenlijk bijna niet kan communiceren, want dat zegt eigenlijk die president, ja, dan ligt het lot van de mensen in Iran in de handen van de revolutionaire garde. En dat is niet veel beter dan wat het een paar jaar geleden was.
1: Nee. Martine Abbasi, dank voor jouw verhaal over de situatie in Iran. Dank.

0: We hoorden Journey Kaagman met Earth and Fire met het nummer Seasons. Vandaag werd bekend dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze had met Earth and Fire in de jaren 70 en 80 een aantal grote hits. Later leerde een nieuwe generatie haar kennen als jury in het televisieprogramma Idols. Daar hoorden we al wat fragmenten van in het nieuwsoverzicht. En ik sta bij haar rijke carrière stil met Ton Scherpenzeel, muzikant en ook een tijdje toetsenist geweest in Earth and Fire. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Erik van Tijn, muziekproducent en oud-Idols collega. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, om met u te beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Dat was in de midden jaren 80 ongeveer. Ik werkte al een aantal jaren samen met Bert Ruiter als hij produceerde. Onder andere Joep van het Hek en een soloplaat van mij. Voor Joep van het Hek schreef ik de muziek en hij produceerde dat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, er wordt zoveel gevraagd vanuit het zalencircuit. En de evenementen en zo voor Earth and Fire. En ja, we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. En ja, de broertjes Koerts, dus de originele leden, die wilden niet meer meedoen. Zou jij keyboards willen spelen? Nou ja, ik was altijd al fan geweest van ze. Dus dat was niet zo heel moeilijk voor me. Ik zei ja.
0: En wat herinner je van de samenwerking met Journey Kaagman in die tijd?
1: Ja, dat ging altijd heel soepel, vlekkeloos eigenlijk. Ze was altijd enthousiast. En ja, heb ik eigenlijk een van de bands waar ik bijna nooit problemen mee heb gehad. En dat zegt al wat.
0: En hoe kwam dat?
1: Hoe kwam dat? Nou ja, ze was heel toegewijd en ze had een soort van dualistische benadering. Ze was heel toegewijd en enthousiast over wat ze deed. Maar tegelijkertijd begreep ze de betrekkelijkheid van het vak. Dus je kan de ene dag kan je succes hebben en beroemd zijn. En een week later kan je bijna vergeten zijn. En die combinatie was heel wonderlijk. En dat heeft ze ontzettend gebracht eigenlijk. Ja.
0: En klopt het dat jullie samen uiteindelijk nog min of meer een golden retriever zijn gaan delen?
1: Nou, dat is niet helemaal juist, maar in de grond is het wel waar. Irene en ik, mijn vrouw dus, die hadden een golden retriever, Milan. En wij hadden een huis in Griekenland en daar gingen wij jaarlijks maanden heen. En Bert en Journey die waren echt hondenliefhebbers en die wilden graag op onze hond passen. Dus ja, wij stalden haar met vol vertrouwen altijd bij hun, want ze werd altijd heel goed verzorgd.
0: Ja, mooi. En Erik van Tijn, Journey Kaagman, die heeft u leren kennen achter de jurytafel. Misschien ook wel eerder, maar in ieder geval achter de jurytafel van Idols. Of kennen jullie daar voor elkaar ook al?
2: Ja, daarvoor heb ik Journey ontmoet in het bestuur van Conaris. Daar ging ik in zitten. Dat vond ik ook wel eens goed om iets te doen. En toen leerde ik Journey kennen. Zij was daar directeur. En ze was meteen, het werd meteen duidelijk hoe goed zij was bij de allereerste meeting.
0: Want dat is nu even voor de luisteraars. Dat is nu wat Buma cultuur is, hè?
2: Ja, klopt. Klopt. Dat is de voorloper ervan. En ja, Journey die was op haar eigen manier ongelooflijk direct, maar ook heel makkelijk en open en heel grappig. En ik vond dat ze die vergaderingen ontzettend goed leidde. En ja, daar had ik al meteen een goed gevoel bij haar. En ik heb ze natuurlijk pas echt goed leren kennen als je dan een aantal dagen achter zo'n jurytafel zit en er komen talenten voor je staan en je moet commentaar geven. En zoals zij dat ook deed, dat was natuurlijk ook meteen, ja, eigenlijk op dezelfde manier. En omdat je dan, ja, verblijf in een hotel, je zit een aantal dagen samen te werken, dan leer je elkaar gewoon echt goed kennen. En dan zijn we ook wel wat closer geworden daarna natuurlijk, tot het nog meer closer werd. En vooral met Henk-Jan Smits ook erbij. We waren wel een soort goed trio.
0: En ze was dus direct als bestuursvoorzitter, maar ze was ook wel vrij direct in haar jurering. Daar was ze min of meer ook hetzelfde, zeg je. Dacht je af en toe ook wel eens, oeh, dit is misschien te direct? Hadden jullie het daar wel eens over?
2: Nee, daar hadden we het niet echt over. Kijk, in het begin moesten wij commentaar geven bij een auditie, maar wat helemaal niet het gewoon was. Normaal, als iemand een auditie komt doen, die komt staan en zingen of spelen, en die gaat daarna weg en dan schrijf je op wat je ervan vindt en je overlegt met de andere mensen die erover gaan. Maar nu moesten we meteen commentaar geven, en liefst ook een beetje pittig, zoals in het Engelse Pop Idol was. En wij moesten daar ontzettend aan wennen, en Juni deed het op haar eigen manier. En een goed voorbeeld is dat als zij wilde zeggen van, joh, het klinkt nergens naar, heb je jezelf wel eens geluisterd of zo? En dan zei ze gewoon, heb jij een cassette recorder thuis? Weet je, dat van ja, met andere woorden, je zou jezelf eens moeten opnemen en dan hoor je van wat wij horen, namelijk dat het niet best is. En dat zei ze op zo'n, ja, toch aardige manier, dat het voor mijn gevoel nooit hard was wat zij zei.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, herken jij die stijl van haar?
1: Ja. Ja, ze was altijd heel duidelijk, maar zonder kwetsend te zijn. Tenminste, en ze had ontzettend veel humor. Een soort van onderkoelde humor had ze. En wat mij nog steeds bijstaat, is haar lach. Dat had zo'n hele aparte achteruitlach. Zo van... En dat, ja, ja, dat vond fantastisch. Ja.
2: Klopt, inderdaad. Ja.
0: En hoe ging ze, Erik van Tijn, om met de bazen van Idols bijvoorbeeld?
2: Ja, ze had een natuurlijk al een hele carrière gehad. En ze was een ster geweest. Hè. Echt internationaal veel opgetreden. En zij was gewend aan dingen op televisie en ook live doen. En wij en ik vooral ook nog niet. En toen bij de allereerste live show, vlak daarvoor hadden we op die jurytafel allemaal papieren en pennen en zo dingen liggen van die we moesten opschrijven, die we moesten onthouden. En vlak voordat we live gingen, kwam er een productiemedewerker naar ons toe en die zei, jongens, even die jurytafel even opruimen. Oh ja, nou, dus wij doen het allemaal braaf, maar Journey niet. Dus de drie mannen wel, maar Journey die liet het gewoon allemaal liggen. En die had twee tassen met twee brillen en een telefoon en allemaal pennen. Een beetje een zootje eigenlijk. Maar goed, zij deed het gewoon niet. En toen was er nog 20 seconden voor live. Toen kwam de producent aanlopen en die zei echt wel boos, maar hij durfde ook haar naam niet te noemen. Hij durfde niet te zeggen, hey, Journey, ruim eens even op. Hij zei, ja, als ik opruimen bedoel, dan moet er ook opgeruimd worden. En Journey die keek hem stoïcijns aan en die zei, daar heeft Journey dus volkomen lak aan. En deed niks.
0: En liet
2: het gewoon liggen. En ik begreep eigenlijk meteen dat ze volkomen gelijk had. Want zij had het gewoon nodig. En ze had alles nodig wat daar lag. En ik had spijt, want ik had die papieren in mijn binnenzak gedaan en die pen en zo. Terwijl ik wilde eigenlijk ook af en toe even kijken. Maar ja, ik had het al weggestopt en we gingen al live. Dus, maar dat was een goede les. En zo ging zij ook gewoon heel op haar eigen manier, maar ook door iedereen geaccepteerd, haar eigen gang. En op een ontzettend charmante manier. Ja, dat was echt typisch Journey.
0: En hoe zou jij omschrijven wat zij uiteindelijk voor de Nederlandse muziek heeft betekend?
2: Nou, veel meer dan de meeste mensen weten, denk ik. Zij heeft ongelooflijk veel betekend, omdat ze in eerste instantie was natuurlijk een ontzettend goede artiest, een hele goede zangeres en haar band. En wat Ton ook zei, ik was ook fan van die band. Ik heb er helaas nooit bij gespeeld. Maar dat waren fantastische liedjes en dat was al ongelooflijk goed. En later heeft zij met een aantal andere zeer bevlogen muzikanten de BV Pop opgericht, om te zorgen dat popmuzikanten ook konden leven van hun werk eigenlijk. En in die tijd was dat zeer vooruitstrevend en hard nodig. En ja, ik denk dat heel veel muzikanten van nu eigenlijk zo verschrikkelijk veel aan haar te danken hebben. Onder andere aan Journey. Want Journey was een echte voorvechter, echt een ambassadeur van de popmuziek. Tot in de allerhoogste kringen streed zij door. Het was echt fantastisch.
0: Ton Scherpenzeel, hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Erik. En ik vond het bewonderenswaardig hoe zij die switch heeft kunnen maken van popartiesten, zeg maar, naar besturen en dingen regelen en zakelijke zaken met Noordzee en Buma Cultuur. Ja, ik vond het bewonderenswaardig.
0: Ja, nou, dank dat we met jullie over haar konden praten. Erik van Tijn en Ton Scherpenzeel, veel dank.
2: Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan.
0: En dan gaan we naar de zon, want er zijn nieuwe beelden gemaakt van de zon en die zijn ontzettend scherp. Het lijkt alsof je naar draaikolken van gas zit te kijken als je het ziet. En het is niet alleen mooi, het kan de wetenschap ook helpen bij het voorspellen van het ruimteweer. En daar hebben we in Nederland ook mee te maken op dagelijkse basis. Ivana van Leeuw is ruimteweerspecialist bij het KNMI. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat ziet u op die beelden van de zon?
3: Ik zie een extreem mooie detail die we nog niet eerder hebben gezien. Wat we eigenlijk zien zijn inderdaad die soort van draaikolken. En dit zijn kleine instabiliteiten die ontstaan in het plasma van de zon. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat er gebeurt als de wind over het water waait. En er dan golven ontstaan. Dat is een soort van, kun je het daarmee vergelijken. En deze wervelingen die zijn heel erg interessant. Want die kunnen het magneetveld van de zon een beetje in elkaar draaien en vervlechten. Waardoor er heel veel energie opgebouwd worden die uiteindelijk ook weer tot een soort van uitbarsting kan komen.
0: En wat is dan het belang van deze informatie die je door die beelden krijgt?
3: Ja, ten eerste is het een mogelijke verklaring voor een al best wel oud raadsel. En dat raadsel is, waarom is de buitenste laag van de atmosfeer van de zon, dat noemen we de corona, waarom is die miljoenen graden warmer dan het oppervlakte van de zon? En op deze manier, met deze bevindingen, zou het kunnen zijn dat inderdaad deze instabiliteiten, dus dat magneetveld zou opwinden, dat het uiteindelijk weer zoals we tot uitbarsting komt en dat daar die energie en die hitte vandaan komt.
0: Ja, en dat heeft dan ook invloed op wat wij noemen het ruimteweer.
3: Ja, misschien niet zo direct om dat zo te zeggen, maar het ruimteweer is ook heel erg gelinkt aan alle magnetische processen die op de zon gebeuren. Het zijn wat grotere schalen als we het over de ruimteweer hebben. Dus deze foto's zitten we naar hele kleine schalen te kijken. En ruimteweer, dat zijn, dan hebben we het over uitbarstingen die op veel grotere schalen zijn. Dat zijn zonnevlammen. We noemen het ook, zijn er ook coronale massa-uitstoten. En die komen ook doordat magnetische energie lange tijd opgebouwd zit en dan tot een soort van explosieve uitbarsting komt.
0: Ja, dus zoals wij weerverschijnselen hebben, zoals regen, sneeuw of hitte, is ruimteweer, zijn de dingen die u nu noemt, zoals de zonnevlammen, dat is wat je ruimteweer noemt met elkaar.
3: Ja, ruimteweer, de definitie is eigenlijk van het effect dat de zon heeft op de directe ruimte van de aarde. Dus dan moet je denken aan de magneetveld van de aarde. De aarde heeft ook een magneetveld. Maar ook de bovenste lagen van de atmosfeer worden beïnvloed door de zon. En dat heeft dan ook weer invloed op bepaalde technologie hier op aarde. En natuurlijk effect op de maatschappij.
0: Ja, want heel even, op welke technologie heeft dat dan invloed? Ik bedoel, gaat dat om satellieten die worden beïnvloed door dat ruimteweer?
3: Ja, zeker. Satellieten zijn veel kwetsbaarder hiervoor. Zij staan veel dichter bij de zon. En ze worden niet beschermd door het magneetveld van de aarde. Waarvoor wij een fijne bescherming hebben voor de zon. Waar het invloed op heeft, is inderdaad de satellieten. Die satellieten die zorgen ervoor dat wij goed kunnen navigeren op aarde. Maar het heeft ook invloed op hoe lange afstandscommunicatie werkt.
0: En zijn er dan ook seizoenen die goed en slecht zijn, bij wijze van spreken, voor dit soort dingen?
3: Ja, je zou kunnen zeggen dat er een soort van twee seizoenen zijn. De zon heeft namelijk een cyclus van 11 jaar. Dus dat zijn lange seizoenen. Dan is het ene seizoen het meer actieve seizoen, waar de zon heel veel uitbarstingen heeft en waar je ook meer gevolgen zou hebben op de technologieën. En een rustiger seizoen waar dat minder vaak gebeurt. Wij zijn net eind 2024 zijn we door het maximum heen gegaan. Dus het gaat iets rustiger worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds grote uitbarstingen kunnen plaatsvinden.
0: Nee, het maximum van die ene cyclus van 11 jaar bedoelt u dan?
3: Precies, ja.
0: Ja, want wel, ja, ik heb verder als consument van allerlei technologieën eigenlijk nooit last dat ik denk, oh, nu is het slecht weer in de ruimte of zo. Maar had ik dat wel moeten opmerken?
3: Als het heel heftig ruimteweer is, dan zouden we dat inderdaad kunnen merken. Bijvoorbeeld dat de navigatie niet goed werkt. In hele extreme gevallen zou het elektriciteitsnetwerk niet kunnen werken, doordat er heel veel spanningen in de atmosfeer gaan lopen, die dan ook in ons elektriciteitsnetwerk gaan lopen. Dus dan zou je zonder stroom kunnen zitten.
0: Ja, dat maar dat is nog niet gebeurd, of wel?
3: Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis in Canada. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat nu met de technologieën die we nu hebben, waar we veel afhankelijker zijn van allemaal apparatuur dat dit een veel grotere impact zou hebben.
0: En dat wordt gemeten met telescopen en satellieten en zo. En bestaat er dan ook zoiets als code geel of oranje in de ruimte? Dat elektriciteitsbedrijven worden gewaarschuwd of beheerders van satellieten worden gewaarschuwd?
3: Ze worden zeker gewaarschuwd. We noemen het niet een code geel of een code rood zoals met het weer. Maar er zijn wel een soort van verschillende schalen met hoe erg of hoe heftig het weer is, het ruimteweer. En het KNMI, wij hebben daar als taak voor dat wij de vitale sectoren hiervoor bewust maken dat deze gevaren er zijn. Maar ook dat er gewaarschuwd wordt in het geval van heftig weer.
0: En nu we deze beelden hebben, hè, nog scherpere beelden hebben van de zon. Dat is natuurlijk vast ook een techniek die zich verder ontwikkelt. Zouden jullie in de toekomst nog gedetailleerder naar de zon willen kijken om meer grip op dat ruimteweer te krijgen?
3: Altijd. Het antwoord is heel makkelijk daarop. Altijd. Want er zijn altijd processen die we nog niet helemaal begrijpen. De natuurkundige processen die gebeuren op de zon. En op dit moment, we moeten doen met de details die we hebben.
0: Ja, want wat zou u nog het liefst... U had het net over die enorme temperatuurverschillen, maar wat zou u nog meer willen begrijpen, met uw collega's natuurlijk?
3: Wat super interessant zou zijn, is als we een soort van voorlopers van die uitbarstingen, van die hele heftige uitbarstingen die de ruimte weer veroorzaken, als we dat al een soort van kunnen zien. Want ruimteweer is heel moeilijk te voorspellen. Het gebeurt vaak al. En dan moet je er tegelijkertijd al voor waarschuwen. Of je hebt iets van een uur om ervoor te waarschuwen. Dus als we een soort van voorloper zouden kunnen zien, zou dat heel nuttig zijn.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, interessant beroep ook om de hele tijd die ruimte in te staren. Ook wel lekker, denk ik, zo af en toe, of niet?
3: Soms wel, ja.
0: Goed, Ivana van Leeuwen van het KNMI, ruimteweerspecialist. Hartelijk dank voor uw uitleg.
3: Graag gedaan.
0: Goedenavond.

0: De tranen drogen vanzelf, aldus Amy Winehouse. Een t-shirt met een speciaal patroon als opdruk dat ervoor zorgt dat beveiligingscamera's je niet herkennen. Dat t-shirt wordt morgen op de World Pride gepresenteerd om activisten uit de queer community die mogelijk vervolgd worden te kunnen beschermen. Hoe werkt dit? Dat ga ik vragen aan Martine Roel. Zij is van creatief bureau The Family. En dat bureau heeft dit bijzondere t-shirt samen met de World Pride en de Universiteit van Leuven ontwikkeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een t-shirt dat je voor beveiligingscamera's onzichtbaar maakt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan vanuit het inzicht dat in veel landen het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan landen als China en Rusland en Turkije. En in deze landen worden pride-marsen verboden of met geweld uiteengeslagen. En autoriteiten die zetten hier slimme cameranetwerken in om deze activisten te identificeren en op te volgen. Dus demonstreren in deze landen is helemaal niet veilig. En de World Pride organisatie zocht eigenlijk naar een antwoord, een symbolisch antwoord meer op deze onderdrukking. En kwam zo terecht bij de onderzoekers van de KU Leuven. En toen hebben wij samen met hen en een universiteit de Rainbow Camouflage t-shirt ontwikkeld.
0: Want wat was het, is het vakgebied van die wetenschappers uit Leuven?
1: Ja, zij zitten in de onderzoeksgroep eVice. En dat is de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de artificiële intelligentie van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap van de KU Leuven.
0: En jullie kwamen vast niet zomaar bij hen uit. Want wat waren zij hier al mee bezig met bepaalde technieken die hierbij konden helpen?
1: Ja, de techniek achter de Rainbow Camouflage is eigenlijk gebaseerd op een artikel van eVice uit 2019. En daar waren ze al bezig met het misleiden van persoonsdetecties in bewakingscamera's. En dat deden ze door een kleurrijke AI-gegenereerde afbeelding te gebruiken. En de Rainbow Camouflage, het t-shirt, dat bouwt eigenlijk dus voort op dit onderzoek, maar past een nieuwere techniek toe uit 2025.
0: Want hoe werkt die techniek dan?
1: De techniek maakt gebruik van twee AI-modellen. Het eerste AI-model zorgt ervoor dat het basisontwerp in zo'n 200 stappen geoptimaliseerd wordt. En dit eerste model past dus steeds het patroon aan. Terwijl het tweede model continu test of de drager nog als persoon wordt herkend. Dus dat eerste model gaat net zo lang door tot het tweede model in de war geraakt is en dus de persoon niet meer herkend wordt door de camera. En dat resultaat is dan dus een shirt wat die persoonsdetectie ontregelt.
0: En kan je omschrijven wat je dan op dat shirt ziet? Ik bedoel, hoe ziet die opdruk eruit?
1: Die nieuwe techniek van 2025 maakt het dus mogelijk dat we zelf een ontwerp konden kiezen. En dat het model dat dusdanig kon optimaliseren zonder dat het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend veranderde. En wij hebben dus zelf met een ontwerper gekeken naar een ontwerp wat goed zou passen bij dit onderwerp. En het ontwerp is geïnspireerd op de contouren van de landen waarin die onderdrukking nu het grootst is. Dus het ontwerp is eigenlijk een soort wereldkaart van de landen waar dit shirt eigenlijk het hardst nodig is.
0: En dan heeft iemand dat dus aan en dan een beveiligingscamera ziet dat, registreert dat t-shirt en dan wordt het beeld blur. Hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, die slimme camera's die detecteren dus personen en objecten en kunnen dan dus zo zien, oh, dit is een paal, dit is een fiets, dit is een mens. Maar door dus die techniek achter dat patroon scant de camera de mens, maar kan dan dus niet zien dat het een mens is. Dus eigenlijk slaat hij de persoon over, want hij ziet niet dat het een persoon is. En daar zit ze eigenlijk die beveiliging in dan.
0: Ja, en dat alle camera's worden dan door dit t-shirt misleid? Of zijn dat dan specifieke bepaalde camera's?
1: Ja, het is getest inderdaad op specifieke camera's die veel gebruikt worden in die landen. Maar het varieert natuurlijk sterk per cameramodel. En die gegevens zijn niet altijd openbaar, welke precies gebruikt worden in die landen. Dus 100% garantie kan de bescherming daardoor niet geven.
0: Nee, en ik kan me ook zo voorstellen dat de makers van beveiligingscamera's ook weten wat daar in Leuven gebeurt. Dus zijn die hier dan ook mee bezig om hier weer wat op te vinden?
1: Zeker, ja. Ja, kijk, dit onderzoek toont eigenlijk de kwetsbaarheden in die AI-systemen aan. En doordat we laten zien wat er mogelijk is, kunnen die beveiligingssystemen daardoor uiteindelijk ook beter worden. Dus enerzijds inderdaad worden die camera's steeds slimmer, maar kan de beveiliging daardoor ook steeds slimmer worden.
0: Ja, dus dat is weer een nadeel dan eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat gaat denk ik gelijk op.
0: Want wat ik me ook nog afvroeg, hè, als iemand nou een plofkraak of een overval wil plegen, kan die dan ook zo'n t-shirt aantrekken van jullie om niet op camera's herkend te worden?
1: In essentie zou dat kunnen.
0: Hebben jullie daarover gesproken met elkaar?
1: Kijk, in essentie inderdaad zou dat kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant ontwikkelen dus de beveiligingssystemen ook steeds mee. Dus dus daar waar die surveillance steeds beter wordt, wordt ook de beveiliging steeds beter. En het mooie is aan dit ontwerp, je kan het op 100.000 ontwerpen toepassen. Dus het is niet één ontwerp wat beschermend werkt. We kunnen dat die AI-modellen zo dusdanig vaak tegen elkaar laten bettelen dat er honderden, duizenden ontwerpen ontstaan die bescherming kunnen bieden.
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik tussen de regels door dat dit ook wel ergens symbolisch is, hè?
1: Klopt. Het is dus het is bovenal ook een sterk symbolisch statement, ook om de discussie over digitale privacy levendig te houden en ook om de activisten die demonstreren om zichzelf te zijn een hart onder de riem te steken dat we met ze meedoen.
0: En tot slot begrijp ik dat in Engeland ook wetenschappers hiermee bezig zijn. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Klopt. Twee weken geleden bracht The Guardian hier ook inderdaad een interessant artikel over uit dat zij ook bezig zijn met deze technologie. Dus het is een ontzettend actueel onderwerp en het wordt steeds vaker toegepast. Ik weet niet zeker of deze onderzoekers van KU Leuven nu ook nog doorgaan ontwikkelen. Maar de technologie waar we nu mee hebben gewerkt stamt uit 2025, dus is al heel recent. Dus ik weet wel zeker dat zij daar ongetwijfeld ook mee verder zullen gaan. Maar ik weet zeker dat we hier nog mooie dingen van kunnen verwachten.
0: En morgen verkopen jullie dan t-shirts of delen jullie ze uit? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Morgen zijn wij onderdeel van de sessie Pride Under Surveillance in de Human Rights Conference van de World Pride. En dan gaan er drie activisten uit China, Israël en Hongarije hun verhaal vertellen en hoe zij demonstreren ervaren in die landen en wat de gevaren zijn. En dan na afloop overhandigen we hen een shirt. En daarna is er een beperkte oplage nog beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. En alle opbrengsten gaan naar de World Pride organisatie.
0: Martine Roel van Bureau The Family, dankjewel voor jouw uitleg. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 6 augustus. Morgen zit Koen Verbraak hier en straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jerny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jerny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden.